0: Overdracht van mens op mens is mogelijk bij nauw contact. Vermoedelijk is een Nederlands koppel in Ushuaia besmet geraakt tijdens een tocht om vogels te observeren. Daarna zijn ze op 1 april aan boord gegaan van het schip. De twee zijn overleden en mogelijk hebben ze andere passagiers besmet. Er is ook sprake van een derde dode en nog 5 mensen met symptomen. Het Franse Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het speelde in het terugmatch van halve finales tegen Bayern München 1-1 gelijk, nadat het de spectaculaire heenmatch al won met 5-4. Het waren 2 moeilijke wedstrijden, zei Bayern-trainer Vincent Kompany, waarin details uiteindelijk het verschil hebben gemaakt.
1: Het waren immer ganz, ganz schwierige spelen, maar niet nur voor ons, ook voor den. En in deze spelen ging het immer om details.
0: In de finale op 30 mei in Budapest speelt titelverdediger PSG tegen het Engelse Arsenal, met daarbij ook rode duivel Leandro Trossard. Vannacht is het droog, alleen in de Ardennen nog wat motregen. Minima rond 9 graden de komende uren. De dag begint al met opklaringen, daarna krijgen we meer wolken. En tegen de namiddag ook mogelijk enkele buien. Maxima overdag tot 16 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Over een uurtje ben ik er weer. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. MNN.

0: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.
1: Check de promo.
0: Aldi, altijd vers, altijd slim.

0: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
3: M&M Live.

0: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In het Verenigd Koninkrijk zijn er straks regionale en plaatselijke verkiezingen. Schotland en Wales kiezen een nieuw parlement en in Engeland worden de gemeentebesturen gekozen. Het gaat dus om lokale verkiezingen, maar ze zijn toch van nationaal belang, omdat ze als een test worden gezien voor de regerende Labour-partij van premier Keir Starmer. Dat zegt Ivan Olivier vanuit Londen.
1: Keir Starmer als premier is ongelooflijk onpopulair. Dat heeft te maken met de vele bochten in het regeringsbeleid. Dat heeft ook te maken met de Mandelson-affaire. Dat maakt dat de Britten het gehad hebben met Keir Starmer. Alleen de Labour-parlementsleden die bleven Keir Starmer steunen. Maar als de verkiezingen dan uiteindelijk desastreus uitdraaien voor de Labour-partij, dan zou het best wel eens kunnen zijn dat die Labour-parlementsleden zeggen: nu is het genoeg geweest, wij willen een nieuwe partijleider, wij willen een nieuwe premier.
0: Twee Britse passagiers van een Nederlandse cruiseschip dat getroffen werd door een uitbraak van het Hantavirus zitten in het Verenigd Koninkrijk in quarantaine. De twee verlieten het schip eind april op het eiland Sint Helena. Ze hebben geen symptomen, maar volksgezondheid in Groot-Brittannië houdt hun toestand wel in de gaten. Vermoedelijk is een Nederlands koppel in Ushuaia besmet geraakt tijdens een tocht om vogels te observeren. Daarna zijn ze op 1 april aan boord gegaan van het cruiseschip. De twee zijn overleden en mogelijk hebben ze andere passagiers besmet. Er is sprake van een derde dode en er zijn nog 5 mensen met symptomen. Het schip met resterende passagiers is intussen onderweg naar Tenerife. Franse Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal.

0: Speelde in de terugmatch van de halve finales tegen Bayern München 1-1 gelijk. De heenmatch werd al gewonnen door PSG met 5-4. Het waren twee moeilijke wedstrijden, zei Bayern-trainer Kompany, waarin details uiteindelijk het verschil hebben gemaakt.
1: Het waren immer ganz, ganz schwierige spelen, maar niet nur voor ons, ook voor den. En in deze spelen ging het immer om details.
0: Geen finale voor Kompany dus. In de finale zullen we wel Leandro Trossard tegenkomen. Die wordt op 30 mei gespeeld in Budapest. Het wordt PSG tegen het Engelse Arsenal. Vannacht is het droog, alleen in de Ardennen nog wat motregen. Minimaal rond 9 graden de komende uren. De dag begint met opklaringen, daarna wat meer wolken en tegen de namiddag ook enkele buien. Maxima overdag tot 16 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. M&M.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

0: Amai, mijn energieafrekening was zo hoog.
1: Hier geen verrassingen. Ik weet op voorhand wat ik betaal, zonder verborgen kosten.
0: Ah ja?
1: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die heeft grip op zijn afrekening. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
2: M&M Live.

0: Het is 4:00. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Rusland dreigt met een zware vergeldingsaanval als Oekraïne op 9 mei aanvallen uitvoert. Buitenlandse ambassades in Kiev kregen de wenk om hun personeel en burgers tijdig te evacueren uit Kiev, moest er zo'n Oekraïnse aanval op Rusland komen. Op 9 mei viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. Er is dan ook een grote parade op het Rode Plein in Moskou. Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor 9 mei. Oekraïne zegt niet van plan te zijn om daar gevolg aan te geven als Rusland, nu in de dagen voordien, aanvallen blijft uitvoeren op Oekraïne. Argentinië gaat in de stad Ushuaia, in het uiterste zuiden van het land, knaagdieren vangen en onderzoeken. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid aangekondigd na de verspreiding van het hantavirus op een Nederlands cruiseschip. Het virus wordt overgedragen via de uitwerpselen van knaagdieren zoals ratten en muizen. Overdracht van mens op mens is mogelijk bij nauw contact. Vermoedelijk is een Nederlands koppel in Ushuaia besmet geraakt tijdens een tocht om vogels te observeren. Daarna zijn ze op 1 april aan boord gegaan van het cruiseschip. De twee zijn intussen overleden. Mogelijk hebben ze andere passagiers besmet. Er is sprake van een derde dode en nog 5 mensen met symptomen. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal gisterenavond. Het speelde in de terugmatch van de halve finales tegen Bayern München 1-1 gelijk, nadat het de spectaculaire heenmatch al won met 5-4. Het waren 2 moeilijke wedstrijden, zei Bayern-trainer Vincent Kompany, waarin uiteindelijk de details het verschil hebben gemaakt.
1: Het waren immer ganz, ganz schwierige spelen, maar niet nur voor ons, ook voor den. En in deze spelen ging het immer om details.
0: In de finale op 30 mei in Budapest speelt PSG tegen het Engelse Arsenal. Met daarin ook Leandro Trossard. Dus toch een Belg in de finale. Het weer nog. Het is droog de komende uren. Minima rond 9 graden. De dag begint met opklaringen straks. Daarna krijgen we wat meer wolken. In de namiddag ook kans op enkele buien. En maxima overdag tot 16 graden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend.

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Margot Kloet van zorgnet Icuro reageert verontwaardigd na de reportage van ons magazine Pano. Daaruit blijkt dat enkele chirurgen in Vlaanderen onnodig rugoperaties uitvoeren. Patiënten getuigen over hoe ze snel geopereerd werden, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Kloet vindt dat de uitwassen eruit moeten en pleit voor meer samenwerking.
1: Laat ons dat allemaal veel transparanter maken. Data, rapportage, klachten. En laat ons daar samenwerken met die artsengroepen, met de ziekenhuizen en met de overheid, het RISIF met name, die over heel veel data beschikt, om hier aan verbetering te werken. Want wat er hier gebeurt, is niet in het belang van onze bevolking, streeft niet naar een verbetering van de kwaliteit van leven van heel veel mensen. En daar moeten we echt komaf mee maken.
0: Twee Britse passagiers van het Nederlandse cruiseschip dat getroffen werd door een uitbraak van het Hantavirus zitten in het Verenigd Koninkrijk in quarantaine. De twee vertonen geen symptomen. Intussen zijn nog enkele mensen van boord gehaald. Twee van hen liggen nu in Nederland in een ziekenhuis. Het schip vertrok ruim een maand geleden vanuit Argentinië en sindsdien zijn drie mensen gestorven. Twee van hen waren in Ushuaia in Argentinië op tocht gegaan om vogels te observeren en mogelijk zijn ze daar besmet geraakt. Ze zijn dan aan boord gegaan van het schip en hebben mogelijk andere passagiers besmet. Het schip is intussen op weg naar Tenerife. In New York heeft de rechter een handgeschreven zelfmoordbrief uit 2019 openbaar gemaakt, die mogelijk geschreven is door zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat gebeurde op verzoek van de New York Times. Epstein zou de brief geschreven hebben na zijn eerste zelfmoordpoging. Zijn celgenoot vond het later in een boek. Enkele weken later overleed Epstein door zelfdoding dan in zijn cel. De brief hoorde bij het papierwerk van de zaak tegen de celgenoot en zat niet bij de miljoenen Epstein documenten. Maar dat Epstein ook echt die brief heeft geschreven is nog niet officieel bevestigd. Wie het zelf moeilijk heeft, kan terecht bij de zelfmoordlijn op 1813. In de Champions League voetbal heeft Paris Saint-Germain zich geplaatst voor de finale. Het speelde in de terugmatch van de halve finales tegen Bayern München 1-1, nadat het spectaculaire heenmatch had gewonnen met 5-4. Het waren voor beide ploegen twee moeilijke wedstrijden, zei Bayern-trainer Vincent Kompany, waarin details het verschil hebben gemaakt.
2: Het waren immer ganz, ganz schwierige spelen, maar niet nur voor ons, ook voor den. En in deze spelen ging het immer om details.
0: De finale van de Champions League is op 30 mei in Budapest. Titelverdediger PSG speelt dan tegen het Engelse Arsenal van rode duivel Leandro Trossard. Het weer, de dag begint droog, later komen er meer wolken en in de namiddag enkele buien. Maximum temperaturen tot 16 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Goedemorgen,
1: zijn wij.
2: Sander en Maan.
3: En we komen er straks opnieuw aan.
1: Maar stuur nu al de song die jou laat opstaan en gaan.
3: Zo snel als een banaan.
1: In de app van M&M.

0: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Knaldi! Verwen mama met extra veel

0: In een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
2: Go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
5: Ah, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
7: Peugeot. Een heel goedemorgen, het is 6 uur.
8: 14 nieuws.
7: Met Jannie Kaart.
9: Er is veel te doen rond de pano over rugoperaties.
10: Dit is iets wat we niet mogen tolereren als samenleving. Dit is ook iets waar we gezondheidszorg organiseren. Die uitwassen moeten eruit.
9: Uit de pano van gisteravond blijkt dat enkele chirurgen in Vlaanderen onnodig rugoperaties doen. Patiënten vertellen over hoe ze snel geopereerd werden en soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. De grote koepelorganisatie van de ziekenhuizen, Zorgnet Icuro, zegt dat dat moet veranderen.
10: Laat ons dat allemaal veel transparanter maken. Data, rapportage, klachten. En laat ons daar samenwerken met die artsengroepen, met de ziekenhuizen en met de overheid, het RISIF met name, die over heel veel data beschikt, om hier aan verbetering te werken, want wat er hier gebeurt, is niet in het belang van onze bevolking.
9: In het Verenigd Koninkrijk zitten twee Britten in quarantaine die op het Nederlandse cruiseschip hebben gezeten, waar het hantavirus is uitgebroken. De twee voelen zich voorlopig wel nog goed, maar twee andere passagiers die liggen wel momenteel in het ziekenhuis in Nederland. Het schip vertrok een maand geleden vanuit Argentinië en sindsdien zijn er al 3 mensen gestorven. 2 van hen gingen aan land in Argentinië om vogels te spotten en ze zijn daar waarschijnlijk besmet geraakt. Daarna gingen ze terug aan boord en besmetten ze mogelijk ook andere mensen. Het schip vaart nu richting Tenerife. In de Champions League voetbal heeft Paris Saint-Germain zich geplaatst voor de finale. Het werd in de terugmatch van de halve finales tegen Bayern München 1-1. Maar PSG had de spectaculaire heenwedstrijd wel gewonnen met 5-4. De finale van de Champions League is op 30 mei in Budapest. En de titelverdediger PSG speelt dan tegen het Engelse Arsenal met rode duivel Leandro Trossard. We beginnen de dag nog droog, maar daarna wel iets meer wolken en is er ook nog wel kans op een bui, maar het wordt wel zacht met temperaturen tot 16 graden. Morgen is het overwegend droog en nog ietsje warmer tot 18 graden dan.
8: M&M.
11: Ook deze donderdagochtend zijn ze uit hun bed geraakt.
8: Sander.
12: Hi.
8: En Imaan.
13: Visje.
8: Doe van je. Opstaan en gaan.
7: Het is niet alleen donderdag vandaag, ook voor de verandering nog eens een regendag. Maar gelukkig maken wij hier het mooie weer.

0: Abt van Rozen in Bruno Mars.
1: Opstaan en gaan.
2: Ik heb de foto gezien van Rosé op het Met Gala. Zo in de, daar mogen ze normaal gezien hun gsm's niet bij hebben.
0: Ah ja, het is dat, want niemand weet wat er eigenlijk binnen allemaal gebeurt.
1: Nee, inderdaad.
0: En dus zij heeft wel een foto mogen.
2: Maar dat is zo altijd een ding in de wc's, in de openbare toiletten daar. Zo een spiegelfoto. Dus er is al een spiegelfoto met meerdere mensen. Maar Blackpink heeft ook een foto daar genomen.
0: Oh.
2: Dat heb ik vanmorgen gezien toen ik wakker werd.
0: Oh. Ja. Goed, als we het dan toch hebben over je ochtendritueel. Dezelfde twee vragen altijd ook hier. Hoe was het op je elektrische vouwfiets daar juist, genaamd Voldemort?
2: Ça va eigenlijk.
0: Ja?
2: Ja. Mijn outfit was zoals altijd... Een
0: flawless. Ah, sorry.
2: Wat?
0: Flawless, ging ik zeggen.
2: Ah, thanks, nee. Queen. Oh my god. Nee, een sjaaltje in de nek. En mijn haar bedekt mijn oren, maar ik had geen extra mutsen of zo aan. Hm. En het was oké. Okay. Mijn handen hadden een beetje kou. Hm. Maar tegen het einde van de rit, de keer dat ik zo een beetje had getrapt, was het wel oké.
0: Okay. Oké. Okay. Gisteren wist je niet meer waarover je gedroomd had. Mm-hmm. Ik hoop vandaag dat je een antwoord op kan geven op de vraag... Waarover heb je gedroomd vannacht?
2: Ik heb gedroomd... Het is precies zo 2 voor de prijs van 1.
0: Ja?
2: Precies omdat ik het gisteren niet meer wist.
0: Ja?
2: Dat ik met mijn oma iets ging gaan drinken. Okay. En dat we maar geen terras vonden.
0: Oké.
2: Okay. Het was in Brussel en ik dacht van... Ah ja, kom, we gaan naar daar. Daar zal het wel gezellig zijn.
0: Ja.
2: En dan ergens halverwege ben ik brood gaan halen. En dan is de droom veranderd in een andere droom.
0: Oef.
2: Ben ik een winkel binnengegaan om brood te halen. Maar ze hadden enkel nog brood met rozijnen.
0: Ah, en jij haat rozijnen.
2: Oh, ik vind dat niet zo lekker in brood, eigenlijk. Als ik brood eet, denk ik niet, een rozijn. Mm. Maar bon, ze hadden dus enkel brood met rozijnen.
0: Oké. Okay.
2: En dan een jeugdvriend tegenkomen, die dan toch een brood had gevonden zonder rozijnen. En ik dacht, ah, top, ik ga een snijmachine vinden. Hij zei, nee, dat is niet erg, ik doe dat wel. Ik zei, wat? En dan is hij dat brood beginnen snijden in de winkel, met een mes. Maar eigenlijk echt wel goed. Hij heeft dat echt goed gedaan. En dan dacht ik, oké, thanks. Ja.
0: Wow.
2: Was niet nodig, maar top, dank je. Daarover heb ik gedroomd.
0: Nee, had ik niet zien aankomen.
2: Ziet je het ooit wel aankomen?
0: Nee, eigenlijk nooit. Nee. Goed, mocht je zelf een droom hebben die je wil delen... of gewoon een leuke song die je wil horen... laat het weten in de app van M&M. Jij kiest de muziek tussen nu en 7 uur. Maar nu een specialeke. Want er is een nieuwe single van Milk Inc uit.
2: Ah, ja.
0: Ja.
2: Sinds daarnet? Vannacht?
0: Ja, ja. Hij heet Madison. En ik heb hem er klaarstaan.
2: Gaan we die nu gewoon draaien, of wat?
0: Zullen we?
2: Ja, is goed.

0: geven van Mel Kink. Madison, I love it. Koortje. Zo die... Wauw.
1: Opstaan en gaan.
0: Ja, Nick vindt het ook tof. Die stuurt Ik voel de zomer al. Bert zijn review is ook wel goed. Het is een beetje melk die aan het kabbelen is. Ze hebben al beter gedaan.
2: Ik vind het niet slecht.
0: Nou.
2: Ja, ze komen morgen langs ook, hè?
0: Ja, natuurlijk.
2: Exact.
0: Ja.
2: Michel, wat vind jij ervan?
3: Ik vond het goed.
2: Kijk, voilà.
0: Ja, Mel Kink. Godverdomme, die kunnen het toch, hè. Michel, wat brengt de dag bij jou vandaag?
3: Jammer genoeg werken.
0: Ja, ja. Maar vanavond...
3: gaan we pokeren met de vrienden.
0: Ah, nu zijn we aan het spreken. Een pokeravond.
3: Ja.
0: En is bij je thuis? Wekelijks. Of wekelijks?
2: Dat is leuk.
3: Ja. Ja, natuurlijk. Mannenavond.
0: Oké. Okay. Ja, ik heb er nu toevallig in de afgelopen paasvakantie had ik ook eens een pokeravond bij mij thuis georganiseerd. Maar heb je echt zo alle goede pokerchips en zo en toebehoren?
3: Goede kameraad heeft eigenlijk alles.
0: Oké.
2: Okay. Oké, okay, en die pakt het dan altijd mee of jij gaat naar de kameraad?
3: Die brengt dat altijd mee.
2: Ja. Oké, okay, top. En is dat dan, sorry voor de vele vragen, is dat dan in de living of is dat dan in een aparte pokerkamer?
3: Nee, gewoon in de living.
2: Oké. Okay. Met drankjes die jij voorziet of...
3: Iedereen brengt zo wel een beetje het zijne mee.
2: Oké.
0: De belangrijkste vraag misschien, win je dan ook af en toe of...
3: Soms.
0: De laatste keer?
3: Vorige week.
0: En gewonnen toen, ja.
3: Ja.
0: Oh ja, mooi, mooi.
3: Maar de weken ervoor was iets anders.
0: Oh, daar
2: gaan we over spreken.
0: Nee,
2: dat is het verleden.
0: Ja, je wint. Voilà. Ook hier op de radio, wat mogen we voor je draaien vanmorgen?
3: Alan Walker met Peter Tasje.
0: Topkeuze. Ik knal hem voor je. Gewoon nog even voor de goede moed.
1: Opstaan.
3: En gaan.
0: Correct.
2: 10 punten.
0: Michel, salut.

0: Alan Walker en Faded. Straks een beetje vuurwerk met Katy Perry. En er is nog plaats voor jouw topsong voor vanmorgen. Laat gerust weten wat het voor jou mag zijn dat uit de radio komt.
1: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
5: Chin chin.
4: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
5: Knalprijs.
4: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.

0: van Katy Perry. Toby
1: or not Toby?
2: That's the question.
0: Het antwoord is trouwens Toby. Alderwereld vraagt hier zo meteen een song aan waarmee hij kan opstaan en gaan.
3: De M&M Ochtendshow.
2: Proficiat met die prachtige woordspeling, Sander.
0: Dank je.
2: Ja, en ook proficiat aan iedereen die nu luistert dat je al zo vroeg wakker bent. Dat blijft een zotte prestatie. Het is 6:20, dat is crazy vroeg. Een mooie zonsopgang krijgen we wel niet vandaag, al sinds toch niet hier in Brussel. Wat we wel krijgen is wolken later op de dag. Kans op nattigheid. En qua temperatuur wel al beter dan gisteren. 16 graden.
0: Super.
2: Ça va, hè? Ja. Gelukkig is het weekend dichtbij. Met betere weer ook. Ik las 27? Ik wou zaterdag zeggen. Ja. Zaterdag, zonnig tot 20 graden. Dat wou ik zeggen.
0: Je hebt 27 gezegd, dus nu...
2: Nee, 20 graden. Zonnig en 20 graden, sorry. Enkel bij Bayern München zijn het donderslagen bij hem helder hemel. De ploeg van Company heeft gisteren gelijk gespeeld, 1-1. Waardoor dat de PSG nu... is doorgestoten naar de finale van de Champions League. Ze spelen tegen Arsenal, dat is wel echt pas voor eind deze maand. Maar dat was dus gisteravond te zien op tv.
0: Oh, ik had het Company gegund, wel met zijn ploeg.
2: Ja, ik ook. Maar Trossard, er zit nog een Belg bij de finale van de Champions League. Dus vive la Belgique!
0: Aha. Daarover gesproken, Belgische productie hier. DJ Licious en Milo samen. Dit is Forever Young.

0: Mr. Brightside voor Megatobi.
1: Ja, alleen ja. Jullie beste vriend, moet ik zeggen. Hè, want ja. Jij en Maureen hebben er een podcast mee opgenomen. Ja. Sindsdien kunnen jullie niet over hem zwijgen.
2: Love you, Toby. Als je luistert, hey, monsieur.
1: 22 minuten stomme vragen. Je kan het ook beluisteren op VRT Max. Intussen 6:30. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
3: Ja, er zijn veel verontwaardigde reacties na de pano gisteren, waaruit blijkt dat enkele chirurgen in Vlaanderen onnodig rugoperaties doen en dat zelfs zonder lichamelijk onderzoek vooraf. De ziekenhuizen zeggen nu dat dat moet veranderen en alles veel transparanter moet zijn. In het Verenigd Koninkrijk zitten twee Britten in quarantaine die op het Nederlandse cruiseschip hebben gezeten waar het Hantavirus is uitgebroken. Nu, die twee voelen zich voorlopig wel goed. En in de Champions League voetbal heeft Paris Saint-Germain zich nu als laatste geplaatst voor de finale. PSG speelt die finale op 30 mei in Budapest tegen het Engelse Arsenal. Meer over dit nieuws hoor je straks om 7 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
1: En het weer.
3: We gaan nog droog beginnen vandaag, maar straks meer wolken met kans ook op een bui. Maar het blijft wel redelijk zacht bij temperaturen tot 16 graden.
2: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het is extra aanschuiven op de E40 van Luik naar Aken. Een half uur daar vertragen van Mont-Saint tot Votem. Daar is door werken de aansluiting naar de E313 richting Hasselt afgesloten.
1: Hasselt.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
4: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
5: Ah, Profel.
4: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
6: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Mannekes,
9: Pompie,
8: ik voel me de max.
9: Wij ook.
10: Altijd als we in de gamma zijn.
9: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
10: Oh my god.
8: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf.
9: Die zijn nog verbeterd, hè.
10: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
9: Geven ze korting
8: 30% op alle verf.
10: Dan pak ik 10 potten mee.
8: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
10: Ja, ja.
11: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
12: Ik gisteren nog, want ik ben iets moeten gaan regelen voor mijn bevalling.
13: Denk jij ook pas aan je ziekenfonds als je aan kinderen denkt?
14: Met kleine kinderen in huis vaker dan voor de kleine kinderen in huis waren, absoluut.
15: 3 weken geleden voor terugbetaling van een sportkampje.
13: Gelukkig denken we bij de Liberale Mutualiteit al eerder aan jou. Ontdek ons geboortepakket op lm.be. LM, jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
16: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.

0: straks rond 7:10 heb ik een soort modern sprookje gevonden in de krant.
1: Oké. Okay.
0: Met in de hoofdrol...
1: een paard.
0: Klopt. Wat zeg ik? 2 paarden.
1: Oké.
0: Okay. Ja, gaat leuk zijn. Eerst een van je favoriete songs die wordt aangevraagd, Imaan. Want het is dat één liedje waarin ze zingen van...
1: Is dat zo?
0: Ja.
2: Opstaan en gaan.
0: Dag Thomas.
3: Hi.
0: Hi. Thomas, mag ik even zeggen, je hebt een foto doorgestuurd van je werkplek vanmorgen. Je bent opnieuw met de hoogtewerker bezig.
3: Klopt.
0: Ik ken de plek waar je bent.
3: Ja.
0: Ja? Is dat aan de sporthal van Lathem?
3: Ja, klopt.
0: Dat is een mooie toren, vind ik persoonlijk. Ja, sorry. Ja, dus Thomas is bezig aan het netwerk, het 5G-netwerk, de zendmast.
3: Ja, klopt.
0: Ja. En dat is de zendmast van vlakbij mijn ouderlijk huis van vroeger.
1: Allee, jong.
0: Ja, en dat is een hele mooie. Dat is echt zo'n soort van stalen kolom. Zo.
3: Ja, de mensen rondom noemen het precies een raket.
0: Ja, wel. Ja, exact. En je zit op hoeveel meter hoogte, weet je dat?
3: Dat is 57 meter. Dit is het toestel. En de mast zelf is 42 meter, maar we staan eigenlijk zover uit de buurt, zou ik maar zeggen, dat we eigenlijk met het toestel die lengte nodig hebben om eigenlijk volledig tot de mast te geraken.
0: Ah ja.
1: Wauw.
0: Ah, ja.
1: Wow.
0: Kan je de kerk zien in de verte?
3: Wij kunnen heel ver zien.
0: Ja.
1: Wat is het verste dat je kan zien?
3: Ik denk, als het mooi weer is, dan
0: kunnen
3: het onbekende 100... Ja, zeker.
0: Ja,
3: zeker. Met heel veel gemak.
0: Ja, oh.
1: Cool.
0: Kan je de torens van Gent zien vanaf daar?
3: Ja, ook.
0: Maar allee.
1: Kan je het atonium zien?
3: Nee, dat, als we op onze depot staan en het is mooi weer in Zandvoort, het atonium zien... Dan kunnen we de Boerentoren zien, kathedraal, Mechelen kunnen zien.
0: Ja, weet je, ik vind dat prachtig, die verzichten. Maar tegelijkertijd heb ik vreselijke hoogtevrees, dus denk ik... Maar leuk voor jou. Leuk voor jou.
3: Ja. Dat is, ons grootste toestel is 103 meter, dus dat is wel eens...
1: Maar wanneer heb je dat ooit nodig?
3: Bij hoogspanning.
0: Ah ja,
1: die zitten niet zo hoog.
3: Die jongens dat doen bij ons, chapeau.
0: Ja, mooi.
1: Allee, interessante job, Thomas. Ja, interessante job. Ja, merci voor de uitleg. Wij kunnen jou niet zoveel interessante dingen teruggeven, behalve wel een song waarmee jij kan opstaan en gaan. Wat mag het zijn?
3: I see met It's a Rainy Day. Ja.
1: En dat is dus met de...
0: Zijn we klaar?
1: Heel graag.
0: Oké. Voilà. Thomas, merci, hè.
3: Graag gedaan.

0: So handsome, what's his name?
1: Sander Gillis.
0: J Balvin. Ja, hij is ook jarig vandaag.
2: Hey, hippie Boeddha.
0: Ja, de zanger wordt 41, deelt zijn verjaardag met nog een icoon eigenlijk, best wel, ja, Mark de Bel.
1: Tuurlijk, ja, jeugdschrijver.
0: Jeugdschrijver.
1: Het ei van de Boeboeks.
0: Wat?
1: Blinker, de Boeboeks.
0: Het ei van Oom Trotter.
1: Ah, zeker.
0: Ik heb dat gelezen in het lager. Ja. Die wordt 72 vandaag, deel zijn verjaardag met Tchaikovsky. Oh. Je weet wel, de componist van het Zwanenmeer en zo, en de Notenkraker. Ik ben vorig weekend nog naar het ballet geweest en het was het Zwanenmeer.
1: Van Tchaikovsky?
0: Van Tchaikovsky.
1: Zijn voornaam is Piotr.
0: Ja?
1: Dat wist ik niet.
0: Dat is waar. Juri Tielemans is ook jarig vandaag, de voetballer. Die wordt 29. Ik vind dat zo'n knappe man, Juri Tielemans. Okay. Mr. Beast is ook jarig vandaag, die wordt 28.
1: Maar 28, wauw.
0: Ja, ik had die ook ouder geschat. Ja, dat is dus de YouTube-ster met zijn miljarden geld dat hem altijd uitgeeft in zijn grote video's. Maar ook luisteraars, Emily uit Gent is jarig vandaag.
1: Ja, eens kijken of ze wakker is, juist opneemt. Of een cadeaubogen uitdelen.
3: Iep.
1: Hoera! Dag Emily!
3: Hallo, goedemorgen.
1: Hela.
0: Goedemorgen. Is het een heel goede ochtend? Ben je goed opgestaan op jouw verjaardag?
3: Ja, ik ben zeer goed opgestaan hoor.
0: Ja? Oh. Wat brengt de dag?
3: Ik ga eigenlijk gewoon gaan werken, zoiets.
1: Oeh, maar je gaat toch ook iets speciaals doen voor je verjaardag?
3: Ja, zeker wel. Ik heb pannenkoeken gebakken voor mijn collega's, maar het echte feest is volgend weekend.
1: Wat gaat er gebeuren?
0: Ja, wat ga je doen?
3: Ik geef altijd een barbecue voor mijn verjaardag en dan komen al mijn vriendinnen af.
0: Oh, leuk.
1: Oh, maar gaat het goed weer zijn?
3: Ik weet het eigenlijk nog niet. Ja, wacht, nee, dus niet even kijken.
0: Je hebt het over dit weekend,
1: nee,
0: of het hemelvaartweekend?
1: Volgend weekend, hè?
3: Het hemelvaartweekend.
1: Ja.
0: Aha. Ja, ik hoop dat het goed weer is. Dan moet ik ook fietsen voor Kom op tegen kanker.
1: Ah ja.
0: Maar ja, de organisatoren hebben mij altijd verteld dat ze altijd al, behalve één jaar, chance hebben gehad met weer. En ik ga dit nu afkloppen op hout.
1: Oké. Okay.
0: Zodat het zeker uitkomt. Dus normaal gezien zou het oké
3: moeten
0: zijn.
3: Helemaal goed.
0: Dan komt dat helemaal goed. Oké, okay, en de pannenkoeken. Is dat dan met toppings of is het gewoon pannenkoeken?
3: Nee, ik heb wel suiker mee.
0: Mm.
1: Favoriete suiker?
3: Bij mij is dat toch wel de donkerbruine.
1: Oeh, ja.
0: Alright. Favoriete kalender?
3: Misschien degene die jullie hebben.
1: Ja. Ah, correct, goed antwoord. Je krijgt er een. Het is een exemplaar dat de kakkalender wordt genoemd. Dat is om op het toilet te hangen, dat je daar iedereen's verjaardag bij kan bijhouden. Dat is toch handig. Emily, pak het ervan, hè.
3: Ja, dankjewel.
1: Joe.

0: Zo wil dan dansen op Shakira dat je van alles in het rond aan het gooien
1: is. Ja, ik heb iets laten vallen. Heb je het trouwens gezien?
0: Wat?
1: Op Instagram?
0: Wat?
1: Shakira heeft haar profielfoto veranderd.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Ze heeft haar profielfoto veranderd naar de tijd van Waka Waka.
0: En wat wil dat nu zeggen?
1: Ja, iedereen is zo een beetje... Iedereen heeft zijn mening over zo de WK-anthems. Ja? Die aan het komen zijn nu voor het WK-voetbal.
0: Ja?
1: En ik denk dat Shakira dat doorheeft. Want ja? Ze zoiets heeft van... Weet je nog een goede oude tijd van Waka Waka?
0: Ah, maar het is niet van ik ga iets nieuws uitbrengen.
1: Ik hoop van wel.
0: Ah, oké. Okay, ja.
1: Ik hoop van wel.
0: Ah, we
1: ik hoop dat Shakira opstaat ja? En zegt... Guys, hier is een WK-anthem om u tegen te zeggen.
0: Ja.
1: Dat hoop ik. Maar ja...
0: Goed, het is 7:08. Ik had je iets beloofd, hè?
1: Ja.
0: Het moderne sprookje met twee paarden in de hoofdrol.
1: Heel benieuwd.
0: Dus.
1: Ja.
0: Ik ga het leuk vinden, Imaan, want het is een modern sprookje dat zich afspeelt in de Westhoek. We beginnen op Manege het Nederhof in Alveringen.
1: Ja, Alveringen.
0: In de Westhoek. Alveringen.
1: Ja.
0: Oh. Daar is onverwacht, ja, het begint tijd, een merrie gestorven.
1: Oh.
0: De merrie was 5 weken daarvoor bevallen en liet dus een jong veulen achter. Helemaal alleen en moederloos. Je zou dat veulen nu kunnen grootbrengen met de papfles als mens. Maar dat is verre van ideaal blijkbaar. Want dat veulen gaat zich dan veel te veel hechten aan die mens. En gaat zich te weinig als paard ontwikkelen. Dus problemen. We gaan dan even naar een andere stal. 10 kilometer verder in de Westhoek. Stal De Hazewind uit Loreningen.
1: Ja.
0: Loreningen.
1: Loreningen. Is niet verre van mij.
0: En daar... was er een merrie die haar 5 week oud veulen verloren was.
1: I see where this is going. Mm-hmm, mm-hmm, ja. Mm-hmm.
0: Ze hebben die samengebracht. Dus de merrie die het veulen verloren was en de veulen die de mama verloren was. Ze hebben die merrie laten zweten met een injectie.
1: Huh?
0: Ja, dat was deel van het plan.
1: Oké.
0: En dan hebben ze het zweet van de merrie opgevangen met een handdoek. En dan hebben ze die handdoek over dat veulen gelegd. Waarom? Omdat het veulen dan ruikt naar die merrie.
1: What the hell?
0: Ja, ja. En dan zet je dus die merrie bij dat veulen.
1: Ja.
0: En dan waren er blijkbaar 2 opties. Dus ofwel aanvaardt de merrie het veulen en is het allemaal leuk, leuk, plezant. Ofwel niet... En dan zou de merrie het veulen kunnen doodstampen.
1: Wow. Wow. Sorry, ik wist niet dat de risico's zo groot waren.
0: Exact. Het was gelukkig het eerste.
1: Oké. Okay.
0: Voilà. Dus voilà, eind goed, al goed. En nu terug een merrie met een veulen en een veulen met een mama.
1: Oh, schattig.

0: Wie is Mr. Electric Blue eigenlijk?
1: Weet je dat?
0: Nee.
1: Allee jongens, paraat kennis.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Maar ik ga het jezelf laten uitzoeken.
0: Maar, ga je het nu niet zeggen?
1: Wat weet ik niet meer wat dat is.
0: Electric Blue?
1: Wie is Mr. Electric Blue?
0: Who is it about? His father.
1: Ah, voilà. Echt?
0: Ja.
1: Oh.
0: Maar waarom dat dan Mr. Electric Blue heet, dat weet ik dan ook weer niet.
1: Misschien ooit vingers in het stopcontact gestoken en dan zo wat blauw uitgeslaan. Want... Who knows? Komen nog wat mooie complimentjes binnen trouwens in de app van M&M. Brandon die zegt, je hebt mooie muziek uitgekozen.
0: Dat is vooral de luisteraar eigenlijk, hè?
1: Ja. Zo meteen hebben we trouwens nog die Save Me Tonight van J-Lo en David Guetta. Dat vind ik ook plezant.
0: Mm-hmm.
1: Ah, en Brecht Wulf heeft nog een complimentje. Well, ook voor jou, Wimaan. Die zegt, lang leven de Westhoek.
0: Ten mooi.
3: Vanavond op VRT1.
4: Ik heb bijna het gevoel dat je hersenen gewoon niet kunnen vatten dat dit niet werkt.
5: Mijn hersenen vatten het wel. Maar het is niet omdat mijn hersenen het vatten dat de rest van mijn lijf dat aanvaardt.
3: Op VRT1 in Andermans Zaken wordt het vallen en opstaan in de klimzaal. Op VRT Canvas ontdek je wie er wint in de halve finale van de Europa League. En op VRT Max is de vraag of er wel winnaars zijn in het laatste seizoen van Knock-Off. Tot vanavond.
6: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt ook kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: M&M live.
0: Maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.

0: met Jannik Aerts.
1: Europa pakt DeepNudes strenger aan. Want sommige AI-programma's kunnen nepnaaktfoto's maken van echte mensen, zonder dat die mensen daar eigenlijk ook toestemming voor gegeven hebben. Europa heeft dan ook vanmorgen vroeg beslist, zulke programma's worden verboden, vertelt Europa-journaliste Leen de Witte.
2: Dat mag eigenlijk al niet volgens de Europese regels, maar die moesten aangescherpt worden. Daarover is een akkoord gevonden en in dat akkoord zit nu ook dat expliciete verbod op die naaktbeelden zonder toestemming. Iets wat heel belangrijk is, zeker ook voor minderjarigen, want die werden daar ook aan blootgesteld. En daar zitten we dus wel al een stapje verder. Is er nu dat akkoord tussen de drie Europese instellingen en dat verbod zou dan december 27 van kracht kunnen gaan.
1: Er is veel te doen rond de pano over rugoperaties van gisteren, waaruit blijkt dat enkele chirurgen in Vlaanderen onnodig rugoperaties doen. Patiënten vertellen ook daarin over hoe ze snel geopereerd worden en soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. De grote koepelorganisatie van de ziekenhuizen, Zorgnet Icuro, zegt dat dat moet veranderen.
3: Dit is iets wat we niet mogen tolereren als samenleving. Dit is ook niet waarom we gezondheidszorg organiseren. Die uitwassen moeten eruit. Het gaat natuurlijk ook maar over een handvol mensen. Ik ben er stellig vast van overtuigd dat het grotendeel van de artsengemeenschap, en dat stel ik ook dagelijks vast, niet uit is op geldgewin, maar vooral wil bijdragen aan een goede gezondheidszorg.
1: In de Verenigde Staten heeft de rechter een handgeschreven zelfmoordbrief uit 2019 openbaar gemaakt, die mogelijk geschreven is door Jeffrey Epstein. Dat is de miljardair die tientallen jonge meisjes heeft misbruikt, maar nog voor zijn proces in 2019 overleed in de cel. Hij zou dat briefje geschreven hebben na zijn eerste zelfmoordpoging en enkele weken voor hij echt overleed in de cel. Dus zijn celgenoot vond dat briefje later in een boek. Als je het zelf moeilijk hebt na dit nieuws te horen, dan kan je altijd terecht bij de zelfmoordlijn op 1813 of op 1813.be. In de Champions League voetbal zullen titelverdediger PSG en Arsenal het binnenkort tegen elkaar opnemen, want gisteren speelde Paris Saint-Germain 1-1 gelijk tegen Bayern München, nadat het al spectaculair won met 5-4 in de heenwedstrijd. En zo plaatsen ze zich ook als laatste voor de finale. Die vindt plaats op 30 mei en dat in Budapest. We krijgen een eerst droge start nog, maar later vandaag meer wolken met kans op een bui. Het wordt wel zacht met temperaturen tot 16 graden. Morgen overwegend droog bij 18 graden dan.
4: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het is extra aanschuiven op de E40 van Luik naar Aken. Een klein half uur van Lonsdijk tot Fottem, daar wordt gewerkt. M&M.

0: Ik heb wel het ontbijt. Even tanden poetsen.
1: Dat is die van mij.
0: Oei. Ging de zon niet schijnen? Ik heb mijn regenjas niet aan.
2: We verwachten wel wat buien, dus voorzichtig op de baan.

0: Show. Je maan heeft collega's afgeluisterd en ze gaat ze zo meteen exposen op de radio.
1: Ja. En ik denk dat ik de nieuwe Bea van den Daal of Sophie Begat heb ontdekt op de vastgoedmarkt.
0: Oh. Ik denk dat jij het vastgoed gaat doen straks bij ons hebben een hitquiz.

0: is hier weer, jongens. Onze big hit van Cameron Whitcomb. Die heet Kingdom. Of Fear. Gewoon dat je het weet.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Dat was mijn favoriete rollercoaster.
0: Kingdom of Fear.
2: The Kingdom of Fear. Ah, oké. Okay. Ik denk Xander Gillies. Hey guys, ik heb zitten scrollen, zoals dat al wel eens gebeurt, als je op de zetel zit. En ik heb, denk ik, de nieuwe Bea van den Dijl of Sophie Béguin ontdekt op de vastgoedmarkt. Dat zijn zo de meisjes die zorgen voor de huizen in alle huizenprogramma's die momenteel op tv zijn. Het gaat om Max. Het is een jonge gast van 23. En hij is makelaar voor Era Impact in de buurt van Bree, Mazeik. En je krijgt er dus gratis en voor niks de Limburgse tongval bij. Maar vooral ook een portie eerlijkheid die ik heel verfrissend vind in die sector. En zijn laatste nieuwe toevoeging die hij dus heeft gedaan, is als hij een house tour doet, want dat doen veel makelaars tegenwoordig, die gaan een huis bezoeken en dan doen die met een filmpje een house tour. Mm-hmm. Nu heeft hij AI toegevoegd bij... Ja, maar het is wel heel funny. Het is AI om zich te verplaatsen, bijvoorbeeld. Dan duikt hij van het balkon en dan staat hij ineens in de tuin. Dus ja, ik ben zo fan van zijn stijl. Dus ik laat jullie even meeluisteren.
3: Oké.
4: Kom eens even mee en gaan we deze prachtwoning bekijken hier op Freedom Lane in Bree.
5: Je hebt eigenlijk als koper een beetje carte blanche. Je kunt ermee doen wat je wilt. Elektrische keuring zeker weten niet conform. Isolatie niet heel. EPCF, maar allemaal vrij te bepalen. Het is echt een leuk projectje. Als je zegt, ik ben in de keuken dingen aan het doen die dat ze in de living niet mogen zien, kun je die gewoon dicht doen. Uw brave viervoeters mogen hier gerust door de tuin op ploeteren. Dat gaat allemaal. Dat is hier allemaal afgemaakt. Tenzij dat je een hond hebt of weet ik veel, een eekhoorn of zo, die dat hierover kunt springen, dan zit je wel iets verder van huis. Ben je nu na het kijken van deze video zo warm geworden voor hier in Bree tussen al die rijke lui te komen wonen? Laat dan hieronder weten in de comments de ja of de nee.
2: Het is de ja voor mij.
3: De ja of de nee. I love.
2: Ja, hij is gewoon zo heerlijk zichzelf en ook... Het werkt, denk ik, want ik heb eens gekeken op de socials van het IMO-kantoor. En zo, de meeste huizen worden zo 5000, 6000, soms is 8000 keer bekeken. Die van Max, dat toen ik keek, al 126.000 keer bekeken.
3: Oh, wauw.
2: Allee, ik bedoel, ik zou Max als makelaar willen. Max is de Max, toch?
0: Mm-hmm.
2: Ik ben echt fan en ik heb niet eens een huis nodig in Limburg. Ik heb er dus al zeker 5 bekeken. Maar, Iman, jij bent toch op zoek, hè? Zal ik Max misschien eens bellen zo voor wat tips?
3: Als ze iets heeft om te huren, maar dan in Brussel, dan niet in Limburg, dan sure.
2: Okay, dat gaat misschien moeilijk worden, maar ik denk, jonge gast, makelaar, die kan jou misschien wel wat vooruit helpen.
3: Die kan misschien wel wat helpen, dat is wel.
2: Ja.
0: Nou, wij, jong. Isolatie, niet heel.
2: Of New York, daar kan ik ook naar.

0: Ja, goedemorgen. Ik heb gisteren een gesprek afgeluisterd op de vloer en ik werd geïnspireerd.
1: Een goedemorgen aan iedereen, behalve...
0: mensen met een kleuren dresscode op hun trouwfeest.
2: Ah. De M&M Ochtendshow.
0: Ja, Maureen, je hebt ook de discussie gehoord, hè?
3: Ja, en I love it. Zo, die Amerikaanse, iedereen in hetzelfde paletfeest gedoe. Ik weet het. Ik weet het. Het is veel voorbereiding. Het is soms wat investeren. Maar de vibe en zo die beelden achteraf, die zijn dan altijd zo leuk. Al moet ik wel zeggen dat mijn neef eens naar het thema terracotta moest. En dat vond ik persoonlijk de mindere.
0: Nee, dat heb ik ook al gehoord. Terracotta als thema. Ja, een collega van ons, Elisabeth, die moet naar een trouw waar ze als dresscode pastel hebben.
4: Oh.
0: Maar belangrijke context, Elisabeth is qua kleren de Queen of Darkness.
4: Ja.
0: Ja, zwart en af en toe is wat wit. En pas op, dat staat daar keigoed. Hè. Maar ja, die pastelkleuren, een probleem, die heeft dat niet in haar kast. Dus de vraag is eigenlijk vanmorgen, heb of had jij een kleuren dresscode op jouw trouw? Of denk je, lot mij gerust. Laat het weten in de app van M&M. Het kan jou een goede morgen opleveren, of niet?
5: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
7: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
8: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
9: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
10: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaatmozzarella op het menu.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
12: Davidje, weet jij wat? Wij gaan rekeningen openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
11: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
13: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
11: Doen we wel. Argenta.

0: Roxy Dekker en Sugar Daddy. Maar je hebt bijna zelf een Sugar Daddy nodig met al die kleurencodes op trouwens.
1: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve
0: mensen met een kleuren dresscode op hun trouwfeest.
2: Ja. Ik had ooit
1: de M&M Ochtendshow.
2: Monochrome chic.
0: Wat?
2: Ja, dat is monochrome wil zeggen alles dezelfde kleur.
0: Daar kan ik nog mee leven.
2: Ja, dat ging nog. Ja.
0: En wat was de kleur dan?
2: Ah nee, maar mocht je kiezen. Hè? Dus je mag een kleur kiezen.
0: Jij moest in één kleur.
2: Ja, maar je outfit is volledig.
0: Ja, dus bijvoorbeeld donkerblauwe vest, lichtblauwe hemd. Het is wat Kaylee heeft gestuurd in de app van de M&M. Die had ook een kleurcode, maar dan ook wel één kleur. De kleurcode was rood.
2: Ah ja.
0: En ze had zelf een rode trouwjurk. Ik vind dat wel cool. Ja. Maar wel geen goeiemorgen, spijt ons, Kaylee. Romina die had geen kleuren dresscode, maar wel een verbod. Een verbod op schreeuwerige prins.
3: Ja, maar dat begrijp ik ook, want de bruid moet stralen. Je mag niet te veel aandacht wegnemen van de bruid.
0: Nee, dat snap ik. Eva die stuurt, bij ons was het come as you are, dus wel een goeiemorgen voor mij. Hetzelfde voor bij Katrien, die stuurt, we hadden een bruiloft waar iedereen gewoon aandeed waar ze zich goed in voelde. Shanna, dat is ook het geval bij jou, hè. Goeiemorgen.
4: Goedemorgen, Sander, Marien en Ima.
0: Hallo. Jouw dresscode is gewoon be yourself.
4: Ja, zalig toch?
0: Ja, en is dat bewust omdat je dat vaak rond je ziet dat er wel een dresscode is? Is het een soort van tegenbeweging of...
4: Ja, zelf ben ik het hatelijk als er een dresscode is. Omdat, soms is dat dan een kleur dat je echt helemaal niet graag ziet. Of waar je gewoon niet mooi mee staat. En pas op, ik snap het ook wel, omdat het soms wel leuker en mooier is voor de foto's. Mm-hmm. Maar ik heb zoiets van, laat je gaan, be yourself and shine.
3: Maar wil be yourself dan bijvoorbeeld ook zeggen, als iemand zichzelf vooral voelt in een jogging, dat ook mag?
0: Ja.
3: Maar
0: dat is gewoon beleefdheid.
3: Eerlijk, ik heb echt al gewoon zo een jeansbroek en zo zelfs niet proper gemaakte sneakers gezien op een trouwfeest. En dat vind ik wel een beetje jammer.
0: Ik vind een jeansbroek nog niet zo super.
3: Maar ik hou gewoon van een klein beetje moeite doen. Als je dan een jeansbroek aandoet, doe dan tenminste moeite om je schoenen te poetsen of zo. Snap je? Doe een beetje effort.
0: Wat vind je van shorts, Shanna? Op een trouw?
4: Helemaal oké.
0: Vind ik ook oké.
4: Ja? Dus ik denk dat er dan iemand een short gaat dragen.
0: Wanneer trouw je?
4: 12 december.
3: Oh, dan gaat de short moeilijk zijn.
0: Dus dat. Je hebt een goede periode uitgekozen om geen short te hebben. De jogging, daar ben ik nog niet zeker in. Tanja, een goede morgen. Jij staat er in kledingzaak.
5: Ja, goedemorgen.
0: Hallo.
5: Ja, in kledingzaak.
0: Wel, het voorbeeld van daarnet was dus een collega die volledig vaak in zwart gekleed is en die nu uitgenodigd is voor een trouw. En het thema is pastel. En dat is iets dat jij ook wel vaak ziet terugkeren, blijkbaar.
5: Dat is de dagelijkse vraag eigenlijk, pastel. Maar er zijn ook veel mensen die daar niet in gewoon zijn, die gewoon van het donkerblauwe houden of zo. En die moeten nu gaan komen met geel of roze of lichtblauw.
2: Klinkt als M&M. Dat... Ja, sorry. Ja. Dat zijn onze kleuren, ja.
0: Maar het is dus echt wel een hype.
5: Ja, het is zeker naai. Maar gisteren had ik totaal iemand anders en die moest bohemian chic.
0: Wat is dat dan? Is dat dan zo hippie?
5: Ja, zo een beetje flower power-achtig.
0: Ah ja. Wow. Maar zie, het is toch crazy dat mensen daar kleren voor moeten gaan beginnen kopen.
2: Oh, moet je iets toegeven.
0: Oh, wat is nu?
2: Ja, we zijn dus aan het kijken voor eventueel te trouwen in een kasteel in Frankrijk.
0: Nee, Sander.
2: En daar was één wedding planner die ons rondleidde. En die zei je moet eens kijken naar de foto's van dit trouwfeest. En de dresscode daar was Marie Antoinette. En iedereen was daar met pruiken en zo van die
0: kostuum.
2: Ja, en I loved it as well.
0: Ook. Ga jij betalen voor mijn outfit dan?
2: Nee.
3: Shanna. Shanna, je had toch als thema be yourself, hè?
5: Ja, inderdaad.
3: Ik kreeg nog een berichtje van Shari, die zegt... de nonkel van mijn man stond vorig jaar met zijn voetbaltrui op onze trouw.
0: Oei.
3: Wij hadden ook thema be yourself. Dus allee, kijk, het duurt nog even tegen dat je trouw is. Misschien moet je er nog eens over gaan.
6: De M&M Ochtendshow. Goedemorgen. M&M.

0: We hadden het net over trouwfeesten met thema's. Bo stuurt, je geeft al een cadeau en dan vraag je ze je nog geld uit te geven voor iets dat je eigenlijk niet wil kopen. Joke die helemaal
1: de M&M ochtendshow. Ja.
0: Joke die zegt, we hebben nu net dresscode garden chic gekregen.
2: Ja, en ze stuurt ook, ik haat bloemenprint.
3: Ah ja, is dat dan puur bloemenprint?
0: Maar wat is garden chic?
3: Ja, ik dacht zo wat groen of zo. Ik zou dat zo.
0: Ik voel crocs.
2: Ja, crocs en een zonnehoedje. En zoals accessoire, zo'n ding om onkruid uit te scheppen.
3: Of zo, gewoon zo een graanstengel in je mond. Dat maakt dat niet alles?
2: Dat is western chic.
3: Ah, ja.
0: Hey, combineer het, Joke, en veel plezier.
3: Western chic, ook interessant.
2: Oh nee, begint niet.
3: Jannik Halvecht, je hebt de hoofdpunten.
4: Ja, Europa verbiedt vanaf eind 2027 AI-programma's of apps die nep naaktfoto's of video's kunnen maken zonder je toestemming. Want tegenwoordig worden er zulke beelden gemaakt zonder dat je dat eigenlijk wil. En dat willen ze nu wel aanpakken. Er zijn veel verontwaardigde reacties na de Pano gisteren, waaruit blijkt dat enkele chirurgen in Vlaanderen onnodig rugoperaties doen. En de ziekenhuizen zeggen nu dat dat dringend moet veranderen en dat ook alles veel transparanter moet. En in de Champions League voetbal heeft Paris Saint-Germain zich geplaatst voor de finale. PSG speelt die finale op 30 mei in Budapest en dat tegen het Engelse Arsenal. Meer over dit nieuws straks om 8 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
3: Nog even naar Weerman Bram. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. We krijgen een afwisseling van zon en wolken vandaag met deze namiddag lokaal. Misschien een enkele bui, maar toch meestal droog weer en maximaal rond 15 graden. Morgen zonnig en ook zachter met temperaturen tot 19 graden. Zaterdag gaan we zelfs naar 2 of 23 graden.
3: Leuk!
2: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de Antwerpsring richting Nederland is het extra aanschuiven. Daar verlies je 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Naar Brussel extra langzaam op de E19. 10 minuten daar erbij rekenen vanaf Peuty. Want bij veel voor de cargo verspert een defect voertuig in de rijstrook. En op de binnenring rond Brussel 20 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.
6: Win jij zometeen 50 euro concertbudget?
3: Dat kan. En het zou je gegund zijn ook, maar je moet het wel voor jezelf waarmaken. Winnen bij de M&M Hitquiz zometeen. Dat zijn 3 vragen die je correct moet beantwoorden. Maar je mag nu wel een vragenthema voor jezelf uitkiezen. En dit zijn je opties voor vanmorgen.
2: Aaron Blommaert. Die songtitel bestaat al. In wat geloofde jij eigenlijk?

0: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Slim naar Antwerpen presenteert...
2: De Wegwijzer.
1: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media. Maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
3: Met een snelle check voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
1: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
4: Medi-market.
5: Medi-market wordt Merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
8: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.

0: Hij is een nieuwe videoclip aan het teasen van zijn song Dance No More op Instagram.
1: Oh. Ja. Zou je daarin dansen?
0: Of No More?
1: Ah wel. We volgen het op.
0: De echte onderzoeksjournalistiek.
1: Nu eerst de echte muziekquiz, waarbij drie juiste antwoorden €50 concerten goed kunnen opleveren. We spelen die vandaag met Ellen Leenknecht, 46 jaar, uit Bevel. Dag Ellen.
2: Goedemiddag. Goedemorgen.
0: Oei. Bevel, waar ligt dat? Ja, goeie vraag.
2: Tussen bij Nijlen, Lier, Herentals.
0: Ah, ook dicht bij Emblem, waar je onlangs zo hartelijk mee op moeten lachen. Ah, is dat die enkel twee? Ik dacht gewoon dat Sander Bever zijn, maar de R gewoon even waaruit.
1: Nee, Sander was correct.
0: Ah, oké. Okay. Sander was correct. Jesus. Ellen uit Bevel. Ellen, je zorgt eigenhandig voor een revival van de postkaart.
1: What?
2: Ja, ik stempel kaarten en ik kleur die in. En dan verstuur ik niet naar de mensen die jarig zijn of die nood hebben aan een kaartje. Als er een moment is dat ik denk... ik vind het wel leuk om kaarten te maken en die op te sturen naar de mensen.
0: Ja, lief. Hoe lang werk je zo aan één kaartje?
2: Dat is te zien. Als je die in stempel moet inkleuren en blenden, kan dat wel rap een uur, twee uur, drie uur duren. Tegen dat je helemaal klaar bent. Sommige kaarten gaan iets sneller, maar ik maak er altijd wel mijn werk van. En ik ben er altijd met een paar tegelijk bezig. Dus ik heb eigenlijk nog nooit getimed, maar de kleur toch rap aan de stempel een hele tijd in.
0: Er zit veel liefde in.
2: Ja,
0: van inderdaad. Ons krijg je geen kaartje vandaag, maar wel een hoop quizvragen. Eerst misschien even een thema kiezen. Hè.
1: Ja, een thema waar die quizvragen dan uitkomen. Dit waren je opties.
0: Aaron Blommaert. Die songtitel bestaat al. In wat geloofde je eigenlijk?
1: Wat heb je gekozen?
2: In wat geloofde je eigenlijk?
1: Ah ja. Straks drie vragen daaruit. De eerste vraag heeft iets te maken met dit lied, dus goed luisteren.
3: De M&M Quiz.

0: spelen met Ellen vanmorgen.
1: De M&M Hit Quiz.
0: Ellen, je hebt goed geluisterd toch naar het lied?
2: Ja, ja.
0: Ja, het thema van je M&M Hit Quiz is: in wat geloofde jij eigenlijk?
3: Ik wil dat je dat mij meer stijs uitspreekt. Ja.
0: In wat geloofde jij eigenlijk?
3: Nee, ja. Dat was nog altijd niet juist.
0: Nee.
3: Nog eens?
0: In wat geloofde jij eigenlijk?
3: Ja, dat was beter.
0: Oké.
3: Dat was beter.
0: Ja, drie vragen dus uit dat thema. Als je die alle drie juist beantwoordt, win je 50 euro concertengoed. En de eerste vraag gaat over het lied dat je hier dus net te horen kreeg. Want je hoorde... Ja, kom wat dichterbij van Reggie, Jake Reese en OT. Dat is de vraag niet. De vraag is: in wat moet je volgens hen geloven?
2: Geloof in mij.
3: Geloof in mij. Dat kwam heel snel. Heel goed, Ellen.
0: Het is ook de maand mei. Dat is extra leuk.
3: Ah.
0: Tweede vraag. Ja. Cher past ook perfect in het thema. In wat geloofde jij eigenlijk? Want ze stelt een soortgelijke vraag in haar song Believe. Vul aan met de juiste tekst.
2: Believe.

0: in me.
1: Wat zeg je, Ellen?
0: Do you believe in me?
1: Ah, nee.
2: Dat is niet een moeilijke om goed te rekenen.
1: Het is Life After Love.
3: Ja. Ik vond dat wel ook altijd een moeilijke. Huh? Of Love After Love.
4: Ja. Had ik ook nog Love After Life. Ja, whatever.
2: Ja, de volgorde van die twee, daar hadden we ook nog in kunnen switchen. Maar ah, oh, sorry Ellen.
1: Doe maar.
0: Ah, oh, jammer.
2: Ik geloofde nogthans echt in jou.
1: Ja. Exact.
0: Ja, maar mijn Engels is niet goed, dus...
1: Want dat is oké, Ellen, want je weet wat ze zeggen, hè?
2: Ja, een slechte hitquiz zijn goede kaartjes.
0: Ah, voilà.
2: Voilà. Voilà. En we spelen die quiz wel nog vaker. Dus je mag zelf altijd nog eens proberen. Morgen, of maandag, of dinsdag, of woensdag.
4: En zometeen krijgen we dan een kaartje van op Temptation Island?
2: Graag. Zoals jullie weten ben ik obsessed met Temptation Island. En ik heb alweer een nieuw artikel.

0: dat werd ook wel een beetje voorspeld. Want het werkte, de terugkeer van...
1: I love.
2: M&M. De M&M Ochtendshow.
3: Ja, ik heb het een beetje gemist, dus neem me mee.
0: Och, Temptation Island, het is prachtig, het is een fantastisch seizoen. Begrijp me niet verkeerd, ik wil nog even zeggen, het is wel degelijk foute televisie, maar het is exact het soort fout dat je verwacht en waar je soms zin in hebt. Zo, dan, snap je?
3: Ja, een goede guilty pleasure.
0: Ja. Het concept nog altijd hetzelfde, dus 4 koppels worden opgesplitst op een eiland. Alle vrouwen in een villa met mannelijke verleiders, alle mannen in een villa met vrouwelijke verleiders. Er komt vandaag een nieuwe aflevering uit op streams en hoewel het nog maar de 7e aflevering is, jongens, is het wild. Het is zo wild.
3: Maar de 7e aflevering, hoeveel dagen zit het?
0: Dus 2 weken zijn die ongeveer op dat eiland.
3: Ja.
0: In real time. 14 dagen ongeveer. En nu is het nacht 4.
3: Oh, oei.
0: En bij de mannen is het echt volledig ontspoord. Nu al. Dus er is zelfs nog maar 1 kampvuur geweest. Met allemaal brave beelden, want ja, uiteraard in het begin is het allemaal. En nu is het aan het ontsporen. Ik zal je even laten horen, want dit vind ik het allerbeste. Dit is hoe de sfeer er gemiddeld aan toe gaat op het mannen-eiland.
2: Nacht 4 op Temptation Island.
3: Yeah.
2: In de mannenvilla is de lingerie van de singles spannend en de sfeer op de party los.
4: Ik ga ook zo, man.
5: Oké, I'm down. Skinny dippen, oké?
0: Ja.
5: Kan gewoon.
0: Allemaal naakt in het zwembad. En dan gaan we naar de vrouwenvilla.
6: Kom op. Het is een nacht. Het is een nacht.
3: Dat kan niet. Het is niet echt zo'n nacht eigenlijk. Dus dat is een ander kampvuur dan ik dacht dat het daar ging zijn.
0: Maar dat is echt zo raar. Dus die mannen zijn allemaal ontspoord. Die zijn hoeken aan het zoeken. Letterlijk. In de villa waar er geen camera's zijn. Die zijn zo het strand aan het oprennen. En die zijn echt achter daar strandcabines zijn die vuile dingen aan het doen.
3: Maar alleen.
0: Hoewel zij beweren dat ze gewoon aan het praten waren. Mm-hmm. Maar die verleidsters zijn dus echt aan het zeggen, ja, de daad is al gebeurd daar achter die cabine.
3: Ja, als er wel heel diepe gesprekken zijn geweest.
0: Ja, hoe? En dan bij de vrouwen, ja, die zijn... Ja, een andere sfeer. De verleiders zitten met de handen in het haar van... Gaan we hier ooit zelfs een move kunnen maken? Want ja, het zit er niet in.
3: En wat is je gok? Gaat het nog gebeuren?
0: Bij de vrouw? Ja, nu is dus het ding. Dus letterlijk 3 mannen zijn zo...
3: Aan het cheaten.
0: Ja, eigenlijk wel.
3: Ah, ik heb zo gezien dat er ook zo een vlammetje gaat branden bij de vrouwen als er iets fouts gebeurt bij de mannen.
0: Ja, dus ze hebben golden rules opgesteld in het begin van het programma. En als iemand een regel overschrijdt, dan gaat er inderdaad een soort van vuurbommetje af bij de vrouwen. Ook omgekeerd trouwens, maar dat is nog niet gebeurd. En dus die vrouwen zitten daar de hele tijd al aan een soort van ongemakkelijkheid. Van, maar we staan aan de andere kant van het eiland. En die vuurbom gaat de hele tijd af. Dus die weten, er zijn regels die overtreden worden.
3: Maar die weten niet, is die van mij?
0: Ja, letterlijk. Ja. En dus nu moet er ergens eens een kampvuur aankomen dat die vrouwen die beelden gaan zien van al die mannen. Die aan het overspel plegen zijn, zeg maar. En dan pas, dan gaat het echt een nieuwe dimensie nemen. En dus letterlijk, dus we zitten nog maar aan dag 4 van de 2 weken. Hè. Dus, allez, snap je? Dus wild, jongens. Wild.
3: Ik vind het zo fantastisch dat jij Temptation Island kijkt.
0: I love it.
3: Ja, I love it that you love it.
0: Ik kijk zo uit naar die aflevering van vanavond.

0: beetje uitkijken naar de festivalzomer, hè?
1: Ah, ja, ja, ja.
0: En Sunburst staat op Pukkelpop. En onlangs waren de mannen van Bazaar hier op bezoek. En die waren toen heel hyped over dat zij ook op Pukkelpop staan op de dag dat Somber, Zara Larsson en Tyler, the Creator, daar ook staan.
1: Ja, maar sorry.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Dat is toch echt cool als er zo wat mensen voor jou of na jou geprogrammeerd staan waar je zelf ook super grote fan van bent.
0: Ja, ik denk dan altijd zo van, ja, die zingen dan in het Nederlands. Zijn die artiesten dan meer of minder geïnteresseerd? Zijn die dan zo van, oeh, what are these things about?
1: Ja, en soms staan die toch ook zo wat undercover mee gewoon op de wei te kijken.
0: Ja, exact.
1: Mag ik Bazaar zijn? Ik zou stress hebben.
3: Het komt er nog aan.
2: Bij Sander, Maureen en Imaan.
4: Proteïne. Ja, je ziet ze overal, hè. High protein wrap. 20 gram proteïne bar. Sports yoghurt. Nu dus ook in het assortiment van de Aldi. Zelfs in koffie zit het. Maar is dat allemaal nodig of niet? We gaan het vragen aan onze collega Bavo van Sportza. Zometeen na 8.
1: En we gaan nog eens wat verder vooruitkijken ook. Morgenochtend is Milk Inc. hier met de nieuwe song, Medicine. En op vrijdag, uiteraard, spelen we ook ons vaste vrijdagspel. Het leuke is, lieve luisteraar, jij kan de hoofdrol spelen.
2: Kan jij perfect een Nederlander nadoen?
5: Hoi, met Nina.
6: Hoi, met Hendrik.
3: Of ben jij een Nederlander die denkt een Belg te kunnen spelen?
7: Hallo, lieve schatje.
1: Ik weet het niet, hoor.
2: Stuur dan nu Belg of Nederlander in de M&M-app.
3: En speel deze vrijdag mee.
8: Mis niets van je favoriete series en de nieuwste topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
1: de max.
9: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
10: Oei, oei, oei, oei, oei, oei.
11: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
9: Oh, Pascal, je bent een meld.
12: Ons nieuwe keuken. Top. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
13: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
14: 11 zelfs.

0: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
1: M&M Live.
2: Goedemorgen, het is 8 uur.
3: VRT Nieuws.
2: Met Yannick.
4: Europa pakt de diepnoed strenger aan. Sommige websites of apps kunnen met AI nep naaktfoto's maken van echte mensen en zonder dat die mensen daar eigenlijk echt toestemming voor hebben gegeven. Daarom heeft Europa nu vanmorgen vroeg beslist dat alle AI-apps die zo'n valse beelden naakt maken vanaf december verboden worden. En dat is nodig om digitaal seksueel misbruik aan te pakken. Dat zegt Europarlementslid voor N-VA Asita Kanko.
5: Het is ontzettend belangrijk omdat er zoveel vrouwen en meisjes, zeker onschuldige mensen, online vernederd worden. Dat hun beeld gebruikt wordt om hen naakt te tonen. En ze hebben heel vaak geen enkele mogelijkheid om zich daartegen te verzetten. Dus wij vonden het zeer belangrijk dat er een verbod zou komen op EU-niveau.
4: Er is veel te doen rond de pano van gisteren over rugoperaties, waaruit blijkt dat enkele chirurgen in Vlaanderen onnodig zulke operaties doen. Patiënten vertellen over hoe snel ze geopereerd werden, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. De grote koepelorganisatie van de ziekenhuizen, ZorgNeticuro, zegt dat dat moet veranderen.
6: Dit is iets wat we niet mogen tolereren als samenleving. Dit is ook iets waarom we gezondheidszorg organiseren. Die uitwassen moeten eruit. Het gaat natuurlijk ook maar over een handvol mensen. Ik ben er stellig vast van overtuigd dat het grote deel van de artsengemeenschap, en dat stel ik ook dagelijks vast, niet uit is op geldgewin, maar vooral wil bijdragen aan een goede gezondheidszorg.
4: Verschillende passagiers van het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken, zijn van boord gehaald en met medische vliegtuigen geëvacueerd. Twee Britten zitten in het Verenigd Koninkrijk in quarantaine en ze hebben geen symptomen. Twee andere passagiers die liggen wel in het ziekenhuis in Nederland. Het schip vertrok meer dan een maand geleden vanuit Argentinië en er zijn 3 mensen overleden door het zeldzame virus. 2 van hen waren in Argentinië op tocht gegaan om vogels te gaan spotten en mogelijk zijn ze daar besmet geraakt. Het schip is nu intussen onderweg naar Tenerife om daar aan te meren. En in de Champions League voetbal gaat de finale tussen de titelverdediger Paris Saint-Germain en het Engelse Arsenal. PSG speelde in de terugmatch van de halve finales tegen Bayern München 1-1 gelijk, maar de club had de spectaculaire heenmatch gewonnen met 5-4. De trainer Vincent Kompany van Bayern München was niet tevreden over enkele beslissingen van de scheidsrechter. Zo had zijn ploeg volgens hem een penalty moeten krijgen. Volgens Kompany verdedigde PSG heel goed.
7: And then I have to go back and give a lot of credit to PSG as well. I thought the defenders defended the crosses fantastic. Every single time we beat the fullback, the center backs made the right decision on which cross they should prioritize. And details, right?
4: We beginnen de dag droog, daarna meer wolken met kans op een bui. Het wordt wel zacht vandaag bij temperaturen tot 16 graden. Morgen is het overwegend droog bij zo'n 18 graden dan.
8: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E17 van Antwerpen naar Gent moet je een half uur extra vertragen van Lokeren tot voorbij Destelbergen. Daar is 1 rijstrook dicht door een ongeval. Op de E34 naar Knokken, 10 minuten aanschuiven aan de Zelzatentunnel, want daar wordt gewerkt. Naar Antwerpen vind je extra files op de E17, 25 minuten vanaf Haasdonk. En op de Antwerpsring richting Nederland, 20 minuten van Sint-Annalinkroever tot Deurne verlies je daar. Naar Brussel dan weer langzaam op de E40, 20 minuten ook van Heverlee in Everberg is de linkerrijstrook versperd door een aanrijding. En op de binnenring rond Brussel 25 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.
3: M&M.
2: Weet je wat ik leuk vind? Het weer. 16 graden vandaag, morgen 18, dan 20. Leuk.
8: Ja.
3: Oef, wakker worden, wekker. Nog even rustig aan.
9: Schat, zijn jullie aan het tanken?
3: Shit, nee, niet gedaan.

0: plezante weer is leuk om daar vooruit te kijken. Maar we gaan ook even vooruitkijken naar de listening party van Adam Blommaert vanavond bij Club Qatar.
1: En onze collega Bavo Mortier van Sporza, die duikt met ons in de trend van het moment. Proteïne overal. Ben je daarmee bezig? Laat dat gerust weten in de app.

0: BNM Ochtendshow.
1: Mr. Belt & Weasel met It's Not Right, But It's Okay. Maar is it right? En is it okay?
2: Yes, it is right and it is okay. Ah. We zijn vandaag 7 mei, we krijgen 16 graden vandaag. Wel veel wolken.
1: Ja.
2: Hier en daar is zelfs een beetje regen.
1: Ja, ja, ja,
2: dus ik weet niet of dat wel oké is. Maar het is wel oké en right om binnenactiviteiten te doen vandaag. Een listening party van het nieuwe Aaron Blommaert album bijvoorbeeld. We hebben het daar straks nog eens over. Maar je kan ook bijvoorbeeld naar de fitness gaan, dat is ook binnen. En ik heb het gevoel dat iedereen Sporty Spice is geworden. Zelfs in die mate dat de winkels zich eraan aan het aanpassen zijn. Ik las vanmorgen in de krant dat nu ook de Aldi een hele reeks huismerken heeft aangepast. Niet per se in wat de producten zijn, maar gewoon de labels. Daar staat nu heel vaak op proteïne, eiwitrijk. Ze hebben ook nieuwe producten. Proteïne yoghurt, proteïne wraps, proteïne repen, proteïne poeder, proteïne koffie. Volledige proteïne maaltijden.
3: Ik heb echt het gevoel dat het weer de volgende marketingtruc is.
2: Het zou wel eens kunnen. Ik ben daar niet zo supergoed in thuis, ga ik eerlijk in zijn. Dus daarom, goedemorgen, Bavo van Sporza.
4: Morgen.
2: Hey, hallo. Jij zit ook mee achter de Instagrampagina inform.vrt op Instagram. Jullie geven daar info over sporten en ook sportvoeding. Gebruik jij zelf voeding met extra proteïnen eigenlijk?
4: Ik doe dat soms wel, maar dat is omdat ik wel heel veel sport. Ik denk dat ik ongeveer een 10 à 15 uur in de week sport. En dan kan zo'n proteïneproduct wel een goede aanvulling zijn op een gezond dieet. Dus ja, soms gebruik ik het wel.
2: Oké, okay, maar waarom is dat dan nu zo'n zieke hype in de winkels? Want vroeger sporten mensen toch ook?
4: Ja, dat is een goede vraag. Maar ik denk dat dat per generatie, dat er altijd wel zoiets is. Dat het wondermiddeltje is om bijvoorbeeld sterker te worden, om af te vallen. Een andere hype op dit moment is bijvoorbeeld ook elektrolyten. Ja. Je zou die dan allemaal moeten innemen, terwijl je ook gewoon water kunt drinken. Vroeger waren het de light producten. Dus het is, dus zoals dat je zei, waarschijnlijk iets met marketing.
2: Ja, dat is waar. Ja. Mijn lief die sport af en toe een keer. Ja, ik eigenlijk ook, maar ik hou het dan zo op meliekoeken onderweg op de fiets. Ik vind dat lekker, gewoon wat extra suiker. En effectief, die is zo bezig over elektrolyten. En er is zo toch nog iets, hè, dat je kunt nemen. Oh, weet dan weer.
4: Er is van alles.
2: Ja, van nee, alles, niet doping. Ja, nee,
3: okay. Maar nu, die proteïne, Bavo. Waarom nemen sporters dat eigenlijk?
4: Ja, proteïnen die zorgen voor herstel en spieropbouw, dus het kan zeker wel nuttig zijn. Maar het is gewoon zo dat in gewone gezonde voeding, in een gezond gevarieerd voedingspatroon, kun je al heel veel en voldoende proteïne halen. Dus als je bijvoorbeeld voldoende vlees, vis of bonen van die dingen eet, dan kun je daar al heel veel proteïnes uithalen en dan zullen nu je spieren ook herstellen. Het is alleen als je bijvoorbeeld hele grote sportieve prestaties gaat leveren, dan kan het interessant zijn om die aan te vullen met bijvoorbeeld zo'n proteïneproduct. Maar voor wie niet super, super veel sport, is dat niet per se een must. En ik heb het er ooit over gehad met bijvoorbeeld de Bruce Borlée.
2: Mm-hmm.
4: Toen vroeg ik hen ook van ja, is dat nodig voor mij? En zij zeiden, ja, voor jou is dat misschien minder nodig, maar voor ons als topsporters, zorg dat ervoor dat wij die 2, 3, 4% beter zijn. Maar als je als gewone mens veel sport en dat aanvult met een gewoon gezond dieet, dan zijn die shakes niet per se nodig.
3: Het is misschien een beetje zoals Stefanie in de M&M-app zegt van ja, babybelkastjes met zwarte verpakking is extra proteïne, is extra duur en dus eigenlijk niet nodig als je niet aan heel veel sporten doet.
2: Ja, het is misschien niet nodig, maar is het ook ongezond, Bavo? Als we te veel proteïne gaan binnensmokkelen?
4: Maar te veel proteïnes slaat je lichaam ook op als extra calorieën. Dus dan ga je er toch zeker niet van vermageren.
2: Oké, okay, ja, een beetje extra reserve in je lichaam. Gewoon te weten dat dat eraan komt. En iemand stuurt ook in de app van de M&M. Ik bedoel de creatine. Al die...
3: Ja. Ah, dat bedoelde jij.
2: Ja, dat pakt mijn lief ook. Ik snap ook niet wat het doet. Maar als hij er gelukkig hoort...
4: Dat zorgt voor meer explosiviteit, als ik me niet vergis. Voilà.
3: Ja, dat heb je wel eens. Dat heb je nodig als je met die maan samen bent, denk ik.
2: Allee, thanks. Wat is jouw favoriete proteïne snack, Bavo?
4: Ik hou wel van overnight oats met een schep proteïnepoeder met cookies en cream smaak. Dan maakt het toch wel lekker.
2: Ah, wel, smakelijk.
3: Ineens aantrekkelijker, Bavo. Ja.

0: van Zurb, Tiësto en Sofia een Zou. Straks krijg je context bij dit.
1: Ren, ren, ren, zo snel als je kent.
2: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft, hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
5: Lagere prijs. Reizen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
7: Oh.
6: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
7: Ah.
6: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
8: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
9: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
8: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verdient dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
9: Waar zit die giraf daar?
8: Of Zoo Plankendaal.
9: Oh, zo schattig.
8: Nu bij dag allemaal.

0: so easy to fall in love. Ze staat morgen in Vorst Nationaal. Hopeloos uitverkocht is dat daar. Ticketswap draait over uren aan hoe vaak het wordt gerefreshed, denk ik. Maar onze Laura Govaerts gaat en zal stories posten op het account van M&M op Instagram. Dus als je geen tickets hebt kunnen bemachtigen, kun je het zo toch nog een klein beetje volgen.
1: Dat is misschien nog een goede troost voor Anne, want die stuurt ja, dat zij en haar dochter van 18 dus niet kunnen gaan.
0: Dan kan je daar tickets even hebben.
1: Ja.
0: Oh, garm. Maar kijk, Instagrampagina van M&M morgen.
2: Check. Volgende week maakt het hart van iedere Aaron Blommaert-fan een sprong. Want zijn album Oorsprong komt dan uit. Trouwens ook zijn debuutalbum.
0: Ja.
2: Ja. En als je weet dat Zonde al van 3 jaar geleden is... Sorry, fans zijn toch echt zo klaar om dat album van Aaron eindelijk te krijgen. Vanavond een speciale aflevering van Club Kautar hier op M&M trouwens. Ze zit in Leuven straks om 4 uur met Aaron Blommaert erbij. En ook wel een handvol Aaron Blommaert-fans die dat album Oorsprong vanavond al gaan horen. Een week voor het echt uitkomt. Wild.
0: So crazy.
2: Jij kan er op de valreep nog bij zijn als je gaat kijken op de M&M-pagina van VRT Max trouwens. En bij Club Kautar zelf zijn ze al wat voorspellingen aan het doen. Want ja, de tracklist van Aaron's nieuwe album kennen we al. Dat kan je al terugvinden. Daar staan heel veel bekende songs op. Zonde, Wie, Hoe zit het met ons, Zuurstof, DNA, Deurbel, Donderdag, Egotrip.
0: Mm-hmm.
2: Sorry, die opsomming alleen al.
0: Ja.
2: Maar er zijn ook een paar onbekende songs met interessante titels. En ja, jullie zijn mee natuurlijk met het internet. Je hebt zo de challenge om zo aan de hand van een songtitel te proberen voorspellen hoe dat ongeveer gaat klinken.
0: Ja, meestal is dat zo bij big international artists. Bijvoorbeeld bij Sabrina Carpenter, Ariana Grande. Dan gaan er TikToks inderdaad de ronde. Mensen die dat proberen te voorspellen.
2: Ja, bij Club Kautar doen ze hetzelfde. Ze heeft de hele week bezoek gehad en dat bezoek heeft dat eigenlijk voor haar een beetje gedaan. Maandag was er door Kim van Onsen een gok gedaan over hoe de song Twee Dikke Vingers zou klinken.
0: Sorry, die songtitel alleen al.
2: Ja, en dan heb je de versie van Kim van Onsen nog niet gehoord.
3: Stak mijn vingers tussen de deur. Weg mijn humeur. Hallo aan gezeur. Twee middelvingers voor die deur.
2: Ja.
0: Wauw.
1: Ja, ik zou het ook houden op acteren.
2: Het wordt beter. Dinsdag heeft Vincent Banetje ook nog een impressie gegeven van de nieuwe song Verkeerde Moment.
4: Okay. Ik kwam binnen en wou met ons beginnen.
0: Oh.
4: Je keek me aan en was buiten je zinnen. Oh. Met tranen in de ogen beseften we dit is voorgelogen. Dit gevoel ons zo bekend. Het verkeerde moment.
1: Is dit een fragment uit Temptation Island?
0: Mijn favoriet is Kouter op de achtergrond. Oh! Oh!
2: En dan moet het beste nog komen, want gisteren heeft Hilde de Baardemaker een impressie gegeven over het lied Ren.
3: Ren, ren, ren, zo snel als je kent. Terug naar mijn ma, naar al wat ik ken.
2: Ja.
3: Ja.
2: Het echte werk zal beter zijn, denk ik, vanavond. Zijn album Oorsprong, voor beperkte oren te horen dus vanavond. Als het jouw oren mogen zijn, kan VRT Maxi misschien bekoren. Klik daar op M&M. Ga je er nog bij zijn?

0: Jannik, je hebt de hoofdpunt.
1: Ja, Europa verbiedt vanaf eind 2026 AI-websites of apps die nep-naaktfoto's of video's kunnen maken zonder jouw toestemming. Tegenwoordig worden er zulke beelden ook gemaakt, hè, vooral voor tieners ook, zonder dat je dat eigenlijk wil. En nu willen ze dat vooral ook aanpakken. De helft van de Belgen heeft in 2025, als je spaargeld, huizen, beleggingen en ook bezittingen samentelt, ruim 286.000 euro of meer, en de andere helft minder. Dat is ietsje meer dan in 2024. En dat heeft vooral te maken dat die stijging beperkt is doordat we ook meer moeten lenen, doordat het leven duurder is geworden. En er is veel te doen. Na de pano van gisteren, waaruit blijkt dat enkele chirurgen in Vlaanderen onnodig rugoperaties doen, puur voor het geld. Sommigen kregen zelfs ook geen lichamelijk onderzoek vooraf, patiënten. En dat willen de ziekenhuizen nu ook anders zien. Meer over dit nieuws hoor je straks om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: En het wordt beter, dat zeg ik niet, maar ook Weerman Bram, goedemorgen.
2: Goedemorgen. We krijgen een afwisseling van zon en wolken vandaag met deze namiddag lokaal. Misschien een enkele bui, maar toch meestal droog weer en maximaal rond 15 graden. Morgen zonnig en ook zachter met temperaturen tot 19 graden. Zaterdag gaan we zelfs naar 2 of 23 graden.
3: Leuk! LM, de Liberale Mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
4: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E17 van Antwerpen naar Gent moet je 20 minuten extra vertragen van Lokeren tot voorbij Destelbergen. De weg is daar intussen wel vrijgemaakt, dus dat is goed nieuws. Op de E34 naar Knokke, 10 minuten aanschuiven aan de Zelzatentunnel, daar wordt gewerkt. Files naar Antwerpen vind je op de E17, 25 minuten vanaf Haasdonk. En het gaat ook extra langzaam naar Brussel op de E40, een kwartier vanaf Berthem. En verder ook een kwartier vanaf Everen. De Rijerscentrumtunnel is momenteel afgesloten. Op de binnenring dan van Brussel een half uur vertragen tussen Groot Bijgaarde en Vilvoorde.
3: M&M. Rate the song. Madonna en Sabrina Carpenter die zijn hier gisteren bij ons gebuist. Dus vandaag hoor je dan ook een andere Rate the song. Het is Self Aware van Temper City. Dat is een driekoppige band. Die zijn nog niet zo lang geleden gestart. En ze gingen quasi meteen viraal op TikTok. Ik heb daarnet nog eens gecheckt. Ze zitten al aan meer dan 84 miljoen streams op Spotify.
4: Sterk.
3: Beeld je in, hè. Zo van, hey, zullen wij eens een bandje opstarten en dan meteen een hit scoren? Heel maf. Enfin, ja. Online is het een hit, maar mag dat van jou ook op de radio gebeuren? Dat mag jij laten weten met een punt op 10 in onze app van M&M.

0: Self-Aware van Temper City.
1: M&M.
2: Read the song.
3: Ja. Ja, ik zal in scoren van beneden naar boven gaan, als dat mag. Ik zie hier bijvoorbeeld een nee, dank je, een 2 voor mij. Els die stuurt Boa een 4. Net zoals Jannik, die stuurt zo Depri. Misschien als we het wat meer horen, dat het wat beter wordt. Pascal die gaat voor een 7 op 10. Die vindt het wel een leuke sound. Ik zie hier dat Zina stuurt rustig wakker worden met dit liedje. Toch wel een 8 op 10 voor mij. Ga ik nog meer naar omhoog. Roel, die vindt het Joe vibes.
4: Ah, ja.
3: Van Stranger Things. Ja, ik keihard hetzelfde gevoel. Die geeft een 9 op 10. Chiara loves it, geeft een 10 op 10. Romy ook, een dikke, welverdiende 10 op 10 dan nog eens. Topsong om mee te schrijven in de auto staat elke dag op repeat bovenaan mijn Spotify-lijst. Dus als ik alles optel, dan komen we aan een 7 op 10. Dat is oké. Dat is
5: niet slecht begonnen.
3: Ja, het is dat. En dus ook niet zo net met de hakken over de sloot. Dus ietsje beter dan dat. Je hoort Self-Aware van Temper City straks na 12 uur opnieuw bij Brahim. Dan mag je opnieuw jouw score en jouw mening doorsturen in de app van M&M. Oh.
0: Wedding season is begonnen, jongens.
3: Dat is waar.
0: Ik heb 3 trouwen in het vooruitzicht. De eerste is dit weekend. En ik begin erover omdat we straks terug een onduidelijke regel over het leven duidelijk gaan proberen neerschrijven in ons ongeschreven regelboek. En ik wil nu heel graag een keer een vaste regel vinden over hoeveel geld je nu moet geven aan een trouwend koppel. Snap je? Ja, ik weet het.
5: Moeilijk,
0: het
5: dan moet je wel een formule maken van, is het alles inbegrepen?
0: Mocht dat
5: eten?
0: Kunnen? Een formule neerschrijven in ons boek daarvoor, ik zou het zalig vinden. Maar met welke onduidelijkheid zit jij vast in het leven? Je mag het nu delen in de app van M&M. Misschien schrijven we hem dan zo meteen in ons magische boek.
6: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
7: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
8: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
10: wegwijzer.
9: Plan je route met Slim naar Antwerpen.

0: hebben.
1: Regels. We hebben er allemaal last van.
2: Boah, die man en ik iets meer.
1: Ja, maar de ambetantste regels, jongens, dat zijn de onduidelijke. Daarom proberen we hier alle ongeschreven regels van het leven alsnog neer te schrijven.
3: Zit je vaak klem met hoe je je moet gedragen in sociale situaties? Discussieer je soms eindeloos over hoe dingen nu eenmaal gedaan worden? Of denk je vaak bij jezelf, heb ik hier ergens een vergadering gemist? Nou, dan heeft de M&M Ochtendshow de ideale oplossing voor je. Het ongeschreven regelboek.
1: Wauw! Ja. Ja, het legt zichzelf uit, hè. Dus boek met daarin de regels over het leven. Die we eigenlijk niet weten, maar eigenlijk wel weten, maar ze zijn onduidelijk. Ja.
2: Sander, jij was vorige week op reis naar...
1: Ah, maar nee, ik weet welke dat is. Ik weet welke dit is, want ik heb me er niet aan gehouden. Express.
2: Oh.
1: Ja, ik zat op de vlucht terug van Schotland naar hier en ik zat aan het raam en ik heb de leuning gebruikt.
4: Je beide armen op beide leuningen van de middenste stoel.
2: Waarom schrijven wij dit boek dan eigenlijk nog? Ja. Als mijn eerste zie je er al niet aan houdt.
1: Ja, maar omdat ik...
2: Dus... De regel van vorige week was trouwens de armleuning van de middelste stoel op het vliegtuig.
1: Ja.
2: Die zijn eigenlijk voor de middelste passagier.
1: Ja, wel, maar dus...
2: Want de andere twee passagiers hebben eigenlijk al genoeg ruimte.
1: Oké. Wanneer check ik wat ik in de show gemist heb? Als ik terug geland was en als ik terug een beetje in
4: modus was. Ah,
1: het
4: was gewoon te laat.
1: En dus voilà, daarom.
2: Okay. En vanaf nu niet meer doen, hè?
1: Nee, want het staat in ons boek. Dat is het concept.
2: Alright.
1: Een nieuwe toevoeging komt er ook aan. Eentje op aanraden van Debbie Krauwels uit Heist op den Berg. Debbie, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Welke regel wil jij graag in ons boek zien verschijnen?
5: Als je wacht op de lift, sta dan niet te dicht en laat mensen eerst uitstappen.
1: Oh, ja, I love.
2: Preach.
1: Ja,
2: we gaan misschien voor de officialiteit.
1: Ja, we hebben altijd 1 minuut om eruit te gaan.
2: Ja, maar we gaan...
4: Is het vaak een dingetje bij jou op het werk of zo?
5: Ik moet vaak naar het ziekenhuis en dat is verschrikkelijk. Toch wel. Ja, heel vaak.
1: Ik vind het zelfs ook... Van mij mogen het uitbreiden naar trein, bus, al dat soort dingen.
2: Maar we hebben het nu over de lift spieken.
1: Okay.
2: Ja.
5: Ik heb gisteren ook de suggestie gekregen. Je moet er de trein ook bij zeggen. Dus bij deze inderdaad. Okay. Goeie aanvulling.
1: Maar als we dat toch opschrijven, moeten we niet zeggen van... Als je staat te wachten op de lift, trein of bus.
2: Ja.
1: De mensen
2: nee, ik vind
1: dat
2: het
1: eerst
2: goed. Ja, ik vind het goed. Dat is te breed. Nee. We hebben het nu over de lift. We hebben het nu over de lift.
5: Ja.
2: De lift.
5: Ja.
2: Wij zitten op het 7 hier bij M&M. Wij nemen ook allemaal veel de lift.
1: Ja.
2: Ik kan zeggen, het is soms wel wat vervelend, inderdaad. Ze laten mensen eerst uitstappen.
4: Ja, ik vrees toch dat we hem gaan moeten uitbreiden, want ook Tanja en Inse sturen geldt ook voor de trein. En dat geldt ook voor de bus. Het is een democratie.
2: Het kan er niet meer regel worden volgende week.
1: Maar, dus...
4: Eerste lift.
1: Nu de eerste lift.
4: Ah, jawel.
1: Maar ik wil ook...
4: Ja. Maar jawel, Iman, het is 2-1. Het is 3-1.
2: Maar...
4: Schrijf het op.
1: Ja, ik
2: zie dan hier nu alles beginnen opschrijven waar dat mensen in opstappen.
1: Maar, nee, we hebben nu trein, bus, lift.
2: En lift.
1: Ja. Kom, hup.
2: Schrijf maar neer. Pak je pennetje.
1: Hey, Debbie is blij. Debbie is echt super.
2: Ja?
4: Maar jullie
5: ja, dat
4: buigen hier...
5: Ja, het maar goed hoort.
1: Ah. Preach.
2: Maar ik ben ermee eens, maar jullie buigen hier de regels.
1: Stop.
2: Voor niks.
4: Wij buigen niet de regels. We zijn een democratie. De democratie heeft gestemd. Ik zie geen enkele persoon in de M&M-app die het met jou eens
1: is. Willen we de wereld beetje bij beetje beter maken? Of willen we de wereld meteen een heel pak beter maken?
2: Ja, hebben we even 5 uur dan?
1: Begin maar te schrijven. Hè?
4: Begin te schrijven.
1: Ja.
4: Debbie, topper.
1: Ja, proper, hè. Is proper schrijven. Hè?
2: Schrijf het zelf, jong.
3: Oh. Het ongeschreven regelboek is niet verantwoordelijk voor sociale stress, echtscheidingen, ruzie in de vriendengroepen of boze schoonmoeders. M&M.

0: Meteor en Fleming met Niet Nodig. Nu even twee artiesten die echt houden van ons land in de playlist hier. Straks hebben we Tame Impala. Stonden hier dinsdag nog in de AFAS-dome. En nu eerst Robin. 30 juni in de ING Arena.
1: Oh, gaat goed zijn.
0: Dancing on my own.

0: las een artikel dat zo Tame Impala de leeftijdsoverschrijdende artiest is.
1: Oh, ja, ja, zo over alle generaties heen.
2: Ja, ja. Ja, dat snap ik wel.
1: Ja, ik snap het ook. Het
2: zal ook wel geholpen hebben dat Jenny bijvoorbeeld deze...
0: Ja, dat denk ik ook.
2: Oké, mee heeft.
0: Ja,
3: dit komt er nog aan. Als je hem op M&M laat staan.
2: Heeft gefeatured.
0: Ja, ja.
2: Dat woord zocht ik.
0: Moeilijk woord.
2: Ja. Wat komt er nog aan? Aaron Blommaert. Want ja, Wannes, die is er niet deze week. Je hebt het waarschijnlijk al wel gemerkt. Kautar presenteert elke dag met een andere soapy. En ja, Aaron is natuurlijk ook iemand die al wel wat soaps heeft gespeeld. Hij blijft meteen ook de hele dag, want ze zenden uit vanuit Leuven, omdat ze daar straks ook moeten zijn voor de exclusieve listening party voor zijn debuutalbum. En jawel, jij kan daarvoor nog tickets scoren via VRT Max. Je moet gewoon de vraag beantwoorden waarom je er moet bij zijn. En luisteraar Tristan, die moet misschien zijn berichtje uit de M&M-app daar even kopiëren, want die stuurde: ik zat 2 jaar geleden met een blaaszonde voor een half jaar en toen zong ik altijd het voelt als een zonde, zonde. En dat deed pijn. Ah. Dus Tristan, schrijf je in. Dan gaat het beter worden. Dan kan je dat trauma verwerken. En vanavond nog meer bezoek van Sarah Muhammu bij Bloot. En daar gaat het na 10 uur over Dirty Talk. Wow. Ja, dat is ook een beetje Temptation.
0: Maar niks stopt aan het echte Temptation. M&M. Straks is Brahim er weer voor je voormiddag. We hebben deze nog voor je. Tasha en Not At This Party. Yeehaw!

0: 1000 mensen die 1000 euro winnen.
1: Gelukszakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je bordercollie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Goedemorgen, het is 9 uur.
6: 14 uur.
5: En dit is Yannick Aerts.
7: We zijn een beetje rijker geworden. Want de helft van de Belgen heeft...
3: Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Goedemorgen, het is 9 uur.
6: 14 uur.
5: En dit is Yannick Aerts.
7: We zijn een beetje rijker.

0: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
1: Onmogelijk.
0: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
1: Onmogelijk.
0: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met lage maandlasten, flexibele looptijd en vlotte behandeling. Mogelijk.be.
2: M&M Live.
3: Ook wel een stuk kostelijker geworden is. Maar daarboven ook zien we in het overheidsbeleid dat er ook wel de nadruk ligt op de energieefficiëntie van de woning te verbeteren. Dat wordt zelfs bij momenten verplicht. En dat zorgt er ook voor dat de gezinnen iets meer zullen moeten lenen om die renovaties door te voeren.
4: Europa verbiedt AI-apps en websites vanaf december om valse naaktbeelden te maken. Het gaat dan om apps die een naakt lichaam aan een foto van een gezicht toevoegen, zonder dat je daar eigenlijk toestemming voor geeft. Er waren al controllers, maar dat is nog niet genoeg, zegt Europarlementslid voor CD&V Lisbeth Zoma.
5: Je zag ook uit het onderzoek van de Europese Commissie naar GROK dat de applicaties in de Big Tech veel te weinig deed om hier inderdaad tegen op te treden. En nu zeggen we gewoon, dit soort applicaties is verboden, hoort niet thuis op ons Europees continent en ze kunnen niet op de markt worden gebracht als ze niet aan de voorwaarden voldoen en als ze dus erop gericht zijn om diepnuts te maken.
4: En in Ravels in de provincie Antwerpen heeft een frituurist Yves het wereldrecord frittenbakken gebroken. Hij staat intussen al 164 uur achter zijn friteus in zijn frituur. Heel lekker, sinds vorige week donderdag dus. En daarmee pakt hij het record af van Joer Cornelis uit Merelbeke Melle. Die was pas sinds september recordhouder. Maar Yves is nog niet klaar. Hij wil zelfs nog tot de 200 uur gaan. Nog tot morgenavond blijft hij dus bakken. Maar Yves en zijn partner Marianne zijn nu wel al heel blij.
6: Het is gewoon een heel intense week geweest. Veel plannen, veel uitvoeren, soms is een tegenslag. En vooral zware nachten.
7: Ik had het al eens geoefend, 5 dagen, dus ik wist dat wel hoe of waar. Maar dit is natuurlijk nog veel zwaarder met de drukte van het frituur, de warmte. Dus ik ga het zeker niet nog eens doen, het was zeker zwaar genoeg.
4: Het is bewolkt, maar nog wel droog. Na de middag kunnen er buien vallen. Het blijft wel zacht vandaag bij temperaturen tot 16 graden. Morgen is het overwegend droog bij 18 graden dan.
2: M&M.
8: Vrienden aanwezig op deze donderdagmorgen om jou te vergezellen tijdens de file, tijdens het werk of wat je ook aan het doen bent op

We gaan knallen, stuurt Thais in de app van M&M. Deze namiddag start van mijn examens. En dit weekend ook dochter haar eerste communie. Daarna nog 3 dagen examens. Thais, jij gaat zeker knallen. Succes en al helemaal met dit soort parels hier op M&M. Dit is Bryan Adams.

0: Olivia Rodrigo. Drop Dead. Vrienden, het is weer de moment. Ik heb één plaatsje vrij in de playlist. Welke song kan jij gebruiken op een donderdagmorgen? Stuur hem nu door in de app van M&M. Mag echt van alles zijn. Iets van vroeger, iets van nu. In de M&M app. Titel en artiest, laat me komen. M&M.
1: Ditnet viert feest met Like Me.
2: Tijd om te leven.
1: Wij komen
3: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
1: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
2: Want ik ben Like Me.
1: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
4: Tot dan!
1: Van 14 tot en met 17 mei.
2: Want ik ben Like Me.
1: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
5: M&M.

0: God, dit is leuk.
1: Bericht in de M&M-app van Amir uit Lichtervelde. Ik wil heel graag terug naar de Nillies toen ik zelf nog een tiener was en zorgeloos kon meekwelen met deze Lucky Star van Superfunk en Ron Carroll. Wat een song. Hey, merci om het door te sturen, vriend. En geniet ervan.

Zeg, ja, het leven is duur. Maar hey, misschien wil jij 50 euro aan concertengoed winnen? Dat kan hier bij M&M. Elke ochtend opnieuw tijdens de M&M Hitquiz. Als je de zin hebt om die 50 euro concertengoed te scoren, ja, dan stuur je nu Hitquiz. In de app van M&M word jij binnenkort misschien wel 50 euro rijker.

0: Vertigo. Ja. Jij kan die 50 euro concerten goed gebruiken. Hè? Steven in de app van M&M vraagt: hey, wat moeten we doen? Ik kan dat wel gebruiken, snap ik. Je stuurt Hitquiz in de app van M&M en misschien word jij de volgende gelukkige. Wie gaat lopen met 50 euro aan concertengoed in de ochtendshow? Hey, laat maar komen. Hitquiz in de app van M&M. Zometeen, vrienden, Mark Amber in Offenbach. Maar eerst naar de weg vandaar. Er staat 117 kilometer file op de N31 naar Zeebrugge. 25 minuten vertraag je daar van de E40 tot Sint-Andriesbrugge. Er is een ongeval gebeurd. E34 naar Knokken, daar schuif je aan. Bij de Zelzatentunnel is dat. En er wordt gewerkt. Files dan naar Antwerpen, daar op de E17. Een kwartier erbij vanaf Kruibeke. E19, 10 minuten vanaf Kleine Bareel. Op de E34 vanaf Oelegemmen. Op de E313, 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartiertje van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Het gaat naar Brussel langzaam. Op de E19 zo'n 10 minuten vanaf Peuty. Op de E40 10 minuten vanaf Sterbeek en verder 20 minuten van Everen tot in de Europese wijk. Op de E411 in Jezusijk, ook daar wat moeizaam door een aanrijding op de rechter rijstrook. Binnenring rond Brussel dan, daar komt er een kwartier bij van Stroombeek tot Vilvoorde en op andere plaatsen nergens meer dan zo'n 10 minuten vertragen.
1: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.

0: Antwerpen.
1: Een show vol emotie en hits die je niet wil missen.
0: Madison Beer live.
1: Tickets en info via livenation.be.
0: Samen met M&M.
2: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
3: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
4: Check, check, check. Check de promo.
3: Aldi, altijd vers, altijd slim.
5: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
8: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
0: M&M, repeat, doen we niet.
9: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit...

Jesse J en B.O.B. Price Tag. Nou, uitkijken voor Tieneke in de app van M&M het laatste weekend van juni. Want dan ga ik samen met mijn man en mijn nichtje naar Keulen. Dat is geweldig. Genieten, vrienden, ga je nu ook doen. Zometeen van Thomas Gray, maar eerst Damiano David, Next Summer.

Ja, ik snap het ook wel. Brent en de M&M-app. Hoe moeten wij hier ons werk doen met al die bangers op M&M? Heerlijk. Brent, sorry. Succes daar met al dat werk. En geniet van nog meer bangers. Want die komen er ook aan. Calvin Harris staat voor je klaar met Sam Smith en Desire. Maar eerst gaan we het even rustig en kalm aandoen met Bella Kay. Hey.

gaat iets worden deze zomer. Tomorrowland. Tomorrowland gaat nog te klein zijn voor deze klepper. Calvin Harris, net samen met Sam Smith in Desire. Ook nog even laten weten aan Thijs. We duimen voor je. Dat zeggen Jonathan Thiele, Omen, Macy en Ellie in de app van M&M. Bij deze zijn ze overgebracht. Succes. Dit is Gauthier en Kimbra nog, net voor 10. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
1: Ja, check die video van die overstromingen in Italië. Huh? En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, oei, ja.
1: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuws Check op TikTok en Instagram. VRT Nieuws, helemaal helder.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ah, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot. Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
7: Chin chin.
6: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
7: Knalprijs.
6: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
8: Leo, goedemorgen. Het is 10 uur.
9: 14 uur.
8: Dit is Yannick Aerts.
10: We zijn een beetje rijker geworden. De helft van de Belgen heeft in 2025, als je spaargeld, huizen, beleggingen en bezittingen samentelt, ruim €286.000 of meer. En de andere helft heeft minder. Dat is ruim 3% wel meer dan het jaar voordien, maar het leven werd ook wel veel duurder en daardoor zijn we eigenlijk maar 1% rijker geworden. De stijging is veel kleiner omdat we meer moeten lenen en dus ook wel meer schulden hebben, zegt expert Koen Engelbrecht.
11: En daar stellen we vast natuurlijk dat de huizenprijzen jaar na jaar...
12: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur.

0: piekverbruik, onbalanskosten, injectietarief, wie verzint dat toch allemaal?
1: Allee, dat is toch gemakkelijk?
0: Ah ja? Hoe weet je dat allemaal?
1: N-Wise levert niet alleen stroom, maar ook het inzicht om er je voordeel uit te halen als ondernemer. Ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op nwise.be.
2: N-Wise. Energiewijs ondernemen.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: M&M Live.
6: Niet meer vrij beschikbaar zijn, dat er ook geen reclame meer voor gemaakt mag worden. Ja, en zo gaan we natuurlijk de drempel tot seksuele uitbuiting van kinderen en anderen, ja, gaan we daardoor een stukje verhogen en dat is absoluut een goede zaak.
7: In het Verenigd Koninkrijk zijn de stembureaus opengegaan. Schotland en Wales kiezen een nieuw parlement en in Engeland worden de gemeentebesturen gekozen. Tieners mogen in Wales trouwens vandaag voor het eerst gaan stemmen vanaf 16 jaar. En de jongeren van de Torfing Youth Forum gingen rond in scholen en maakten een podcast om andere jongeren dan weer te informeren over de verkiezingen en om ook uit te leggen waarom hun stem vandaag belangrijk is.
8: It's an opportunity for young people to have their say, really. And get to feel like their voice is heard.
7: Het is nog altijd bewolkt, maar droog. Na de middag kunnen er wel buien vallen. Het blijft wel zacht bij temperaturen tot 16 graden. Morgen is het ook overwegend droog, wel bij 18 graden dan.
4: M&M.
9: Aanwezig met, zoals beloofd, een pak goede muziek voor jou. Zometeen wegdromen bij Sienna Spyro. Eerst Alex Warren, Burn It Down.

Ja, vrienden, ik zie het in de app van M&M. Ook Katrien is mee aan het genieten van dit muziekfeest op donderdag voormiddag, zoals beloofd. Heel veel goede muziek. Zometeen van Maxime Babet, maar ook van deze Avicii, Sandro Cavazza. This is Without You.

0: slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
1: Ah.
0: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
2: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
3: Amai, dat wordt vlammen.
2: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
4: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordeel.
8: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
9: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
8: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
9: Wat ziet die giraf daar?
8: Of Zoo Plankendaal.
9: Oh, zo schattig.
8: Nu bij dag allemaal.

Justin Timberlake. Wat een schijf, hè? Hey. Ja, big vet feestje, ook in de M&M studio hier. Ik heb gasten. Hallo vrienden, laat jullie horen. Hey. Yeah. Dat is hier één groot feest. Zometeen ook met Miles Smit, maar eerst...

Stromae, Papa Oute, zometeen de Bauza, Magnetic, Pink en dochter Willow Sage Hart komt eraan met Cover Me in Sunshine. Ja, hopelijk schijnt die ook bij jou daar een beetje, dat zonnetje. Vrienden, we gaan aan de weg naar Antwerpen, E34, bijna een half uur file daar. Vanaf Zandhoven op de E313, drie kwartier van voor Massenhoven tot voorbij Rans, na een ongeval is dat. Antwerpse ring richting Gent komt er 25 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Door een ongeval is in Merksem de rechterrijstrook dicht. En richting Nederland een kwartier tussen Linkeroever en Berchem. En op andere plaatsen nog wat kleinere vertragingen.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
2: Go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
5: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onver blazen? Dat is de ja van Jumbo.
6: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
7: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
8: Mannetjes!
9: Pompie!
8: Ik voel me de max.
9: Wij ook!
10: Altijd als we in de gamma zijn.
11: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
10: Oh my god!
8: Ziet die nieuwe potten gamma superieur verf?
11: Die zijn nog verbeterd, hè?
10: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
11: Geef ze korting
8: 30% op alle verf.
10: Dan pak ik 10 potten mee.
8: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
10: Ja, ja.
12: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
13: M&M, repeat, doen we niet.
14: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit 2 keer dezelfde song op M&M.
13: M&M. Hey.

Ja, dit weekend, vrienden, ga ik doen. Ik ga naar de cinema om de film Michael te gaan checken. Het levensverhaal over deze waanzinnige klepper. Michael Jackson, Billie Jean uit de 80's. Niet kapot te krijgen, vrienden. Zometeen nog Cameron, Be Mine. Selena Gomez staat ook voor je klaar met Lose You to Love Me. Maar misschien één tip, waar je ook bent, wat je ook doet. Misschien bij het dakwerken. Stevens hier in de app van M&M. Even radio, werfradio op dat dak, vol een bak en gaan. Maar wel voorzichtig. Succes aan vrienden.

0: Het kan ook heel even.
1: Dag, liefste luisteraars van M&M, het is Aaron Blomaert hier.
2: Ontdek samen met Club Kautar, exclusief en als eerste...
3: het debuutalbum van Aaron Blomaert.
0: Ja, dat studioalbum Oorsprong komt volgende week uit. Gaat hij ook voorstellen in het depot in Leuven. Maar jij daar, liefste luisteraar, kan dat al veel sneller ontdekken... in een exclusive luisterparty. Vandaag dankzij Club Kautar, samen met Aaron Blomaert. In de app van M&M kwam nog een bericht binnen van Chelsea. Kan ik me nog inschrijven? Dat kan. Zeker en vast nog, maar je gaat wel snel moeten zijn. Want vrienden, het is vandaag al, hè, donderdag 7 mei, die listening party Club Kautar in Leuven. VRT Max, M&M-kanaal, daar vind je alle info en zie ook meteen wat je moet doen om je in te schrijven. Hey, succes!
3: Schrijf je nu in via het M&M-kanaal op VRT Max.
1: Heel graag, tot donderdag.

0: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
1: Ja, check die video van die overstromingen in Italië.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, oei, ja.
1: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuws Check op TikTok en Instagram. VRT Nieuws, helemaal helder.
3: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
4: Gelukzakken?
3: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
4: Ah, chansaars.
3: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Goedemorgen, het is 11 uur.
7: 14 uur.
6: Dit is Yannick Aerts.
8: De brandweer is bezorgd over flexijobs. Want nu zijn er brandweermensen die na de uren bijverdienen met een flexijob of bij een ander korps. Voor mensen die dat als vaste job doen, levert dat trouwens meer op dan overuren te doen bij hun eigen korps. En dat maakt het lastig bij grote incidenten om nog genoeg volk te vinden. De vergoedingen moeten gelijk getrokken worden, vindt de brandweer van Oostende.
9: Is dat mensen toch wel gaan nadenken wat fiscaal het beste uitkomt, waar zij het meest aan overhouden. Dus wat wij eigenlijk vragen als sector, is dat eigenlijk ook beroepsbrandweermensen over eenzelfde fiscale vrijstelling zouden kunnen beschikken zoals hun vrijwillige collega's dat doen. En dat is eigenlijk om de kansen even groot te maken dat zij ook bereid zijn om extra prestaties te doen bij hun beroepsactiviteit.
8: De stad Aalst sluit tijdelijk een schoonheidssalon omdat er vermoedens zijn dat werknemers er medische ingrepen uitvoerden terwijl ze daar niet het juiste diploma voor hadden. De zaak blijft gesloten tot wanneer er bewijs is dat alles...
10: Nu bij Maxizo.
11: Hallo!
10: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
12: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar 1.

0: gekregen is niet bekend. Het parket onderzoekt dat nu. In Nederland krijgt rapper Ali B. een zwaardere straf voor de verkrachting van twee vrouwen. Hij moet 3 jaar naar de cel. 4 jaar geleden getuigden deelnemers en ook medewerkers van The Voice of Holland over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen. Ali B. kreeg eerst 2 jaar cel omdat de rechter maar 1 verkrachting bewezen vond. Maar nu vindt een andere rechter dat die tweede verkrachting ook bewezen is. De rapper hield altijd vol dat het seksueel contact met wederzijdse toestemming was. Het is nog altijd bewolkt, maar vooral nog droog. Na de middag vallen er buien. Het wordt wel nog altijd zacht vandaag. Temperaturen tot 16 graden. Morgen is het overwegend droog bij 18 graden dan. M&M.
1: Aha, de plakker van Deinze. Onze Joachim is ook goed aan het werken op een werf in Dentergem, zie ik in de app van M&M. Ik zorg voor de muziek erbij. Joachim, succes. M&M.

Ja, wat een song. Blijft toch een klepper van formaat, die Bruno Mars. Risk It All. In de app van M&M worden de groetjes overgemaakt van Lisa en Maxime, die op dit moment in het kapsalon aan het werken zijn, aan Cindy en Emile, die aan het werken zijn in de crèche voor de kindjes. Veel succes met al dat werk. Ik zorg zoals beloofd voor een goede muziek voor erbij. Nu R City.

0: kerttip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
2: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.

Alesso, Sasha, Destiny. Ja, vrienden, het was geen fijn weekend voor onze vriend Jan uit Roeselare. In de M&M-app zie ik minder goede dingen op een rally en een voet omgeslagen en gebroken. Maar hij staat er weer, vrienden, op zijn werf aan het schilderen en aan het zorgen dat de klant toch weer gediend wordt. Ja, dat zijn toch sterke mannen, jongen. Succes, Jan, go! I want to break free. En dit is Queen met I Want to Break Free.

Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Hey, morgen, vrienden, is het alweer vrijdag en dan is het feestdag hier. Want onze vriend DJ Licious hoor je terug morgen vanaf 10 uur in Eminem Party. Hier samen met Armin Paul. Dit is Hope.

Zometeen wegdromen bij de tonen van Lady Gaga's Always Remember Us This Way en de American Girls van Harry Styles, die komen er ook weer aan. Maar eerst gaan we samen naar de weg. Daar op de N31 vanuit Zeebrugge richting de E403. Daar is intussen zo'n 40 minuten file rijden tussen de Bevrijdingslaan en de aansluiting met de E40. Komt door een ongeval. Rechterrijstrook is er versperd. E17 richting Kortrijk. Daar is er net voor Zwijnaarden een hinderbeter door een ongeval op de zijrijweg. Eén rijstrook is versperd. Luisteraar waarschuwt voor een dood hert op de E40 van Gent naar Brussel op de linker rijstrook tussen Wetteren en Erpenmeren. Naar Antwerpen komt er een kwartier bij op de E19 vanaf Sint-Job en op de E313 vanaf Rans. Antwerpse ring richting Nederland komt er 20 minuten bij tussen Linkeroever en Deurne. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. En op andere plaatsen kleinere vertragingen. En in Beersen, en daar kan het verkeer niet over de ophaalbrug 6 aan de Rijke Vorselse Weg.

0: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
1: Absoluut. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
3: Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
4: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
5: Bozar.
4: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dat zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit aan de ULB.
6: Allee, tot straks, hè, mama.
4: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
7: Hier begeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
8: M&M, doe je niet.
9: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer...

0: Madonna.
1: M&M.
0: Zometeen Max en Andy Grammer. Maar eerst de vriend die op woensdag 4 november naar Vorst Nationaal afzakt. Deze, The Kid Laroi, hier samen met Justin Bieber. Dit is Stay.

0: Maak L.
1: Dat eindweer komt echt mijn oren uit.
0: Momenten, Max.
2: Daar zit je dan. Al uren te staren naar uw laptop. Een halfgeschreven verslag. Uw cursor die maar blijft knipperen. En jij dat denkt. Dan is het tijd om even te ontspannen.
0: En dat kan met een aflevering van Knokken of andere topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
3: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
6: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten... Eigenlijk alles van Boniplant.
5: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
7: En toen werd het middag. Goedemiddag.
8: 14 nieuws.
7: Dit is Nicky van Driessen.
9: Voor het eerst hebben Antwerpse kinderen met een motorische beperking geen plek op school. Alle 41 kinderen met een motorische beperking die zich hadden aangemeld voor het buitengewoon basisonderwijs in Antwerpen staan op dit moment op een wachtlijst. Ze zijn bijvoorbeeld deels verlamd of zitten in een rolstoel. Voor komend schooljaar staan in totaal 680 kinderen op die wachtlijst, vooral kinderen met een verstandelijke beperking. En kinderen met een autisme-spectrumstoornis vinden geen plek op school. Het lokaal overlegplatform in Antwerpen dat de cijfers verzamelde vindt dat zeer verontrustend. Een professor van de Universiteit Gent organiseert vandaag voor het eerst een proefexamen waarbij je AI mag gebruiken. Iedereen kan aan het examen deelnemen op een ICT-beurs in Antwerpen en de prof wil zo aantonen dat jij en ik meer kunnen dan artificiële intelligentie.
10: Ik stel mijn vragen zodanig op dat ze peilen naar die kennis om vragen te stellen. Dus wat gebeurt er? Als ik mijn vragen in ChatGPT gooi bijvoorbeeld, dan antwoordt die gewoon. Zelfs zonder kennis van zaken, die blijft maar antwoorden. Terwijl nee, ik wil weten, als je mijn vraag ziet, wat roept dat op bij jou? Wat moet je eerst gaan checken? Wat is hier belangrijk? En dat doet de machine gewoon niet.
9: Een nieuw wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat professionele brandweermensen minder belasting betalen op hun overuren. Nu verdienen ze meer als ze na de uren zouden flexijobben of als vrijwilliger in een ander brandweerkorps werken, dan als ze overuren doen bij hun eigen brandweerkorps. N-VA-kamerlid Charlotte De Keyn wil dat veranderen met haar wetsvoorstel.
11: Het wetsvoorstel geeft professionele brandweerlui de mogelijkheid om voortaan extra uren te doen binnen hun eigen korps die fiscaal gunstig zijn. Dat gaat tot 7.720 euro. En waarom? Omdat het probleem...
9: Kamerlid Charlotte De Keyn wil dat veranderen met haar wetsvoorstel.
11: Het wetsvoorstel geeft professionele brandweerlui de mogelijkheid om voortaan extra uren te doen binnen hun eigen korps die fiscaal gunstig zijn. Dat gaat tot

0: Torso. Ergonomisch slapen.
1: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
2: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
1: En dat met een promo die kan tellen, want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: M&M Live.
4: Van KLM worden zo snel mogelijk verwittigd. Het weer blijft bewolkt met lokaal hier en daar nog een bui. Wel een zachte 16 graden vandaag. Morgen 18 graden en vooral opklaringen. Zaterdag wordt het echt een zonnige dag tot 22 graden.
3: M&M.
5: En hop, iets over 12 uur. We duiken jouw middag in. Misschien met een lunch, smakelijk. Maar vooral met op het menu heel veel muziek. De Jonas Brothers.

0: Shakira, Shakira met Zoo.
1: M&M. Rate the song.
0: Ja, dan weet je hoe laat het is, vrienden. Het is volledig aan jou. Pak de M&M-app erbij, want ik wil punten op 10 en je ongezouten mening. Want jij beslist mee of Temper City met Self Aware nog wat mee blijven nemen hier in Rate the Song. Of of het hier stopt voor die driekoppige band. Laat vooral weten in de app van M&M wat je ervan vindt. En vooral die punten op 10, want scoort hij straks meer dan een 5 op 10. Ja, dan is het geklonken en gaat hij door. Toch niet? Ja, dan is het hier afgelopen. Laat weten. App van M&M in 3, 2, 1.
1: Rate the Song.

Bam! Read the song. Volledig ontploft dankzij TikTok. Die Temper City net met Self-Aware. Maar dat zegt niet veel. Jij zegt alles in de app van M&M. Goed nummer, zegt Josjan. 8 op 10. 9 op 10, zegt Anne dan weer. Philippe, die stuurt toch hoe meer ik het hoor, hoe leuker en hoe beter het wordt. 8 op 10 gooit hij er tegen. 10 op 10, een beetje die Joe-vibes. Ja, Roel, die volg ik ook wel. Snap ik. Is wel niet helemaal mijn ding, zegt Katrien. Gaat toch voor een onvoldoende, maar Olivier gooit er dan weer een 10 tegen. Arne die gaat op de grens zitten met zijn 5 op 10. Damien, die is er ook niet helemaal over te spreken, net zoals Els. De meningen zijn verdeeld, maar de punten zijn wel binnen. Alles bij elkaar opgeteld, kom ik aan een 8 op 10. En dat is zeer goed om door te blijven gaan hier in Rate the Song. Merci om je punten te delen en ervoor te zorgen dus dat die vrienden van Temper City nog even door kunnen. En nu 10 op 10 voor een vibe uit de 80's. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, nu.

0: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
5: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
4: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
5: Waar zie je die giraf daar?
4: Of Zoo Plankendaal.
5: Oh, zo schattig.
4: Nu bij dag allemaal.
6: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: mijn mama zei.
1: Deze week nog op bezoek, onze meteor, net met Dit is wat mijn mama zei. Zometeen zeg ik je nu al, The Magician, Years and Years met Sunlight komt eraan. Taylor Swift met haar The Fate of Ophelia. William Temptation in Smash into Pieces nu, Somebody Like You. Veel plezier straks.

De Antwerpse ring dan richting Gent. 10 minuten erbij tussen Antwerpen Noord en Deurne. En richting Nederland een kwartier tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenringen rond Brussel dan 10 minuten erbij tussen Sint-Steven-Soluwe en Machelen.

Sabrina Carpenter met haar Espresso. Eind deze maand, 25 mei, zijn er de American Music Awards in Las Vegas. Die behoren tot de belangrijkste muziekprijzen daar in de Verenigde Staten. En Teddy Swims heeft goed nieuws gekregen, want hij is gevraagd om daar live te komen optreden. Hij staat er dus mee op de line-up. Hij gaat daar zijn song Gone, Gone, Gone zingen. En

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Uitjes verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
7: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo.
8: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
12: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
13: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit 2 keer dezelfde song op M&M.

off. Je mag zeker ook even laten weten wat jij aan het doen bent, hè, op deze fantastische donderdag. En goede muziek, daar ga ik voor zorgen met Lola Young. Die heeft haar tour geannuleerd om eerst een beetje aan zichzelf te werken. Maar nu is ze dus helemaal terug en klaar om de wereld op haar eigen voorwaarden aan te gaan. Dat is verteld in een interview. Ze heeft er ook een nieuwe tourdata aangekondigd. Voorlopig nog niet bij ons. Dit is Messi.

makes you beautiful. Het is vooral wel toch een beautiful donderdag. Ja, vind ik wel. Als ik naar buiten kijk, zie ik toch wel blauwe lucht. Een beetje zon hier in Brussel. Heerlijk. Noemi Peters die is met dit weer onderweg naar de kapper. Eline Sterks die is onderweg om te gaan solliciteren bij een café als student. Dat is ook altijd spannend om op het café te gaan solliciteren. Zo sollicitaties. Je mag zeker even laten weten of je de job hebt, hè, Eline. De M&M-app staat open voor jou.

0: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer? Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni. Voorwaarden op Velux.be.
3: Ketnet viert feest met Like Me.
4: Tijd om te leven.
3: Wij komen
5: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
3: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
4: Want ik ben Like Me.
3: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
4: Tot dan.
3: Van 14 tot en met 17 mei.
4: Want ik ben Like Me.
3: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
6: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Knaldi. Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.

0: Nicky van Driessen.
1: Het plaatstekort in het Antwerps buitengewoon onderwijs blijft schrijnend. Alle 41 kinderen met een motorische beperking die zich hadden aangemeld voor een buitengewone basisschool in Antwerpen staan op dit moment op een wachtlijst. Ze zijn deels verlamd of zitten bijvoorbeeld in een rolstoel. Het is de eerste keer dat niemand van hen een plek vindt. Voor komend schooljaar staan in totaal 680 kinderen op die wachtlijst. Bijna 7 op de 10 is dat van het aantal aangemelde kinderen. Ook deze mama vindt maar geen plek.
2: Dat is eigenlijk heel erg in deze maatschappij dat je als ouder moet eigenlijk vechten voor een zorgkindje wat eigenlijk al een kwetsbaar kind is, moet vechten voor onderwijs. En dat is eigenlijk toch een basisrecht van elk kind, zeker nu in deze tijd.
1: Een professor van de Universiteit Gent organiseert voor het eerst een proefexamen waarbij je AI mag gebruiken op een ICT-beurs in Antwerpen. De prof wil zo aantonen dat jij en ik meer kunnen dan artificiële intelligentie. Iedereen mag dus meedoen.
3: Ja, een beetje vragen in AI steken is natuurlijk niet zo moeilijk, maar natuurlijk, ja, we weten ook niet direct wat daaruit gaat komen qua punten dan.
4: Het zijn geen vragen die je gewoon in AI kunt stoppen. Je moet echt gaan kijken op andere sites en daaruit de leerstof van de les eigenlijk toepassen.
1: Dieseltanken wordt morgen bijna 10 cent per liter goedkoper en zo blijft de dieselprijs dus verder schommelen door de oorlog in het Midden-Oosten. 4 weken geleden bereikte diesel nog een recordprijs van bijna 2,5 euro. Morgen zakt die maximumprijs naar 2 euro en bijna 14 cent voor een liter. Rapper Ali B. krijgt in Nederland een zwaardere straf voor de verkrachting van 2 vrouwen. Hij moet nu 3 jaar naar de cel. 4 jaar geleden getuigden deelnemers en medewerkers van The Voice of Holland over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen. De rapper kreeg eerst 2 jaar cel omdat de rechter maar 1 verkrachting bewezen vond. Maar nu vindt een andere rechter dat de 2e verkrachting ook is bewezen. De rapper gaat wel opnieuw in beroep. Rusland neemt extra maatregelen om president Poetin te beschermen tijdens de militaire herdenkingen overmorgen op 9 mei. Dan wordt daar de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland gevierd. Rusland wil morgen en over

0: wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
2: M&M Live.

nummer dat hij schreef voor zijn vrouw. Super cute. Ja, klinkt goed hoor. M&M. Fine Place to Die van Alex Warren. Voor nu gaan we weer helemaal back to the Nillies met een echte partyschijf. Dit is Kate Ryan en Desenchanté.

0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij IC Paris Excel snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris Excel. Laten ze je zijn.
4: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
5: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
4: Oh, Pascal, je bent een meld.
5: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
6: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
5: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Score alle aandacht.

Trainer. Zeg, weet je wat heel straf is? Allee, vind ik toch, hè, dat Suzanne en Freek, ondanks alle tegenslag die ze toch al kregen de afgelopen jaren, dat ze toch gewoon blijven doorgaan. En deze maand staan ze 10 keer in een uitverkochte Gelre Dome Arena in Nederland. Dat is ongelooflijk. En de fans, ja, die zitten al te popelen om ze daar zoveel aan het werk te zien. Ik ben ook wel benieuwd of hun zoontje Sef er dan ook zo zal bij zijn, zo in de backstage, achter de schermen. Zou misschien wel kunnen. Dit is Halverwege.

de weg, ça va hoor. Op de N31 van Zeebrugge richting Kortrijk is het ruim een half uurtje file rijden tussen de Gistelse Steenweg en de aansluiting met de E40. De rechterrijstrook die is daar dicht door een ongeval. Op de Antwerpse ring dan richting Gent, 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland, 25 minuten tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de E40 naar Brussel dan, vertragen vanaf Sterrebeek. Net voor de aansluiting met de ring is de rechterrijstrook daar versperd door een

Lost Frequencies en So Much Beauty. En goed nieuws, we hebben al nieuws gekregen van Eline Sterks uit Herselt. Die ging solliciteren vandaag. En na haar examens in juni mag ze beginnen en dan gaan ze haar alles uitleggen. Hey, proficiat Eline. You go, girl.

0: Kunsthandelaar in Permo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
5: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Peugeot. En wat vind jij van de pro-deals van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
7: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
7: Ah, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
9: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
10: Gelukzakken?
9: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
10: Ah, chansaars.
9: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
11: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
12: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
11: Boek aan topsnelheid met onze Fiberpax. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
13: MNM. Repeat. Doen we niet.
14: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer

prachtig toch, hè? Coldplay met Viva La Vida. Als we nog eens even terugblikken op die Nili's top 500, was dit de nummer 2. Toch wel mooi verdiend, hè? Ja, we blijven toch wel even een beetje hangen in die throwback-sfeer. Als we dan nog een beetje verder teruggaan in de tijd, liever, dan gaan we naar Faithless met Insomnia. I can't get no sleep. Goeie schijf, hè? Maar het kan nog beter, dat dacht toch wel Bebe Rexha, want ze heeft er een nieuwe versie van gemaakt. Ja, haar versie van Faithless Insomnia heet nu New Religion.

jaar van toch wel de master van songs uitbrengen, David Guetta. Deze is er maar net uit, precies. En hij is er alweer met een volgende. Eentje die hij ook al live speelde op Coachella. En die klinkt daar zo. Ja, goed hoor. Echt wel. M&M. Pop That Thing heet het. Een remix van die song van de normale rapper en songwriter DaBaby. Maar hij heeft er dus een nieuwe versie gemaakt, een remix. En die komt nu vrijdag, morgen dus al uit. Heel benieuwd hoe dat die gaat klinken. Er is Tate McRae nog voor jou met Greedy.

0: ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
1: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
0: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verdwijnt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
1: Oh, zie die giraf daar.
0: Of Zoo Plankendaal.
1: Oh, zo schattig.
0: Nu bij dag allemaal.
2: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwas Steps Gigapak 204 stuks

0: aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99.
1: Check de promo.
0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Mannekes!
3: Pompie!
2: Ik voel me de max.
3: Wij ook!
4: Altijd als we in de gamma zijn.
3: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
4: Oh my god!
2: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
3: Die zijn nog verbeterd, hè?
4: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
3: Geven ze korting?
2: 30% op alle verf.
4: Dan pak ik 10 potten mee.
2: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
4: Ja, ja.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
6: Een hele goede middag. Het is 2:00.
7: 14 nieuws.
6: Met Nikki van Driessen.
8: De wachtlijsten voor buitengewoon onderwijs in Antwerpen blijven groot. Voor komend schooljaar staan 680 kinderen op de wachtlijst voor een buitengewone basisschool in Antwerpen. Vooral kinderen met een verstandelijke beperking en kinderen met een autisme-spectrumstoornis vinden geen plek. Ies kan bijvoorbeeld niet naar een gewone klas door een mentale achterstand. Zijn moeder kan niet anders dan hem met de bus naar een school buiten Antwerpen te sturen en dat geeft veel stress.
9: Het wordt een hele puzzel volgend jaar voor de transport, afzetten, afhalen. Zien dat ik er altijd sta als het bus er is, want die komt hier ook niet aan de deur. Want die komt op afstand. Allee, op afstand. Het is niet ver van mij, maar het is nog altijd. Er moet iemand daar staan voor die op te halen. En als alleenstaande, en je moet ook nog werken ondertussen, is het wat een gepuzzel dat je moet doen.
8: Voor het eerst is er in Antwerpen ook geen enkele plek vrij voor aangemelde kinderen met een motorische beperking. Alle 41 kinderen staan dus ook op die wachtlijst. Een stewardess ligt in Nederland in isolatie in het ziekenhuis omdat ze symptomen heeft van het hantavirus, zoals koorts en ademhalingsproblemen. Ze was in Zuid-Afrika op een vliegtuig in contact gekomen met een andere Nederlandse die op het cruiseschip zat waar het hantavirus is uitgebroken. Alle andere passagiers van het vliegtuig, een vliegtuig van KLM, worden zo snel mogelijk ook verwittigd. En dan een opvallend beeld uit Gierlen in de Antwerpse Kempen in de app van VRT Nieuws te vinden, want daar hebben twee supporters van Wout van Aert naakt rond de kerk gefietst. Om een oude weddenschap in te lossen nadat Van Aert eindelijk Parijs-Roubaix had gewonnen. Een van de mannen naakt op de fiets is Niels.
10: Het begon eigenlijk een 6-7 jaar geleden dat wij met vrienden samen van achter in een kot naar de koers aan het kijken waren. En om er eigenlijk een ludieke actie van te maken, had zo gezegd, zo gedaan. X aantal jaren later dan had ik halverwege eigenlijk al gezegd tegen mijn maat: zet die bovenste knop van je broek al maar los, want volgens mij gaat vandaag de dag zijn.
8: Van Aert kreeg het filmpje intussen ook al te zien en vertelde dat hij het op zijn telefoon heeft opgeslagen. Het blijft bewolkt weer, lokaal hier en daar nog een bui. Wel een zachte temperatuur, 16 graden. Morgen 18 graden en opklaringen. Zaterdag wordt echt wel zonnig tot 22 graden.
7: M&M.
6: Ik hoop dat je stem intussen goed is opgewarmd, want je gaat ze nodig hebben voor toch wel een van de beste songs van Adele, Rolling In.

0: Eminem. There's a fire
1: starting in my heart. Knaldi. Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld. Check, check.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL.
0: Love to see you shine. M&M Live.

heel veel mensen gelezen die zeggen, ik heb Summer ook al eens live gezien en dat was zo goed, dus ik kijk er enorm hard naar uit. Ook goed nieuws voor de fans van Milk Inc, want ze hebben vandaag een nieuw nummer gedropt. Ja, eindelijk een opvolger op een stappenbol. 30 years of making music, it's always been our medicine. Dat zette Reggie op zijn Instagram zo'n 2 uur geleden. Dus het is echt muziek, heet van de plaat, om het zo te zeggen. Dus, ik heb voor jou al een kleine sneak peek bij. Dit is dus het nieuwe nummer van Milk Inc, Medicine, uit nog maar zo'n 2 uur geleden.

Hour. Met de heerlijke beats erin. Zoals we Milk Inc. kennen uiteraard. En heel goed nieuws. Want morgen vroeg in de ochtendshow, dan komen ze langs. Ja, Milk Inc. om het daar waarschijnlijk dan te hebben over hun nieuwe song Medicine. Dit is nog eens hun vorige, deze Unstoppable.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
3: IKEA.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.

die zegt genieten na een leuke reis naar Europa Park in Duitsland. En dat nog met M&M daar op de achtergrond. Hey, dat is heel fijn. Laat hem maar dik opstaan, want zometeen de big hit. Eerst Kylie Minogue.

0: hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Tamarin Whitcomb, Kingdom of Fear.

De song die je extra vaak hoort is op M&M deze week, Kingdom of Fear. En op de weg valt het wel heel goed mee, hoor. Het is vrij rustig op de Antwerpse ring richting Gent. Een kwartiertje erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland dan is het ruim een half uur van Sint-Annelinkroever tot Borgerhout. Voor de rest blijven die vertragingen beperkt. En nog op de E40 naar Brussel is de weg weer vrij daar voorbij Sterrebeek.

Million Voices van Otto Knows. En we blijven helemaal in de beats hangen. Vooral morgen dan tussen 10 en 11 s'avonds met M&M Party. Want dan krijg je weer een set van DJ Licious. Misschien dat hij zijn nieuwe er ook wel gaat insteken. Deze Forever Young.

0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes?
7: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
6: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app?
8: Amai, het is echt eenvoudig.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Fantasia Festival.
11: Op zaterdag 11 juli in Hammezoggen.
10: Met Omdat het kan en Average Rock.
11: Andro Merrick, Lil Kleine, Poef, André Hazes, Koen, Mark WDK en guests, Reggie featuring Linda en vele anderen.
10: Tickets via fantasiafestival.be.
11: Samen met M&M.
12: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
13: Oh.
12: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
13: Ah.
12: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Yeah.

0: Bomaert.
1: Vanavond is het zover, de exclusieve listening party om als allereerste het nieuwe album van Aaron Blommaert te horen. Oorsprong komt volgende week uit, maar jij kan het vanavond al als eerste ontdekken. Dat gaat straks gebeuren in Leuven, met Aaron Blommaert er uiteraard ook bij. Dus als je nog wil aansluiten, is het nu het allerlaatste moment om jou in te schrijven via het M&M-kanaal op VRT Max. Dus ga daar zeker eens kijken. Of anders kan je gewoon naar Club Kautar luisteren, want je gaat in primeur al één nieuw nummer kunnen horen straks. Dat mag ik al verklappen. Dus goed luisteren straks en je zeker inschrijven.
0: Schrijf je nu in via het M&M-kanaal op VRT Max.
2: Heel graag. Tot dan.

dinsdag stond hij hier bij ons in de AFAS Dome. Was blijkbaar heel goed. Het veranderde daar een beetje in een rave-tempel. Deze zat al vrij vroeg in de set, maar het publiek kon hem wel van voor tot achter meezingen. De Jenny Remix van Dracula. The morning.

0: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
1: Ja, check die video van die overstromingen in Italië.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, oei, ja.
1: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuws Check op TikTok en Instagram.
3: VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Hoe vaak denk je aan ons?
5: Nooit. En dat is een half jaar geleden.
6: Ik zou ze zeggen, 3 keer in het jaar zeker.
4: En jij? Denk jij ook zo weinig aan je ziekenfonds?
7: Als we ze nodig hebben, ja. Maar anders betaal ik het.
8: Oh. Mijn ziekenfonds?
7: Ja.
8: Denk je?
7: Ja.
4: Ja.
5: Nooit.
4: Gelukkig denken we bij de Liberale Mutualiteit wel aan jou. LM. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
9: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
10: Check, check, check. Check de promo.
9: Aldi, altijd vers, altijd slim.
11: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
12: Laat ze zijn.
13: Mannekes.
14: Pompie.
13: Ik voel me de max.
14: Wij ook.
15: Altijd als we in de gamma zijn.
14: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
15: Oh my god.
13: Ziet die nieuwe potten gamma superieur verf.
14: Die zijn nog verbeterd, hè.
15: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
14: Geven ze korting.
13: 30% op alle verf.
15: Dan pak ik 10 potten mee.
13: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
15: Ja, ja.
16: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
13: Gamma, jouw verfexpert.
17: Een hele goede middag, het is 3 uur.
18: 14 uur.
17: Met Nicky van Driessen.
19: Studenten protesteren tegen de hervorming van studiebeurzen. In het centrum van Brussel is een betoging aan de gang van het collectief Soehal Doe Normaal. Enkele honderden studenten protesteren er tegen de plannen van de Vlaamse onderwijsminister Soehal Demir, die 80 miljoen euro wil besparen op de studietoelage. Studenten zouden elk jaar ook 54 studiepunten moeten opnemen om een beurs te kunnen krijgen. En dat vindt deze VUB-student een te hoge eis.
20: Vaak mensen die een studiebeurs opnemen zijn mensen die aan de kant ook nog moeten werken om hun studies te betalen. Als je gaat zeggen, je moet 54 studiepunten opnemen om een studiebeurs te krijgen, ja, dan valt die mogelijkheid om te werken en om die studies te financieren ook weg. Plus, ook nog eens vaak zijn dat mensen die mantelzorgers zijn. Ook de maximumleeftijd van 30 om een studiebeurs te krijgen is gewoon arbitrair.
19: Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie in de provincie Henegouwen heeft een auto-expert getuigd. Die zei dat de bestuurder die inreed op een groep carnavalisten 173 km per uur reed en pas zo'n seconde voor die botsing maximaal is beginnen remmen. Hij reed hen aan tegen 105 km per uur. 7 mensen stierven. Volgens de expert had hij de menigte 190 meter voor de botsing al kunnen zien. En als hij op dat moment meteen had geremd, zou hij bij de aanrijding nog maximaal 34 km per uur hebben gereden en was de impact mogelijk minder groot. In Gent is vanmorgen een Bulgaarse arbeider van 50 om het leven gekomen toen hij bij afbraakwerken onder een muur terechtkwam. Hij was aan het werk in een rijwoning in de wijk De Brugse Poort. Hoe het arbeidsongeval precies is kunnen gebeuren, wordt nog verder onderzocht. En in Mechelen opent eind dit jaar het nieuwe logistieke centrum van de NMBS. Dat zal 50.000 treinonderdelen sneller kunnen beheren en verdelen naar andere werkplaatsen in ons land, legt NMBS uit.
21: Het nieuwe centrum zal bestaan uit een hoogbouwmagazijn, dus dat is 45 meter hoog, waarbij 6 kranen van 45 meter hoog en 120 meter lang automatisch de spullen gaan aanleveren naar de operator. In het laagbouwmagazijn gaan we werken met een volautomatisch bakkensysteem en daar gaan ook weer robotjes alle onderdelen gaan halen.
19: Het nieuwe centrum kost zo'n 70 miljoen euro. Het is bewolkt weer met lokaal hier en daar nog een bui. Morgen eerst opklaringen, daarna wat stapelwolken bij temperaturen tot 18 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer weer.
4: LM, de Liberale Mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
18: M&M.
17: Wie gaat er morgen naar Olivia Dean in Forst Nationale?

0: Wie parkeert er nu onder een boom?
1: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PNV.
2: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor

heb zo'n voorgevoel dat deze heel luid gaat meegezongen worden morgen in Vorst Nationaal bij Olivia Dean. So Easy to Fall in Love. Het was heel snel uitverkocht voor haar concert. En ik heb eens gekeken op Ticketswap. Er zijn momenteel 19.277 tickets gezocht. Hey, misschien moet ze volgende keer gewoon ineens de Avalstone boeken. Dat lijkt me een veel slimmer idee. Als jij ook morgen gaat naar Olivia Dean, heel veel plezier. Dit is

0: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
2: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
3: Kruidvat.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toosten.
5: Chin chin.
4: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
5: Knalprijs.
4: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
7: Gelukzakken?
6: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
7: Ah, chansaars.
6: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.

Stranger. Hey, maar dat is wel cool voor Berre. Hij gaat eind mei een nieuwe EP uitbrengen. En hij gaat ook op een eerste Europese tour. Wauw, dat had ik niet verwacht, zeg. How Beautiful This Life, de EU Tour. Zo heet het. Je moet zijn Instagram maar eens checken. Daar staan

Dynamite. BTS, dat gaat Dynamite geven, hè. Op de Antwerpse ring richting Gent, een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland is dat 40 minuten van Sint-Annelinkroever tot Borgerhout. File rijden doe je ook richting Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpen-Haven, 20 minuten. Op de E19 vanaf Kleine Bareel nog 10 minuten. Op de A12 vanaf Wilrijk, 10 minuten. Op de Buiting, 20 minuten filegolven van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen. En voor de rest zijn dat enkel kleine vertragingen. Hi. M&M. Anke Goergen.

ja, misschien wel voor de zoon van Elkie Pardaes. M&M. Om te sturen, mijn zoon die wordt vandaag 24. Applausje, hey, dikke proficiat. Hopelijk kan je goed vieren daar vandaag.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
3: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: M&M's repeat, doen we niet.
5: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde song.

van Maroon 5 uit de Nillies. Hey, Meteor die bestaat volgend jaar exact 10 jaar. Dat gaat hij vieren in de AFAS Dome. En deze week toch ook al wel in de M&M Ochtendshow. Hij was hier te gast om al 9 kaarsjes uit te blazen. En morgen dan zou ik ook maar eens heel goed luisteren. Want de Ochtendshow die heeft nog een leuk nieuwsje over Meteor. Ja, dat ontdek je liever hier rond iets over 7, 7:10 ongeveer. Dus ik zou een wekkertje zetten. Het gaat leuk zijn. Zometeen dan hoor je meer samen met Fleming. Ook Lizzo komt nog voorbij. Eerst deze soundtrack van de zomer. Another Talk to You.

met Vlemmingen niet nodig. Zometeen in Club Kouter bezoek van de one and only Aaron Blommaert. En in primeur al een nummer uit zijn nieuwe album dat je hier voor de eerste keer gaat horen. En heel veel plezier vanaf 4 uur.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
3: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op ikea.be.
5: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
6: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
5: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verdwijnt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
6: Waar zie je die giraf daar?
5: Of Zoo Plankendaal.
6: Oh, zo schattig.
5: Nu bij dag allemaal.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Het is 4 uur.
9: 14 nieuws.
8: En hier is Nicky van Driessen.
10: Het hantavirus is niet zoals corona, zegt een bekende viroloog. De 3 passagiers van het Nederlandse cruiseschip die overleden zijn aan het hantavirus hebben elkaar wel degelijk besmet. Maar we moeten ons geen zorgen maken, zegt viroloog Steven van Gucht.
11: Dat is eentje die in het verleden ook wel al kleine uitbraken heeft veroorzaakt. In Argentinië en Chili weliswaar. Waarbij dat er ook mens-op-mens transmissie is. Wat dat we wel geleerd hebben van die uitbraken, zodra je dan bepaalde maatregelen neemt, zoals contacttracing en quarantaine, dat het dan ook wel heel snel uitdooft. Dus het is niet super besmettelijk, dit is te controleren.
10: Normaal raken mensen besmet door contact met urine of uitwerpselen van besmette knaagdieren, zoals ratten of muizen. Hier op het schip was het een variant van het hantavirus die van mens op mens ging. In Brussel betogen enkele honderden studenten tegen de besparing op studiebeurzen. Studenten zullen elk jaar 54 studiepunten moeten opnemen om er één te kunnen krijgen en dat vinden ze te veel. Ook deze professor van de KU Leuven heeft redenen om mee te betogen vandaag.
12: Omdat dus wel degelijk het beurzensysteem in vraag gesteld wordt, wordt enorm op bespaard. Het inschrijvingsgeld voor de niet-Europese studenten wordt enorm opgetrokken. En er wordt zo sterk bespaard op het hoger onderwijs dat ja, zelfs al kunnen ze het dan betalen, dan gaat eigenlijk de kwaliteit wat wij hen kunnen aanbieden onderuit gehaald worden. En die 3 factoren, ja, daar willen wij voor op straat komen, samen met de studenten.
10: De besparing die €34 miljoen moet opleveren, moet wel nog bekeken worden eerst door het Vlaams parlement. De Universiteit Gent heeft de pro-Palestijnse actievoerders die daar al 2 weken een universiteitsgebouw bezet houden, tot morgen de tijd gegeven om het gebouw te ontruimen. Volgens de UNIF zijn er ernstige incidenten gebeurd en zelfs strafbare feiten en verstoren de actievoerders ook de lessen, maar die zeggen zelf nog niet van plan te zijn om snel te vertrekken. En het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle is op weg richting de straat van Hormuz, waar het ongeveer over een week zal aankomen. Volgens Frankrijk gaat het om een neutrale en defensieve missie. Samen met het Verenigd Koninkrijk wil Frankrijk ervoor zorgen dat commerciële schepen daar opnieuw veilig door de zeestraat kunnen varen. Nu kan dat niet door het conflict daar in het Midden-Oosten. Het is op dit moment bewolkt weer. Lokaal kan nog een bui vallen. Morgen eerst opklaringen, daarna wat stapelwolken bij temperaturen tot 18 graden. Zaterdag halen we 22 graden.
8: Mona, hoe staat het op de weg vandaag?
13: Ja, het is vooral rond Antwerpen heel erg moeilijk. Hè? Richting Nederland vertraag je bijvoorbeeld 1 uur al. Dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Richting Gent 1,5 uur bij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Stabroek 15 minuten van de Beveren tot de Dijsmanstunnel. Richting Antwerpen 20 minuten aanschuiven vanaf Kruibeke. 1,5 uur vanaf Melcele en vanaf Antwerpenhaven. 20 minuten vanaf Kleine Bareel en 10 op de A12 vanaf Wilrijk. Rond Brussel valt het beter mee. Enkel op de buitenring 1,5 uur file golf. En dat is tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Verder blijven de vertragingen beperkt.
8: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
9: M&M.
4: Mozzarella Louche.
8: Het is ons allerlaatste dagje zonder Wannes Lacroix. Maar je moet je absoluut geen zorgen maken, want ik heb een andere diva uit de showbizwereld geregeld voor jou vandaag. Je gaat zo meteen doen.

0: go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: M&M Live.

0: levels van Avicii. Het is bijna 7 over 4. M&M. En welkom bij een nieuwe Club Koudhart. Het is vandaag alweer zonder Wannenslag wat te doen. Hij is de seizoensfinale van thuis aan het draaien. Maar hij heeft ons wel al elke dag een update gegeven van hoe het op set is daar. En dat is vandaag niet anders. Dus eens horen wat hij vandaag allemaal uitgespookt heeft.
1: Vandaag had ik een iets drukkere dag bij thuis. Het is met veel jeugd te doen en we staan eigenlijk stil bij of iemand wel oké is of niet. Ja, nu heb ik toch wel veel gezegd, of niet? Veel plezier daar. En tot vanavond op de listening party. Ik heb er mega veel zin in.
0: Ik weet eigenlijk niet, heeft hij veel gezegd? Ik ga het eens vragen aan mijn gast van vandaag. Dag Aaron Vlaar.
2: Hallo.
0: Zijn, dat moest een applaus zijn.
2: Oh nee, Aaron Blommaert. Hey, Koudhart, we're back.
0: We hebben ooit samen een programma gepresenteerd en dat was zo leuk.
2: Echt,
0: en dan heb je me in de steek gelaten.
2: Sorry. Maar het was zo'n hoog niveau dat het... Allee, dat werd lastig voor de andere radiozenders.
0: Ja.
2: En dat ik zei van, we moeten ze ook nog een kans geven.
0: Nee, het is waar. En dan dacht je maar, ik ga die gewoon in haar studio zo alleen laten. Ja.
2: Maar kijk, wat Wannes zegt... Nee, dat is natuurlijk altijd het ding met soapacteurs. We denken altijd van, oh nee, nu weten ze waar het over gaat, maar... Nobody knows.
0: Ja, maar weet je wat het probleem is bij Wannes? Hij houdt het nu extra vaag, denk ik, want hij heeft wel al serieuze dingen gespoild.
2: Hij staat ervoor gekend, eigenlijk.
0: Ja, hij heeft wel vaak al... Allee, het was wel soms al iets randje. En dan wordt hij boos op mij, maar hij zegt... Ja, jij peuter dat uit mij. En dan denk ik, ja, gast, wie doet er zijn mond open?
2: Maar ik vind ook zo mensen die zeggen... Sorry, ik mag daar niks over zeggen. Get out of here.
0: Ja,
2: sorry. Zo, dan iets posten. Hashtag iets voor VRT1. Rot op. Ja. Zeg gewoon wat dat gaat toezet. Maak mij niet zo...
0: Hashtag plannetje.
2: Echt de vuilbak in. Alsjeblieft, zeg gewoon waar het over gaat. Als je mij nu alles vraagt waar het album over gaat, dat ik uitbreng volgende week, Koudhart.
0: Goeie plug.
2: Of wat ik allemaal aan het draaien ben qua fictiereeks. Ik vertel u de plot, ik vertel u alles.
0: Alles? Oké, dat is goed.
2: Nee.
0: Dat zorgt wel voor heel wat content dat we de komende twee uur door kunnen gaan. Nee, dat is goed. Ik ben heel blij dat je erbij bent. Ik ga het even gewoon, omdat het moet uit beleefdheid, wel vragen. Hoe gaat het met jou, Aaron?
2: Goed. Heel erg goed.
0: Goed, okay.
2: Hoe is het met u?
0: Zeer goed, ja. Ik ben heel blij dat jij hier bent vandaag.
2: Ik ook.
0: Je bent hier niet zomaar natuurlijk, want straks is hier jouw exclusieve luistersessie.

0: het is te zeggen, jouw album gaan we voor het allereerste keer laten horen aan een heleboel luisteraars. Ik vind dat we het daar straks ook eens uitgebreid over moeten hebben.
1: Oké.
0: Okay. Maar ik ga eerst een quiz doen, als het oké is voor u.
1: Zeker.
0: Allee, maar dat is voor straks, dat is voor na Taylor Swift.
1: Ah ja, oké. Okay.
0: En na Dua Lipa.
1: Dus maar doe het op je gemak, hè. We zijn hier toch.
0: We hebben tijd, tot 6 uur.

0: Dua Lipa.
1: Was da?
0: Ik keek zo vragend naar mij, Aaron.
2: Maar ik besefte net dat ik dat nummer nog nooit had uitgeluisterd en die bleef zo zingen.
0: Ah, ja,
2: dat... Ik dacht, ga dan nu stoppen. Wij moeten presenteren.
0: De plaat bleef hangen. Maar we zijn erdoor geraakt. Ben jij eigenlijk een goede quizzer?
2: Nee, ik zeg ook op elke quiz nee.
0: Welke quizzen dan allemaal?
2: Ja, tv-quizzen en zo. Nee.
0: Dus als ik je zoiets zou uitnodigen om zo gewoon een leuke familiequiz ergens in zo een of andere zaaltje te gaan doen, dan zou je zoiets hebben van...
2: Kijk, wij doen elk jaar, spelen wij met de familie, spelen wij Homo Familialis.
0: Dat ken ik niet, maar...
2: Ja, dat is van het programma. Homo Universalis,
0: ah, ja.
2: Maar dan familia.
0: Ah ja, zo. Ik dacht dat dat een spel was dat ik moest denken.
2: Nee, en ik ben dit jaar nog maar voor de eerste keer ooit gewonnen.
0: Nee, maar
2: dat was omdat er vooral... Dank u wel. Maar er waren vooral geen quizvragen dit jaar. Dus daarmee dat ik een voorsprong heb kunnen...
0: Maar hoe ben je dan?
2: Opdrachtjes die mijn zus en mijn schoonbroer dan...
0: Oké. Ze hebben het eigenlijk speciaal voor jou gemaakt. Ze dachten, we moeten Aaron nu toch wel eens de kans gunnen om te winnen.
2: Ik was elk familieweekend zo slecht gezind dat we echt iets moesten doen. Nee. Maar ik zeg nooit, maar ik heb daar vaak zo niet meer de confidence voor. Dus ik hoor de vraag, maar ik heb niet geluisterd.
0: Ja,
2: en ik denk dat heel veel mensen mij daarin gaan herkennen.
0: Wel, we gaan zo meteen quizzen. Niet met jou, maar wel met een luisteraar natuurlijk. Onze quiz heet Wat was dat? En het is een quiz waardoor je weer helemaal op de hoogte bent van alles wat er in het nieuws is gebeurd vandaag. En als je graag meespeelt, dan moet je vooral Wat was dat? Sturen in de app van M&M. Ik geef ook elke keer een tip. En de tip van deze keer is, oefen al eens even hoe je het volgende geluid zou naapen. Voilà, dat is de tip. Speel je graag mee, dan stuur je Wat was dat? In de app van M&M.
3: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/serviceselect of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
4: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
5: Amai, dat wordt vlammen.
4: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
6: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
7: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
8: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
7: Oh, Pascal, je bent een held.
8: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
9: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
8: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
10: Medi-market. Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
11: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
12: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan Bozar. Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dat zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit aan de ULB.
13: Allee, tot straks, hè, mama.
12: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
14: Hier begeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: spelen Wat was dat? De quiz om weer helemaal mee te zijn met alles wat er gebeurd is in de wereld vandaag. Nu, Aaron, wij werken hier met een weekranking. Dus je kan exclusieve Club Goudhaar sokken winnen, maar één persoon kan die per week winnen. En dat is aan de persoon die de meeste juiste antwoorden heeft kunnen geven.
1: Ah ja, oké.
0: Op dit moment staat dat record nog altijd op maandag met 6 juiste antwoorden. Waarom kijk je zo?
1: Ik probeer mij te concentreren. Ik dacht dat er al een quizvraag ging komen.
0: Nee, nee, er komt geen quizvraag. Nee, ik ga gewoon even vragen aan Kobe of dat hij zo meteen aan 7 juiste antwoorden gaat geraken. Dag Kobe.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hey. Kobe, heb jij het nieuws een beetje gevolgd vandaag?
2: Nog niet superveel. Ik ben net gedaan met werken, dus ik heb nog niet alles kunnen bijlezen. Normaal kijk ik het nieuws elke dag, maar ja, dat is nog te vroeg nu. Ja.
0: Maar alles is niet per se nodig, hè? Maar door zo het scrollen op je gsm af en toe tijdens de pauze kan je ook al veel oppikken, toch?
2: Ja.
0: Maar je bent LO-leerkracht. Welke oefeningen heb je vandaag aan de leerlingen gegeven?
2: Dat is vandaag een beetje een chaosdag, want we hebben zaterdag schoolfeest. Dus mijn turnzaal wordt gebruikt voor toneel.
0: Dat zei je echt met pijn in het hart.
1: Voor toneel. Ja.
0: Dus moest je dan zoeken naar een oplossing of hebben ze gewoon geen les gehad?
2: Nee, ze hebben wel les gehad, maar we zijn dus met twee klassen, we hebben twee locaties, twee klassen met 50 leerlingen samen in een kleine turnzaal gespeeld vandaag.
0: En dat hebben jullie gespeeld dan?
2: Er stonden van alle kleine spelletjes klaar en dus de oudere leerlingen moesten de kleutertjes helpen vandaag.
0: Oh, zo cute!
2: Van alle circusactiviteitjes en van die dingen.
0: Oké, dat klinkt als een chille LO-les wel voor de leerlingen.
2: Ja. Maar met zoveel op een kleine ruimte is altijd wel redelijk druk natuurlijk.
0: Dat snap ik. Maar Kobe, we gaan je zo meteen ervoor zorgen dat je die stress van de dag vergeet door de quiz te spelen. Je speelt zo meteen dus mee. Je krijgt 45 seconden de tijd om zoveel mogelijk juiste antwoorden te geven. Weet je het antwoord op een vraag niet, dan zeg je gewoon pas. Dan kan je er het snelste door. En jouw tijd begint ook te lopen van zodra ik de eerste vraag heb gesteld. Is dat allemaal duidelijk voor jou, Kobe?
2: Ja.
0: Dan stel ik voor dat we er nu meteen aan beginnen. Hier is jouw eerste vraag. Artiesten in de Verenigde Staten hebben last van Blue Dot Fever. Dat verwijst naar de blauwe Ticketmaster stoeltjes dat ze niet verkocht krijgen. Maar welke Pomme Queen verkocht net 5 AFAS Domes uit? Experten vrezen voor een melt-up op de beurs. Dat is wanneer de aandelen onverwacht snel en sterk stijgen in prijs. Geef eens even je beste... Ja, vind ik goed. Vanaf maandag mag je de spitstroken langer gebruiken. Noem eens één van onze autostrades met een E.
2: E313.
0: Maar de moeilijkste dan nog. Er is een plaatsakkoord in het buitengewoon onderwijs. Wie is onze minister van Onderwijs?
2: Demir.
0: Babylou de kat is vermist. De eigenaars bieden 1000 euro voor de eerlijke vinder. Wat raak jij vaak kwijt?
2: Mijn sleutels.
0: Oh, dat is wel jammer. Er komt een verbod op apps die valse naaktbeelden kunnen maken. Hoe noemt de social media app met de muzieknoot als logo?
2: TikTok.
0: Ook dit jaar duikt er weer een verboden selfie op van de Met Gala. Met welk gadget neem je een selfie uit de hoogte?
2: Een gsm? Een selfie-stick?
0: Ja, dat was net een vraag. Kobe, ik heb goed nieuws voor jou. Je bent tot de winnaar van de week.
1: Hey.
0: Ja, 7 juiste antwoorden gegeven. Dat is niet slecht voor iemand die nog niet naar het nieuws heeft kunnen kijken vandaag.
2: Nee, ja, klopt.
0: Goed, Kobe. Kobe, merci om mee te spelen. En ik wens jou morgen vooral veel minder chaos toe op school. Merci om mee te spelen, bye-bye.
2: Dankjewel.
3: Wat was dat?
4: Kan jij het beter?
3: Stuur nu Wat was dat? In de app van M&M en speel maandag mee. All right, now.

0: Olivia Rodrigo. Ja, Mona, dat is alweer een pak drukker dan een half uur geleden, zeg.
1: Ja, het gaat snel hè, op onze wegen. Vooral rond Antwerpen, want richting Nederland vertraag je 1 uur. Dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Richting Gent een half uur bij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Stabroek 15 minuten van de Beveren tot de Thijsmanstunnel. Richting Antwerpen een half uur aanschuiven vanaf Kruibeke, ook vanaf Melzele en vanaf Antwerpenhaven. 20 minuten vanaf Kleine Bareel, ook vanaf Ranst en op de A12 vanaf Aartselaar. Rond Brussel een half uur file golven op de buitenring van Sint-Stevens-Woluwe tot Wemmel. Op de binnenring 20 minuten bij van Tilbeek tot Injette. En verder blijven de vertragingen beperkt. Kauzar Ela

0: Standaard.
1: Vanavond is het zover, Aaron.
2: Ja.
1: Dan ga je jouw album voor de allereerste keer laten horen aan mensen die fan zijn van jou, hopelijk, denk ik dan toch.
2: Stel je voor dat alle haters zich hebben ingeschreven.
1: Nee. Het gaat een avond vol liefde worden,
2: denk
1: ik.
2: Ah, heerlijk.
1: Heb je er goestingen in vanavond?
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Dat zijn uiteindelijk de mensen die het al vaak van in het begin volgen. Dus die zien en horen groei. En dan ben ik heel benieuwd wat hun mening is over bepaalde songs. Want ja, sommige songs zijn wel net iets anders dan wat ik ervoor heb gemaakt.
1: Ja, en ik heb misschien ook wel nog een klein primeurtje voor de mensen die nu aan het luisteren zijn. Want we gaan zo meteen zelfs een nummer van jou, straks al, voor de allereerste keer op de radio laten horen.
2: Ah?
1: Als dag in een teaser.
2: Dat is echt gek.
0: LMA in concert.

0: tickets via gracialive.be.
1: Samen met het Nieuwsblad en M&M.
2: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Slim naar Antwerpen presenteert...
5: De Wegwijzer.
4: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media. Maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
6: Met een snelle check voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
4: Plan je route met Slim naar Antwerpen.

0: Want hij is de seizoensfinale aan het draaien voor thuis. Maar ik heb een andere diva geregeld en dat is Aaron Blomme.
1: Hey.
0: Vind je dat erg dat ik jou een diva noem?
1: Nee, nee. Dat is één van mijn persoonlijkheden.
0: Ja, dat dacht ik wel. Vandaar, ik dacht, ik pik er eentje, ja, ja, eentje lekker uit. Nee, ja, volgende week komt jouw album uit. Dan gaan mensen hem, gaat de rest van de wereld hem voor de allereerste keer kunnen horen. Heb jij daar stress voor?
1: Ja en nee. Ik voel me daar een beetje bipolair bij. Omdat ik ergens denk van, ik weet heel goed wat ik heb gemaakt en ik weet wat de omstandigheden waren. En ik heb dat ook al een half jaar geleden eigenlijk afgerond. Dus ik heb
0: is dat echt al zo lang klaar?
1: Zoiets, ja. Ik denk het wel. Ja, gemasterd. Echt zo bijna vijf maanden geleden of zo. Ja. En dan edit het ook af. Weet je, dat is echt een schilderij dat achter glas staat. Ik mocht er niet meer aankomen. En nu, ergens denk ik ook wel van, oh nee. En al die andere professionele muzikanten bijvoorbeeld, die zijn soms minder lief dan het doorgaanse lieve M&M-publiek bijvoorbeeld.
0: Ah ja, zo ja.
1: Die gaan dan daar ook naar mogen luisteren.
0: Ja, Aaron, die gaan dat toch allemaal ook goed vinden.
1: Ja, en eerlijk gezegd, what do I care?
0: Ja, ook al. Nee, maar het is toch belangrijker dat de mensen die naar uw show komen en
1: ja,
0: dat
1: je wilt
0: dat
1: gewoon
0: toch
1: die een fijn gevoel geven. Ja. En ja, daar kijk ik ook naar uit, want dat is volgende week, vrijdag.
0: Ja.
1: Samen op de dag van het album doe ik dan die show in Tepo. En ja, dat is ook wel leuk, omdat je dan echt zo de muziek kunt brengen zoals dat je het bedoelt.
0: Ja, ja, ja. Maar ja, ik heb er al een paar keer wat dingen over zien vertellen hier en daar.
1: Ja.
0: Want heel veel mensen denken dus dat het album gaat over enkel liefde en verliefdheid en een partner. Maar het gaat wel over veel meer dan dat, hè?
1: Absoluut. Dus het album heet Oorsprong. Het gaat eigenlijk heel hard over ja, de situatie waar ik in zat toen ik het aan het schrijven was. En dat heb ik ook achteraf pas gezien. We gaan heel hard over afscheid nemen van dingen.
0: Mm-hmm.
1: En volwassen worden. En vooral zo voelen van, ah ja, wow, ik krijg verantwoordelijkheid. En wat ga ik met die verantwoordelijkheid doen? Ga ik die vastnemen? Zijn er dingen die ik absoluut niet wil? Dus zo het allemaal even niet weten. Blijkbaar, ik dacht, dat is typisch 23-jarigen. Maar hoe oud ben jij?
0: 29. Maar je mag er ook meteen bij zeggen dat je wel gechoqueerd was toen je hoorde dat ik...
1: Ja, ja, ja. Wow. 29? Maar dus... en ik denk dat jij dat ook wel eens voelt. Zo van, maar ik weet het allemaal even niet.
0: Maar joh, ik ga je eerlijk zeggen, dat begin van allee, het gevoel dat je hebt in het begin van je 20, dat blijft gewoon duren.
1: Ah, wel, dat is dus blijkbaar volwassen worden. Is het allemaal gewoon mijn momenten niet weten. En ik denk dat ik dat wel heb kunnen capteren in songs. En waar dat ik wel van voel, ja, of dat je nu 23 bent, net als ik, 16 of
0: bijna
1: 55.
0: 30.
1: Of ja.
0: Ja. En, bijna 30, ja.
1: Dan ga je daar misschien wel in kunnen herkennen.
0: Ja, ik heb ook eens goed naar de cover gekeken.
1: Ja.
0: Ik vind hem heel cool. Je zweeft voor een soort van grote zon.
1: Ja.
0: En naast jou staat dan een deur, dus een hond, een basketbalveld. Zijn dat allemaal referenties naar de liedjes? Of is dat gewoon, had je zoiets van, ik wil een hond?
1: ja, referenties naar de liedjes. Dus wel mijn Easter eggs, daar werk ik wel mee. Maar langs de andere kant gewoon verwijzing naar mijn oorsprong. Hè. Dus mijn hondje thuis, de deur die ik echt letterlijk uitwandel van bij mijn ouders thuis naar mijn eigen nieuw appartement.
0: Cool.
1: Dat je zo, het basketbalveld, dat is zo'n heel hard gelinkt aan mijn leven in Aalst, waar ik ben opgegroeid. Dus ja, dat zijn allemaal dingen die ik niet achterlaat, maar zo'n soort van in mijn binnenzak steek. Hè. En dan, amai,
0: ben ik. Zeg, wauw.
1: Welkom bij deze filosofie-sessie. Maar dat zijn zo die dingen die ik oprecht daarover heb nagedacht. Van, ah ja, wie ben ik eigenlijk in mijn professionele leven als artiest? En wie ben ik als Aaron zijnde, als broer, als vriend?
0: Mm-hmm.
1: En dat wil ik met elkaar verbinden.
0: Ja, ik vind het wel heel spannend, want vanavond gaan we dus voor de allereerste keer ook luisteren met een listening party en een heleboel luisteraars erbij. Nu, ik dacht, we moeten toch op zijn minst wel ook een cadeautje geven aan de mensen die op dit moment aan het luisteren zijn naar M&M. We gaan straks trouwens nog een experimentje doen met die andere liedjes.
1: Okay.
0: Maar je hebt wel al je nieuwe single meegebracht.
1: Ja.
0: Spannend!
1: Ja, dus eigenlijk is dit heel gek, hè, want ik doe dat normaal nooit. Morgen pas komt mijn laatste track uit, die echt de focus track is van het album. Maar ik dacht, hier bij M&M, ik ga het gewoon nu al laten horen.
0: Ja, het heet Tranen van Goud en je hebt hem gemaakt samen met Zoe Levi.
1: Ja, klopt. Dat was eigenlijk niet de bedoeling.
0: Nee, zo blijkt. We zullen zo meteen eens even babbelen over wat dan wel de bedoeling was. Maar ik ga hem wel laten horen voor de allereerste keer.
1: Oké.
0: Tranen van Goud van Aaron Blomaert en Zoe Levi. En je mag gerust in de app van M&M laten weten wat je ervan vindt.
1: Ja, en ik lees mee. Hè.

0: Tranen van Goud van Aaron Blomma. Er komen toch wel wat reacties binnen in de app van M&M. Kenta zegt bijvoorbeeld, wat een gave song. Alisa zegt ook, top song. En ze is er straks ook bij de listening party.
1: Top.
0: Ja, Ilenka laat ook nog weten, sowieso een 10 op 10. En ze kan bijna elk woord meezingen, want ze heeft op jouw TikTok-filmpjes blijkbaar al zo wat mee het proberen van buiten te leren.
1: Ah, ja, tuurlijk. Ja, dat is... Tegenwoordig het ding, hè. Dan moet je dat eerst teasen. Alsof ik 80 ben, sorry.
0: 24, hè? Ja, 23. Ah, shit. Nee, het is echt een super, super goede song. Maar je zei dus dat het plan niet per se was om een duet op te nemen.
1: Ik kreeg een bericht met de boodschap. 9 uur, Amsterdam. Sessie. Deze producers zijn aanwezig.
0: Okay, ik zou
1: zorg dat je er bent.
0: Okay.
1: Ik wil nu al zeggen aan de luisteraars, als je zo'n bericht krijgt, gewoon blokkeren, negeren. Maar ik dacht, I'm in for an adventure. Ik was vrij, dus ik dacht, ik ga daar naartoe. En ik begin te schrijven aan een nummer in die sessie met allemaal leuke producers en muzikanten. En daar zat al de hele tijd een meisje bij waar ik mij afvroeg van, wie is dat eigenlijk? En dat bleek dan zoiets te zijn. En die gaat ineens mee in de zangboot staan eigenlijk, om het nummer in te zingen. Want ik was ook gewoon mee aan een tekst beginnen schrijven waar ik nog niet wist waar ik ging uitkomen. Maar zij heeft zo'n ongelooflijke leuke stem. En blijkbaar was dat wel hun ideaal vanuit Nederland om mij eens te contacteren en eens te vragen om iets te proberen. Omdat ik had daar zelf ook nog niet aan gedacht om iets te maken met, met iemand anders. Maar het is zo straf, hè, want nog niemand heeft een duet uitgebracht met iemand uit Nederland. Dus ik dacht, dat moet ik doen.
0: Je bent wel een trendsetter natuurlijk. Zo ken ik.
1: Maar daardoor had ik wel zoiets, oké, als ik het ooit doe, dan wil ik wel iets doen dat mij echt, het nummer moet mij raken en het moet de andere persoon raken en ik wil er ook mee overeenkomen.
0: Ja.
1: En in ons geval was dat ook zo. Ik heb ook nog nooit met iemand anders een duet geschreven. Er is geen andere poging geweest. Dus het feit dat dit
0: was een soort van meant to be. Ja, het was gewoon mega meant to be. Maar dat is wel mooi. Ik denk ook als zo'n dingen gewoon organisch ontstaan of zo, dan gaat dat ook wel. Dan voelt het ook wel heel eigen. Ik heb nu ook niet zoiets van, amai, dit is gek dat Aaron dat nu doet. Zo samen zingen met iemand anders. Ik vind het wel heel mooi. Fijn. Ik vind het heel mooi.
1: Dank u.
0: Heel mooi.
1: Dank je wel.
0: Welke song vind jij eigenlijk zelf het leukste van jouw album? Ik weet dat we het nog niet echt op basis van iets kunnen...
1: Ah ja. Dat is
0: moeilijk.
1: Echt, dat is moeilijk. Er staan 15 songs op.
0: Ja.
1: En die worden alle 15 als mijn kinderen.
0: Oké.
1: Ik ben niet van plan om in mijn leven 15 kinderen te maken.
0: Dat is slim.
1: Want ja, dat is toch wel wat werk. Maar dat is, ik kan er zo moeilijk tussen kiezen. Het hangt ervan af van het moment van de dag.
0: Oké.
1: Nu zou ik zeggen Tranen van Goud.
0: Tranen van Goud, ja, dat snap ik ook wel.
1: Ja.
0: Heel mooie song. Nu, we hebben deze week al een beetje gespeculeerd over hoe die songs zouden kunnen klinken. Want ik heb hier elke dag een andere sidekick naast mij gehad. En die hebben al een lichte poging gedaan.
1: Nu ben ik zo benieuwd.
0: Gisteren hadden we Hilde de Baardenmaker op bezoek.
1: Ja.
0: En die heeft iets verzonnen bij jouw nummer Ren.
1: Oké.
0: En het klinkt zo.
2: Ren, ren, ren, zo snel als je kent. Terug naar mijn ma, naar al wat ik ken.
0: Sorry.
1: Ah, ja.
0: En?
1: Boek erop.
0: Zit er iets in dat?
1: Ik moet zeggen, ik vind Hilde de Baardenmaker een fantastische actrice.
0: Ja.
1: Ik ga het daarbij laten. Nee. Dit was wel...
0: Ze zat ook licht in de stress, omdat ik zei, zou iets zien zitten om een stukje te zien.
1: Tuurlijk, ik snap het. Maar nee, daar gaat het niet over.
0: Oké.
1: Maar ja, daar gaan we vanavond
0: mee maken. Ja, daar gaan we vanavond wel mee maken. En volgende week. Maar ik heb wel nog een andere. Vincent Baanitsch zat hier ook. Ergens.
1: Ben jij benieuwd.
0: En die heeft iets verzonnen bij het verkeerde moment.
1: Oké.
0: Ja, oké.
3: Ik kwam binnen en wou met ons beginnen.
0: Oh.
3: Je keek me aan en was buiten je zinnen.
0: Oh.
3: Met tranen in de ogen beseften we, dit is voorgelogen. Dit gevoel, ons zo bekend. Het verkeerde moment.
1: Oh, het is beter. Het is beter.
0: Kunnen we nog veranderen?
1: Maar ik moet echt een feature doen met het Huis Anubis gewoon, denk ik. Geweldig.
0: En dan, we moesten natuurlijk één nummer konden we echt niet laten liggen. Dat was Twee Dikke Vingers.
1: Ja,
0: we moesten
1: daar krijg ik veel vragen over.
0: Ja, dat snap ik. We hebben daar ook heel veel vragen over. Die gaan we vanavond proberen beantwoorden. Maar Kim van Onsen heeft een poging gedaan om Twee Dikke Vingers, om daar een song van te maken.
2: Stak mijn vingers tussen de deur. Weg, mijn humeur. Hallo, aangezeur. Twee middelvingers voor die deur.
1: Hey!
0: En?
1: De song gaat erover iets totaal anders. Ja. Maar ik had nog nooit stilgestaan bij het ding dat die vingers kunnen gebroken zijn, inderdaad. Dat die daardoor gezwollen staan.
0: Aan die link had ik zelf nog niet gelegd.
1: Als ze zegt dat mijn vingers zaten tussen de deur, dan ga ik ervan uit dat die niet
0: dat
1: meer goed zijn.
0: Dat dikke vingers zijn.
1: Nee, dat is het dus niet. Maar wel, ik ben wel blij dat die mensen hebben nagedacht over mijn songs. Ja, dat is zo moeilijk. Hè. Titels,
0: maar zitten zitten we in de juiste richting?
1: Bij twee dikke vingers niet, nee.
0: Nee. En bij het verkeerde moment en zo ook niet. Nee.
1: Ja, ik ben al vergeten waar mijn verkeerde moment over gaat, omdat Van Vincent zo goed was. Ja.
0: Oké, maar we zullen het volgende week dat wel ontdekken. En dan leggen we ze nog eens naast elkaar.
1: Ja, ja, ja.
0: Hebben we dan zo wel nog een...
1: Ja, eigenlijk kunnen dat zinken, ze. Oh, maar echt, dat brengt me echt op idee. En ik vind dat Vincent echt goed klinkt eigenlijk.
0: Maar die
1: heeft
0: toch
1: wel een mooie stem.
0: Die heeft toch ook gezongen bij het Huis Anubis? Is dat niet? Zing je die?
1: Ja, maar ik had altijd het gevoel van iedereen dat Vincent toch zo zijn micro zo wat naast zijn mond hield. Dus ik weet zo niet goed of dat hij daar super zeker in is, maar hij moet niet onzeker zijn.
0: Ah, voilà. Ik zal het hem doorgeven in een berichtje, maar merci voor jouw feedback op deze zelfverzonnen.
1: Ja,

0: is weer tijd om iemand toe te voegen aan ons clubje. Je weet hoe het werkt. 3 checks waar je onder moet voldoen. En dan word je misschien wel lid van de club. Aaron, je hebt ze meegebracht vandaag.
1: Ja. We zoeken naar iemand die vandaag al gemorst heeft. Dat heb ik zelf ook gedaan vandaag. Elke dag naar de radio luistert. Dat heb ik ook gedaan. En een dagboek heeft.
0: Ben je de persoon die we zoeken, dan meld je je in de app van M&M.
2: Maak elk.
3: Die was, die ligt hier nog altijd.
2: Momenten, Max.
3: Ik kende dat. Je hebt een berg kleren die al dagen ligt te roepen om opgeplooid te worden. Alleen al van er naar te kijken zakt de moed u in de schoenen. En je weet, als je eraan begint, dan zet je wel even zoet. Op zo'n moment kunt je echt wel iets gebruiken dat het wat plezanter maakt.
2: Zoals een aflevering van Thuis op VRT Max bijvoorbeeld. VRT Max. Maak elk moment
3: de max.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
6: Go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
9: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hektisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
11: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
10: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
12: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
10: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
15: Kia, movement

0: Nicky van Driessen.
1: We moeten ons geen zorgen maken over het hantavirus. De volgende weken kunnen er meer besmettingen opduiken van dat virus, Hanta, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar het besmettingsrisico blijft laag. Voorlopig zijn er 5 besmettingen vastgesteld, 3 doden en een aantal verdachte gevallen aan boord van een cruiseschip. Er zijn geen aanwijzingen voor een grote uitbraak, zoals 6 jaar geleden met het coronavirus. Ook viroloog Steven van Gucht zegt dat we niet ongerust moeten zijn. Het virus gaat maar heel zelden van mens op mens over.
2: Dat is eentje die in het verleden ook wel al kleine uitbraken heeft veroorzaakt, in Argentinië en Chili weliswaar, waarbij dat er ook mens-op-mens transmissie is. Wat dat we wel geleerd hebben van die uitbraken, zodra je dan bepaalde maatregelen neemt, zoals contacttracing en quarantaine, dat het dan ook wel heel snel uitdooft. Dus het is niet superbesmettelijk, dit is te controleren.
1: Zondag komt het getroffen cruiseschip aan in Tenerife, op de Canarische eilanden, en de passagiers die nog aan boord zijn, moeten dan wellicht in quarantaine. Meer en meer leerlingen kiezen na het 6e middelbaar voor een 7e jaar in het ASO om zich beter voor te kunnen bereiden op hogere studies. Een 7e jaar wordt meestal gevolgd in het TSO of BSO, waar leerlingen zich dan vaak voorbereiden op een job in de bouw of de zorg, maar dus ook in het ASO groeit die interesse. En dat merkt ook het Sint-Franciscus College in Heusden-Zolder in Limburg.
3: We zien wel een beetje een tendens in de studiekeuzes die de leerlingen maken onderweg. Het welbevinden primeert heel vaak. Men gaat dan toch maar niet de zwaarste richting kiezen en kiest dan voor wat minder wiskunde, wetenschappen, met het idee, ik heb dat toch niet allemaal echt nodig, waar ze dan later soms spijt van hebben.
1: En dat extra 7e jaar focust dan wel weer vooral op vakken zoals wiskunde en wetenschappen. De Universiteit Gent heeft de pro-Palestijnse actievoerders, die al 2 weken een universiteitsgebouw bezet houden, tot morgen de tijd gegeven om dat gebouw te ontruimen. Volgens de universiteit zijn er ernstige incidenten en zelfs strafbare feiten gebeurd en verstoren de actievoerders ook de lessen. Maar die zijn zelf niet van plan om het protest snel te beëindigen. De meeste spitsstroken op de snelwegen zijn vanaf maandag extra uren open. Daar mag je alleen rijden op drukke momenten, maar niet als er zo'n rood kruis op de borden staat boven de weg. In Vlaanderen zijn er 9 van die spitsstroken. De grootste verandering komt er voor de E313, zegt het Agentschap Wegen en Verkeer.
4: We hebben vastgesteld dat door de evolutie van het verkeer de voorbije jaren de huidige openingsuren niet altijd meer goed pasten bij de reële verkeersdrukte. Vandaar dat we voor heel wat spitsstroken nieuwe openingsuren voorstellen die op de E313 tussen Antwerpen-Oost en Ranst zal de grootste wijziging kennen. Die gaat ruim 44 uur langer open.
1: En veldrijden en veldlopen zullen dan toch geen sporten zijn op de Olympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Beide sporten hoopten daarop op die Olympische status, maar het Internationaal Olympisch Comité zegt vandaag dat enkel sporten op sneeuw en ijs een plek hebben op de Winterspelen. Het blijft droog vanavond bij temperaturen van 8 tot 10 graden. Morgen start met enkele opklaringen. Daarna zien we stapelwolken in de lucht, halen we tot 18 graden. Zaterdag zien we de zon dan veel en halen we zo'n 22 graden.
0: Nou, hoe staat het op de weg?
5: Ja, het is vrij druk rond Antwerpen, want die verliest nu 3 kwartier op de E34 richting Zelzaten. Dat is tussen Meldselen en Vraassen. Door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan, maak daar een reddingsstrook. Net nog een ongeval gebeurd, en dat is op de E313 richting Lummen in Wommelgem. De spitsstrook is daar afgesloten. Op de Antwerpse ring naar Nederland vertraag je 1 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Richting Gent 1,5 uur tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Stabroek zo'n 15 minuten van de Beveren tot de Thijs. Richting Antwerpen op de E17 35 minuten bij vanaf Kruijbeke. Dat komt door een defect voertuig links. Nog naar Antwerpen 35 minuten vanaf Meldselen en vanaf Antwerpenhaven. 20 minuten vanaf Kleine Pareel, vanaf Ranst en op de A12 vanaf Aartselaar. Rond Brussel op de buitenring nu ook 3 kwartier filegolven van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Op de binnenring 1,5 uur bij van Vorst tot Machelen. En verder blijven de vertragingen beperkt. M&M. Vanaf Aartselaar. Rond Brussel op de buitenring nu ook 3 kwartier filegolven van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Op de binnenring 1,5 uur bij van Vorst tot Machelen. En verder blijven de vertragingen beperkt. M&M.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.
3: M&M Live.

0: Ja, de show die klinkt een beetje anders deze week, want ja, misschien rustiger, want Wannes Lacroix is er niet bij. Nee, hij moet de seizoensfinale van Thuis opnemen deze week, dus ja, best wel spannend. Hij geeft ons wel elke dag een update van wat er allemaal, ja, zo wat gebeurd is. Dus van gisteren weten we bijvoorbeeld dat het avond/nachtopnames waren. Dan weet je toch dat er wat onheilspellends aan zit te komen, toch?
1: Eigenlijk al horror.
0: Toch?
1: Ja, ja, ja. Ik vind het al gek dat hij mocht zeggen dat hij erbij betrokken is eigenlijk bij de seizoensfinale.
0: Ja, dat vonden wij ook. We hebben het echt wel 5 keer gecheckt of het mocht blijven. Hij zei dat het oké was. Maar hij heeft dus over vandaag ook een kleine update.
2: Vandaag had ik een iets drukkere dag bij Thuis. Het is met veel jeugd te doen en we staan eigenlijk stil bij of iemand wel oké is of niet. Ja, nu heb ik toch wel veel gezegd, of niet? Veel plezier daar. En tot vanavond op de listening party. Ik heb er mega veel zin in. Joe.
1: Weet je wat dat betekent? Wow. Er ligt iemand op sterven en ze zijn niet aan het reanimeren. Dat is
0: wat ik ook hoor. Ik heb zoiets van, er is echt iets crazy aan het gebeuren.
1: Bij het feit of iemand... Wat was het weer?
0: Het oké is of niet.
1: Oké is of niet. Ja, sorry, dat zijn aan het reanimeren.
0: Ik zeggen, het gaat halen, maar dat heeft hij niet gezegd. Hè?
1: Nee, maar ja, daar komt het op neer.
0: Ja, want
1: de seizoensfinales kijk ik wel altijd van Thuis. Ik vind die heel, heel amusant.
0: Gisteren...

0: eergisteren zei ook dat er iets in zijn tekst over aframmelen stond.
1: Is dat dan zijn tekst aframmelen?
0: Ah, wel.
1: Of?
0: Dat weten we dus niet. Dat is het.
1: Maar kan je iemand aframmelen of is dat iemand af...
0: Rammelen.
1: Ja, zeg je dat?
0: Ja, goed in elkaar kloppen.
1: Goed aframmelen.
0: Dat is, ja.
1: Serieus?
0: Ja, wat zou je anders zeggen als je iemand in elkaar slaat?
1: Afkloppen?
0: Nee, aframmelen.
1: Oké. Okay.
0: Dat bekt ook wel anders.
1: Oei, dit was even zo'n taalbarrière.
0: van Aalst in Dendermonde.
1: Ja, dat is gevaarlijk. Dat is gevaarlijk.
0: Maar ben ik verslikken.
1: Jij begint al te hoesten en te niezen van het idee van Aalst. Dat vind ik heel erg koud daar.
0: Ik word er ziek van, jongens. Ziek van Aalst. Nee, we gaan niet. De drama. We gaan iemand toevoegen aan onze clubje. Wat denk je daarvan?
2: Darina Wente.
0: Hey, dag Darina.
2: Hey.
0: Hoe gaat het?
2: Goed, van jullie.
0: Zeer goed, zeer goed. Zeg, jij bent er ook bij vanavond op de listening party.
2: Ja, inderdaad.
1: Oh, leuk.
0: En wat verwacht je ervan?
2: Ik verwacht wel dat het goede nummers zijn, want... Oei. We hebben al een paar gehoord in de domein.
0: Dan mag je terug naar huis krijgen. Goeie nummers, dat gaan we niet krijgen. Dat is niet waar, dat is niet waar. Maar welke vibe denk je?
2: Ik denk zo leuke vibe en misschien ook nog zo emotionele vibe.
1: Ah,
0: okay.
1: Ja, zeker. Er zitten amusante verhalen bij. En er zijn ook heel, heel trieste verhalen bij. Dus... Dat is al een goede gok.
0: Ja, het wordt wel sowieso cool, Darina, want je gaat het voor de rest van de wereld kunnen beluisteren. Hè? Dat is toch cool om dat te weten?
2: Ja, ik ben zo blij. Ja, maar niet normaal.
1: Ik vind het heel cool dat je wil komen. Dank je wel.
0: Wat zeg je, Darina?
2: Ik had niet verwacht dat ik mocht gaan.
0: Ah, wel, kijk, bij deze, dat is heel graag gedaan dat jij mag komen. Jij wil ook graag lid zijn van de club. We zullen eens even overlopen of dat ook kan. Je hebt vandaag al iets gemorst. Wat is dat precies geweest?
2: Ja, ik was in een pokeball en ik heb een beetje rijst en kip gemorst.
0: Nou ja.
1: Classic, had je zo'n grote large?
2: Nee, ik had een medium bowl.
1: Ja, maar ja, dat is het probleem met die medium bowls. Die zijn gewoon veel te klein, want die worden wel volgestoken. Dus dat is wel trouwens ook een lifehack. Gewoon mediums bestellen, want daar zit een large in.
0: Is dat?
1: Ja. Ja. Om het wel op neer.
2: Ja, ik kreeg wel veel.
0: En heeft het een vlek achtergelaten op je broek?
2: Nee, dat niet. Wel op de grond, denk ik.
0: Oké, maar als het te groot is, dat maakt niet uit op zich. Jij luistert ook elke dag naar de radio.
2: Ja, in de ochtend naar M&M of naar Q-Music.
0: Ah ja. Ah ja. Dus ik was zo al klaar om dankjewel te zeggen. Maar je luistert niet naar mij.
2: Jawel, nu wel.
1: Nu, hè? Vanaf nu.
0: Maar dat is op mijn Aronblom.
1: En nu gaat ze blijven luisteren. Dat is waar, hè, Darina.
2: Ja, dat is waar.
0: Voilà. Ik vind het heel fijn dat je ook naar onze ochtendcollega's luistert. Zeker niet onbelangrijk. En je hebt ook een dagboek.
2: Ja, tijdens stage. Ik doe stage in de zorg. En dan schreef ik daar zo dingen in die minder leuk waren of juist wel leuk waren. Okay. En ook van vroeger.
0: Ah, leuk. En is dat dan iets waar je wel elke dag in schrijft of gewoon af en toe?
2: Af en toe. Maar tijdens stage was ik daar wel echt mee bezig.
0: Mm-hmm. Jij deed dat ook, hè, een dagboek eigenlijk?
1: Ja, en dat helpt ook wel. Hè. Ik weet niet of dat bij jou zit, Darina, maar ik vind dat wel... Dat werkt op een of andere manier alsof je tegen iemand zegt... dat is gewoon een gevoel dat je van je afschrijft.
0: Mm-hmm.
2: Ja, dat is waar. Als je zo echt zo slecht voelt en ik kan met niemand babbelen in de avond... kon ik daar wel zo een keer iets in schrijven.
1: Voilà.
0: Schrijf je daar dan ook altijd de datum en de dag bij en zo?
1: Ik wel.
2: Ja, ik denk van wel, maar soms vergeet ik dat wel eens.
0: Ja. Bij mij is altijd het eerste waarmee ik begin. Dan ben ik zo. Voelt het alsof ik zo echt zo'n brief ga schrijven.
1: Ah ja, ik schrijf ook altijd een soort naar mezelf. Zo, hey daar.
0: Echt?
1: Begin ik, ja.
0: Super grappig.
1: Hey daar, jij lekker beest, meestal naar mezelf.
0: En... Ik heb je vandaag nog eens goed in de spiegel gekeken.
1: Ja,
0: ben nog
1: even
0: mooi als gisteren. Dat is zo elke dag je boodschap. Nee, maar leuk, wel fijn voor je eigen zelfvertrouwen natuurlijk. Darina, proficiat. Je bent bij deze lid van de club gerecht een Club Kouter sticker opgestuurd. Heb je een idee waar je hem gaat plakken?
2: In een kamer, op de muur.
0: Oké.
1: Okay. Ik deed teken op uw voorhoofd, maar dat is ook een optie.
0: De muur is ook goed. Darina, merci om een berichtje te sturen in de app van MLM. En dan moeten we het nog even officieel maken.
3: Proficiat.
0: Darina Wintijn.
4: Jij bent nu trots.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

0: Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Zeg, Aaron.
1: Ja.
0: Een hele tijd geleden, is echt al lang geleden hoor. Hebben wij ooit iets uit te horen gekregen over een pact dat jij gesloten hebt samen met Kurt Rogier?
1: Ja, klopt.
0: Dat pact is niet doorgegaan, kunnen we zeggen. We gaan het straks verder uitleggen.
1: Klopt.
0: Maar Kurt Rogier heeft wel een nieuw voorstel.
1: Oké.
0: Voor een pact.
1: Oké.
0: Ja.
1: Nu ben ik heel benieuwd.
0: Jij weet niet over wat het gaat.
1: Nee, helemaal niet.
0: Oh ja, je gaat zo meteen te weten komen.
1: Alright.
0: Goed hè.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
3: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
4: Oh.
3: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
4: Ah.
3: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
5: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
6: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
5: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
6: Waar zie je die giraf daar?
5: Of Zoo Plankendaal.
6: Oh, zo schattig.
5: Nu bij dag allemaal.
7: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
8: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
7: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
8: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
7: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
8: Ah, dat is duidelijk.
7: Ja.
9: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.

0: Dat blijft toch echt een van de beste nummers dat gewoon ooit gemaakt is.
1: Stel dat ik ooit ten oorlog moet trekken, wat ik echt niet wil, want ik ben de laatste die dat je naar de oorlog moet sturen,
0: ja?
1: Dan wordt dit mijn strijdlied.
0: Oké, dan wordt dat meteen ook ons ondergangslied. I've only stopped the fight. Misschien moeten we de tekst veranderen. Ja, zeg, ik heb nu al heel vaak gezegd, maar Wannes is er niet. Hij is de finale van de seizoensfinale van Thuis aan het opnemen. En we hebben hier elke dag deze week een gast over de vloer gehad die ook meespeelt of meegespeeld heeft in een soap of dagelijkse fictiereeks, zoals dat soms ook moet genoemd worden. En eigenlijk hoor je daar ook wel een beetje bij, Aaron, want
1: absoluut.
0: Jij hebt heel lang in familie gespeeld als raven. Toch een beetje een mysterie.
1: Waarom denk jij zo raven?
0: Omdat ik mij dat inbeeld. Hoe ik het ook zou zeggen. Want jij was natuurlijk zijn zoon.
1: Ja, klopt.
0: Dus jullie zijn verbonden aan elkaar voor eeuwig.
1: Maar dus wat jij net nadeed, Kurti die kan inderdaad zoiets met een grom zeggen. En wij hebben dat nu allebei niet. We hebben denk ik nog een vrij hoog gepitchte stem.
0: Ja, ja, maar ik kan, ja. Dat is, als ik raven hoor, dan hoor ik dat zoals
1: Kurt Rogiers
0: dat zou zeggen. Maar ja, jouw personage, ja, het zit niet meer in familie. Natuurlijk, nee. Je speelt daar niet meer in. Hoe is jouw personage nu weer uit de reeks gegaan?
1: Ah, op een heel fijne manier. Hè. Dus ik heb mijn stiefmoeder bezwangerd. En dan ben ik... was ik daar zo verliefd op, dat ik dat echt niet aankon. Het idee dat zij daar niet voor zou uitkomen. Dat dat kind van mij zou geweest zijn. En dan ben je
0: dat nu aan het verzinnen?
1: Nee, nee. Heb ik gezegd, houdoe. En dan was ik weg.
0: Oh my god. Maar dus eigenlijk kan je nog terugkeren. En heb je dan ook een kind?
1: Nee, want wat blijkt achteraf? Ik weet niet of dat zo stond geschreven. Of dat ze dat dan achteraf hebben beslist. Omdat ik dan als Aaron had besloten om te vertrekken bij familie.
0: Ja.
1: Vertrekken. Mijn contract liep af.
0: Ja, ja.
1: Hebben ze dan toch gemaakt dat dat kind toch van mijn vader bleek te zijn.
0: Ah ja, oké. Okay. Eigenlijk ben je vertrokken voor niks.
1: Ja, voor zoals.
0: Raven had paniek voor niks eigenlijk. Er was niks aan de hand.
1: Ja, wel, maar het was wel zo dat mijn vader, Kurt, dan erachter kwam dat ik wel met zijn...
0: Met zijn
1: verloofde had geslapen.
0: Ja.
2: Maar
0: ja.
2: Raven! Raven, wat hebben jullie gedaan? Je moet van mijn vrouw blijven.
0: Nu, een hele tijd geleden was jouw soap-papa Kurt Rogiers hier ook bij M&M. En denk ik daar toen samen over gehad, over het pact van Kalmthout. Dat ging erover dat jullie eigenlijk een pact hadden van als er één van de twee uitgaat, dan gaan we allebei uit. Kurt Rogiers heeft zich niet gehouden aan dat pact.
1: Nee, nee. As we speak zit hij nog in de soap.
0: Ja, maar we hebben hem daar nog eens over aangesproken en hij heeft een nieuw idee. Dus we gaan eens even luisteren.
3: Hey Aaron, met Kurt. Ik stel voor dat wij vandaag een nieuw pact sluiten. Namelijk het pact van M&M. En wat houdt dat in? Dat wij nu beloven dat wij binnen de 4 jaar weer samenspelen in een vaste rol. Zijnde weer vader-zoon of Batman en Robin of Sinterklaas en Roetpiet. Maakt niet uit. Maar binnen de 4 jaar.
0: Binnen de 4 jaar.
1: Zeer graag.
0: Ja?
1: Als het kon, echt waar, vandaag of morgen al.
0: Oh.
1: Ik heb zo graag samengewerkt met Kurt. Die heeft ook, ik heb die op een zeer jonge leeftijd leren kennen. Dus die heeft nog mijn laatste puberteitscrisis mogen aanschouwen. Die heeft nog, die heeft mij volwassen zien worden. Die heeft keuzes mogen zien maken. En ik hem en ook echt een beetje lief en leed mogen delen met elkaar. Dus wat dat betreft, zeer, zeer, zeer graag. En ja, ik heb echt al gepleit om de fictiereeks die ik nu aan het draaien ben, om daar ooit toch Kurt ook in te betalen.
0: Oh, kijk bij deze. Zo mooi. Zo mooi. Oké, voilà, dan gaan we dat pact hier officieel maken. Het M&M-pact.
1: Zeer graag, ja.
0: Oké, bij deze is dat beklonken. Merci, Kurt, voor...

0: 10:35, maar wel bij dat 6:03.
1: LM, de Liberale Mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
0: En Mona, we zitten al aan 230 kilometer file.
2: Ja, en dat komt door een groot probleem op de E34 richting Zelzate. Daar verlies je 40 minuten tussen Melzele en Vraassenen door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan. Maak daar een reddingstrook. Op de Antwerpse ring naar Nederland vertraag je 1 uur. En dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Richting Gent 1/2 uur bij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Stabroek 15 minuten van de Beveren tot de Thijsmanstunnel. Richting Antwerpen 1/2 uur bij vanaf Kruij. 40 vanaf Melzele. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 40 minuten. En dat komt ook door wat hinder in Leugenberg, want rechts is daar dicht door een ongeval. 15 minuten aanschuiven vanaf Kleine Bareel, ook vanaf Ranst. Op de A12 hinder in Willebroek, dat komt door een ongeval links richting Antwerpen. Verderop vanaf Aartselaar 20 minuten bij. Rond Brussel op de buitenring 40 minuten file golven van Sint-Steven-Swoluwe tot Jette. Op de binnenring 1/2 uur van Vorst tot Machelen. Dan wat hinder op de E40 naar Leuven in Berthem. Daar staat een defect voertuig op de spitsstrook en verder blijven de vertragingen beperkt.

0: Gaan we deze vibe krijgen op je album, Aaron?
1: Nee, net niet.
0: Oké.
1: Maar ik vind het wel heel plezant. Dus misschien voor album 2.
0: Oh, oké, is goed, ja. Graag gedaan.
2: Dag, liefste luisteraars van M&M. Het is Aaron Blomaert hier.
3: Ontdek samen met Club Kautar, exclusief en als eerste...
4: het debuutalbum van Aaron Blomaert.
0: Vanavond is het zover, dan ga je oog in oog staan met mensen die zo allemaal in stilte naar hun nummer aan het luisteren zijn.
1: Dat idee haat ik. Ja. Dat is zoals... Ik kan niet... Mijn ouders die wouden vroeger ook altijd met mij naar familie kijken of naar The Voice kijken, ja, als ik dat presenteerde. En ik zei, sorry, dat gaat echt niet.
0: Ja, ik kan me ook wel inbeelden. Ik heb nu al stress als ik zo zelf een liedje goed vind en ik wil dat laten horen aan iemand. En dan ben je zo de hele tijd aan het kijken van...
1: Ja, ja, wat vind je
0: ervan? En wat vind je ervan? En nu is dat zo uw muziek.
1: Ja, ja, wel, voilà. Ja, ik ga het moeten loslaten. Maar ik ben wel super dankbaar dat er effectief mensen zijn die daarvoor willen afkomen.
0: En er zijn heel veel mensen die wilden afkomen. Wij hebben beperkte plaatsen natuurlijk voor wat mensen om erbij te zijn. En we gaan zo meteen eens bellen met iemand die, denk ik, toch al ongelooflijk veel goesting heeft om er vanavond bij te zijn.
5: Kidnet viert feest met Like Me.
6: Tijd om te leven.
5: Wij komen
7: tijdens het hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
5: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
6: Want ik ben Like Me.
5: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
6: Tot dan!
5: Van 14 tot en met 17 mei.
6: Want ik ben Like Me.
5: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
8: Slim naar Antwerpen presenteert...
9: De Wegwijzer.
8: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
10: Met een snelle check voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
8: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
10: Ja, voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
11: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Ciao adios. Ik dacht dat ze nog eens ging zingen. En ciao adios van Anne-Marie.
1: Dag liefste luisteraars van M&M. Het is Aaron Blomaert hier.
2: Ontdek samen met Club Kautar, exclusief en als eerste...
3: het debuutalbum van Aaron Blomaert.
0: Vanavond gaat het gebeuren, zo rond 19:30 gaan we met z'n allen luisteren naar jouw nummers. Nog voor de rest van de wereld. Vanaf volgende week kan iedereen meegenieten natuurlijk.
4: Oh, ik ben benieuwd wat ze er in Amerika van vinden.
0: Zo'n vertaal. Zou je ooit een liedje vertalen? Ik weet dat Camille ooit wel eens zo'n nummer in het Duits heeft uitgebracht.
4: Bye, weg! Ja, ja, wie weet ooit als die opportuniteit er is. Maar ja, ik schrijf het liefst van al echt zelf. En dan zou ik dat ook in een andere taal moeten doen. En dat kan ik zo niet mee opbrengen.
0: Nee, oké, ik snap het. Op Portugees of zo, dat zou die niet meteen.
4: Nee, dat nu wel nog. Maar Engels, nee.
0: Spreek je zo super vlot Portugees? En wisten we dat eigenlijk niet. Nee, maar heel wat mensen die er vanavond ook bij gaan zijn. Zoals Alyssa van Zeebroek. Dag, Alyssa.
5: Hallo.
4: Hallo.
0: Je bent erbij vanavond?
5: Yes, dat klopt.
0: Hoeveel goesting heb je erin om de nieuwe nummers van Aaron te horen?
5: Heel goesting.
0: Oh, ik hoor het enthousiasme ook echt in je stem, Alyssa.
5: Ja, ik had dat niet verwacht dat ik zou mogen komen.
4: Oh, heel
0: kijk,
4: fijn.
0: Bij deze. Zeg, Alyssa, wat verwacht je er zo van zijn nieuwe nummers en van het album?
5: Ja, ik verwacht dat het zo persoonlijk gaat zijn en dat we Aaron echt op een andere manier gaan leren kennen dan dat we hem al kennen.
0: Oh,
4: klopt.
0: Is het echt ook zo, zoals zo bij Taylor Swift, dat als we goed luisteren naar de nummers, dat we weten over wie het gaat? Allee, of over wie het
4: precies
0: gaat?
4: Ik denk het wel, ik denk het wel. Ja.
0: Ja?
4: Ja, eigenlijk echt wel.
0: Alyssa, ben je klaar om vanavond dan echt op onderzoek uit te gaan, terwijl we die nummers aan het beluisteren zijn?
5: Zeker, zeker.
0: Je hebt wel, je stelt je wel vragen bij één specifiek nummer.
5: Ja, twee dikke vingers.
0: Ja.
4: Ja. Wat denk je, Alyssa, waar dat het over kan gaan?
5: Ik ben op dat vlak een beetje dirty-minded, dus dan denk ik al die richting uit.
4: Oké.
0: Okay.
4: Ja, maar het gekke is, ja, ik trek ook grote ogen, maar ik moet eigenlijk niet zo doen, want ik moet zeggen dat er heel veel mensen zijn die denken dat het over iets seksueel gaat.
0: Mm-hmm. Ja, Alyssa, dat is ook de weg dat jouw hoofd daartoe ging, hè?
5: Ja, klopt.
4: Ja, dat is helemaal niet erg. Maar ik denk dat je vanavond ga je horen waar het echt over gaat. Ik ga het nu nog in het midden laten.
0: Ja, dat is goed, zo wat in spanning.
4: Ja, ja, ja. Dus het kan wel over seks gaan, maar het kan ook over iets anders gaan. Over bijvoorbeeld Kim van Ossen, die had een gokje. Het kan zijn dat uw twee vingers tussen de deur zaten en dat kan heel veel pijn doen. Voilà.
0: Wie weet, Alyssa, dat is ook opgroeien, hè, en leren dat je vingers niet
4: vallen en opslaan
0: tussen de deur moet. Nee, Alyssa, dan gaan we jou straks zien daar bij de listening party. Kom gerust eens even zwaaien. We gaan het sowieso geen supergrote ruimte, dus het is geen sportpark.
4: Kun je zelfs hallo zeggen?
0: Ja, je kan zelfs een foto nemen als je dat graag wil. Nee, het wordt sowieso superplezant. Merci alleszins om erbij te willen zijn. En tot straks, ja, Alyssa.
5: Yes, tot straks.
0: Bye-bye.
5: Bye.
3: Schrijf je nu in via het M&M-kanaal op VRT Max.
4: Heel graag. Tot donderdag. Yo.

0: Kijk, Sheeran schrijft eigenlijk ook in een taal die niet de zijne is.
1: Dat is waar.
0: Ik ben nu wel vergeten wat dit was. Armeens of zo, Aziza? Alleszins betekent het ik hou van jou.
1: Ah.
0: Denk ik, of mijn liefste, of zo.
1: Oh, dat is gewoon.
0: Ik kan u anders ook wel wat Arabische woorden geven. Om...
1: Ah ja. Goed.
0: Oké, is goed. Volgende keer, moet ik.
1: Ja, ja.

0: Gabriella van Ketsai. Aaron, merci om erbij te zijn vandaag.
1: Dankjewel om mij uit te nodigen.
0: En we gaan nu richting uw listening party.
2: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
3: Ja, check die video van die overstromingen in Italië. Huh? En check meteen of dat nieuws wel klopt.
4: Onwaar.
3: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
2: Ah, oei, ja.
3: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuwscheck op TikTok en Instagram.
5: VRT Nieuws, helemaal helder.
6: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
0: Het is 6 uur. Goedenavond.
7: 14 nieuws.
0: Nicky van Driessen.
8: Een zevende jaar ASO is al maar populairder. Meer en meer leerlingen kiezen na het zesde middelbaar voor een zevende jaar in het ASO om zich beter te kunnen voorbereiden op hogere studies. Een zevende jaar wordt meestal gevolgd in het TSO of BSO, waar leerlingen zich vaak voorbereiden op een job in de bouw of de zorg. Maar ook in het ASO groeit die interesse. Leerlingen zoals Vince en Len, die nu in het zesde economie moderne talen volgen, merken dat ze met 2 uur wetenschappen per week soms te weinig basiskennis opbouwen.
9: Voor ons allebei denken we eraan om kinesietherapie te doen.
10: En waarom ga je dat dan niet gewoon doen?
11: De voorbereiding ligt nog niet goed genoeg voor het eerste jaar te kunnen overleven in mijn ogen.
9: Ik heb eigenlijk altijd gezegd dat ik economie ging doen en dan heb ik dit jaar een proefles gevolgd, kinesietherapie aan de U Hasselt. En dan vond ik dat eigenlijk toch wel leuker dan wat ik nu in de les zie bij economie.
8: De volgende weken kunnen er meer besmettingen opduiken van het Hantavirus, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, maar het besmettingsrisico blijft laag. Op dit moment zijn er officieel 5 bevestigde besmettingen vastgesteld, 3 doden en een aantal verdachte gevallen aan boord van een cruiseschip. Het virus gaat heel zelden over van mens op mens en er zijn geen aanwijzingen voor een pandemie, zoals 6 jaar geleden met het coronavirus, zegt ook viroloog Steven van Gucht.
12: Dit kan men heel goed controleren met contacttracing en quarantaine. Bij COVID hadden we de moeilijkheid dat mensen besmettelijk konden zijn zonder symptomen. Hier is het een andere situatie. Dit virus is volgens alles wat we weten pas besmettelijk bij de symptomen. Dus dat is al een andere zaak. En we kennen alle contacten al op voorhand. We moeten ze nu niet meer gaan opsporen in de gemeenschap. Ze zitten op die boot.
8: Zondag komt het getroffen schip aan in Tenerife op de Canarische eilanden. De passagiers aan boord, onder wie 2 Belgen, moeten dan wellicht in quarantaine. De zogenoemde risk assessment groep van ons land denkt op dit moment na over de maatregelen mochten de 2 Belgische passagiers terugkeren naar ons land. De meeste spitsstroken op de snelwegen zijn vanaf maandag extra uren open. Daar mag je alleen op rijden op drukke momenten, maar niet als er een rood kruis op de borden staat erboven. In Vlaanderen zijn er 9 spitsstroken. De grootste verandering komt er voor de E313, zegt het agentschap Wegen en Verkeer.
13: De grootste wijzigingen zijn er voor de oudste spitsstrook van het land, die op de E313 tussen Antwerpen-Oost en Ranst. Die gaat voortaan elke werkdag de hele dag open, van 6:30 ochtends tot 8:00 s'avonds. En bijzonder, voortaan gaan we ze ook openstellen op zaterdag van 10:00 tot 7:00 s'avonds.
8: En Mischa Bredewold heeft de 5e etappe van de Vuelta voor vrouwen gewonnen. De Nederlandse leek de sprint aan te trekken voor Lotte Kopecky, maar die hield op het einde de benen stil om haar ploeggenoten te laten winnen. Zelf werd Kopecky 2e. Ze was blij dat ze iets kon terugdoen voor haar ploeg.
14: Ja, op zich, heel de dag heeft de ploeg echt controle goed gehouden op die vluchters. Ja, ik denk, Mischa heeft gisteren ook heel mooi werk geleverd, dus het is uiteindelijk wel mooi dat we dan vandaag gewoon 1-2 kunnen worden.
8: Lotte Kopecky blijft leider in het klassement daar in de Vuelta, met 12 seconden voorsprong op de Duitse Franziska Koch. Morgen staat er een lastige bergetappe op het programma. Het blijft droog weer vanavond, temperaturen van 8 tot 10 graden. Morgen start met enkele opklaringen, daarna stapelwolken, tot 18 graden morgen. Zaterdag wordt een zonnige dag bij zo'n 22 graden.
0: Dag Mona, waar is het druk onderweg?
15: Op de E34 richting Zelzaten sta je lang in de file. 3 kwartier tussen Melzele en Vraassenen door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan, maakt daar een reddingstrook. Op de Antwerpse ring naar Nederland vertraag je nog zo'n 3 kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Richting Gent 20 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Stabroek zijn dat 15 minuten van de Beveren tot de Dijsmanstunnel. Richting Antwerpen 20 minuten bij vanaf Kruibeke. Toch nog een half uur vanaf Melzele en dan weer 20 20 minuten vanaf Antwerpenhaven en vanaf Aartselaar. Rond Brussel op de buitenring een half uur file golven van Sint-Stevens-Woluwe tot in Jette. Op de binnenring ook nog een half uur bij, dat van Voorst tot Machelen. En verder blijven de vertragingen beperkt. M&M.
0: Alexandra. Als jouw avond begint met Pommelien, Thijs en Mo, dan weet je dat het een heerlijke avond wordt. Let's go!

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beautycadeaus. Shop

0: altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: M&M Live.

Ga je nog wat sfeer kunnen meepikken via de stories van M&M vanavond? Dat hebben ze mij verteld daarnet. Dus hou de socials van M&M maar zeker in de gaten straks. Ondertussen fix ik jouw soundtrack. Onderweg naar huis, onderweg naar jouw avondplannen of terwijl je staat te twijfelen in de winkel over wat je wilt eten of zo. Met nu Alicia Keys en Nicki Minaj en wat extra vuur in jouw donderdag. Girl on Fire. M&M.

Wouter, Ella Loes en Aaron Blommaert zijn bij deze vertrokken. Ze hebben hier nog gezwaaid van achter het glas van de M&M-studio. En ze zijn vertrokken richting Leuven. De listening party van Aaron Blommaert. Zijn eerste album dat pas uitkomt volgende week. En zelfs als je er niet bij kan zijn...

Alicia Keys en Nicki Minaj, Girl on Fire. Thomas de Munk uit Moorsel laat weten in de app van M&M. Deze dag was zo intens en nu nog de rit naar huis. Please hou mij wakker. Say no more. Justy en Jack Style gaan dat doen met Turn the Lights Off bij deze. Veilig thuis daar. Please veilig thuis.

0: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
2: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Imperbo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 cm dik aan €24,99.
4: M&M.

met Dasha en Austin. Zeg, ik hoorde daar net iets in het nieuws waar ik heel blij van werd. Morgen ga je je weekend inzetten met goed weer, tot in de 20 graden of zo. Als dat geen mooie vooruitzichten zijn om naar uit te kijken. Ook Hanna is al in de sfeer in de app van M&M. Daar wordt de barbecue zelfs al gekuist voor dit weekend te gebruiken. Dat belooft. Woo!

0: En zo meteen is Axwell Ingrosso er voor jou om de file te veranderen in een karaoke party. Waar is het nog file rijden, Mona?
1: Het is nog file op de Antwerpse ring naar Nederland. 3 kwartier bij van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Richting Gent, 15 minuten. En dat is tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Antwerpen, 25 minuten nog vanaf Kruijbeke. Ook vanaf Melzele en vanaf Antwerpenhaven. Rond Brussel op de buitenring nog een half uur file golven van Sint-Stevens-Woluwe tot in Jette. En verder blijven de vertragingen beperkt.

0: enkele jaren geleden wonnen de boys van TMRV M&M Rising Star. En een kleine 2 maanden geleden dropten ze deze nieuwe single. Je krijgt er instant goede vibes van. Leather Jacket.
1: Knock, knock, here I am in the doorway. Wanted me to meet the parents on a Sunday. Red roses, basket full of cupcakes. Daddy said it's

0: Zometeen mag jij weer meebeslissen over de M&M-playlist van morgenochtend door jouw ongefilterde mening te geven over een bepaalde song. Een song die veel in de spotlight staat de laatste tijd, vooral online, dus ik ben zeer benieuwd wat je ervan gaat vinden.
1: Pop-icoon Madison Beer komt naar België.
2: Op 28 mei in de Lotto Arena in Antwerpen.
1: Een show vol emotie en hits die je niet wil missen.
2: Madison Beer live.
1: Tickets en info via livenation.be.
2: Samen met M&M.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
4: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family Lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
6: IKEA.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Rave in the Name met Love Me Not. En nu is het vooral aan jou.
1: MNM.
0: Rate the song. Elke ochtend, middag en avond mag jij meebeslissen over de MNM playlist. En vandaag heb ik jouw mening nodig over Temper City met Self-Aware. Misschien herken je de titel niet, maar als je af en toe online bent en scrolt op TikTok of Reels, dan ga je deze zeker wel herkennen, want het is echt een viral sound van de afgelopen tijd. Temper City haalde miljoenen streams met deze song en het is hun eerste song als band, dus veel mensen twijfelden zelfs of het AI was, omdat het ging precies te makkelijk. Maar dat is blijkbaar niet het geval. Geen AI, echte mensen die echte muziek hebben gemaakt. En die sound wordt nu echt in een zeer breed scala aan video's gebruikt online. Van kattenvideo's tot mooie zonsondergangen, tot en mensen die lipzinken in de auto en van alles ertussen. Maar het belangrijkste nu is, wat vind jij ervan? Neem je M&M-app erbij, drop jouw gevoel die je hebt bij de song, een score op 10. En bij een gemiddelde hoger dan 5 op 10 hoor je Temper City morgen opnieuw op M&M. Dus let me know.
1: Rate the song.

Wat denk jij erover? M&M. Read the song. Evelien Boekaert laat weten in de app van M&M. Ik geef het een 8. Het voelt voor mij zo'n nummer van op het gemak. Even je m'en fout, laat mij genieten moment. Een mooie beschrijving, Evelien. Oké, ik neem het mee. Katrien uit Antwerpen stuurt. Het wordt beter en beter met het vaker te horen. Blijft hangen en het is een mooie stem. Tine uit Aalst stuurt een 10 op 10. Hilaya uit Oostende stuurt ook een 10 met heel veel uitroeptekens. Ik zie hier nog een 7 voorbij vliegen. Ik zie hier nog een 8,5 voorbij vliegen. Dus ik denk dat het hoog tijd is om een gemiddelde te nemen. Gemiddeld kom ik uit aan een 8,5. Voor Temper City met Self-Aware. Het gaat in stijgende lijn. Het is een beetje wat Katrien zei. Het wordt precies beter en beter met het vaker te horen. En dat voel ik ook bij jou. Dus morgenochtend opnieuw Temper City met Self-Aware in de M&M.

Het zijn zotte tijden voor BTS. Het voelt alsof ze nog niet zo lang geleden hun comeback hadden aangekondigd na de verplichte legerdiensten. En intussen is het album uit, Arirang, is er een Netflix special geweest, zijn ze op tour. Die tour die passeert op 1 en 2 juli in het Koning Boudewijn Stadion hier in Brussel. En als je kijkt naar hun socials van BTS, daar posten ze al heel veel leuke sneak peeks. Van foto's op het podium tot backstage beelden waar ze bijvoorbeeld aan het pompen zijn op de grond. Het ziet er gezellig uit. Dit is BTS en Coldplay, My

0: een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft, hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Een hele goede avond. Het is 7 uur.
5: VRT Nieuws.
4: Nicky van Driessen.
6: Er is ook overleg in ons land over het hantavirus. De zogenoemde risk management groep van het departement Volksgezondheid zit op dit moment samen. Aanleiding zijn de besmettingen met het hantavirus op een Nederlands cruiseschip. Daar zijn 5 besmettingen bevestigd. 3 mensen zijn eraan overleden. Maar op het schip zijn ook 2 Belgen aanwezig. De risk assessment management group bekijkt vanavond welke maatregelen genomen moeten worden bij hun terugkeer naar ons land. In Brussel hebben enkele honderden studenten en professoren geprotesteerd tegen de besparingsplannen van Vlaams minister van Onderwijs Hoeal Demir, die €34 miljoen wil besparen op de studiebeurzen. Er komen ook extra voorwaarden om zo'n studiebeurs te kunnen krijgen. Maar dat vindt deze studenten geen goed idee.
7: Op het moment dat je gaat besparen op de beurzen, dan bespaar je op de kansen van kwetsbare studenten. En dat beurzensysteem is ingevoerd juist om ervoor te zorgen dat ongeacht je socio-economische klasse je kan deelnemen aan het hoger onderwijs. Als je daarop gaat besparen, bespaar je dus op de kansen van die kwetsbare studenten.
6: De Russische president Poetin zal overmorgen toch actief deelnemen aan het feest voor de dag van de overwinning in zijn land. Rusland viert op die dag elk jaar de overwinning op Nazi-Duitsland. Hij zal speechen en buitenlandse gasten ontvangen, maar wel extra beveiligd worden. Rusland blijft ook aandringen op een staakt het vuur morgen en overmorgen en dreigt met zware sancties mocht Oekraïne toch aanvallen. En Mischa Bredewold heeft de 5e etappe van de Vuelta voor vrouwen gewonnen. De Nederlandse leek de sprint aan te trekken voor Lotte Kopecky. Maar Kopecky hield zelf op het einde de benen stil om haar ploeggenoten te laten winnen. Ze werd zelf 2e. Kopecky was blij.
8: Ja, op zich heel de ploeg. Ja, heel de dag heeft de ploeg echt controle goed gehouden op die vluchters. Ja, ik denk Mischa heeft gisteren ook heel mooi werk geleverd. Dus ja, het is uiteindelijk wel mooi dat we dan vandaag gewoon 1-2 kunnen worden.
6: Lotte Kopecky blijft ook leider in de Vuelta voor vrouwen met 12 seconden voorsprong op de Duitse Franziska Koch. Morgen staat er een bergetappe op het programma. Het blijft droog weer vanavond. Morgen start met opklaringen. Na de middag bewolkter tot 18 graden. Zaterdag veel zon en zo'n 22 graden.
5: M&M.
4: Alexandra Gazzina. Zometeen een vlutje magie van Lady Gaga. Eerst de Fever Dream van Alex Warren. Ook jouw nummer 1 in de M&M 50.

0: Live Sing.
1: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. De scheidsrechter die tijdens een wedstrijd in eerste provinciale van het vrouwenvoetbal in Limburg een speelster meerdere keren sloeg, mag geen scheidsrechter meer zijn. Dat heeft Voetbal Vlaanderen beslist. Na de wedstrijd dienden de twee ploegen een klacht in tegen de man. Dat waren Stokkum VV en Lommel SK. De zaak kwam dus voor bij Voetbal Vlaanderen en daar is nu beslist om de scheidsrechter definitief te schrappen. Die straf is uitzonderlijk, zegt woordvoerder Nante Klerk.
2: Dat wil zeggen dat hij geen lid meer kan zijn van Voetbal Vlaanderen en bij uitbreiding van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Wat er de facto voor zorgt dat de persoon in kwestie geen scheidsrechter meer kan zijn, maar ook niet kan aansluiten bij een club bijvoorbeeld als die zelf nog zou willen voetballen. Dus de schrapping is eigenlijk de zwaarste sanctie die je een bond kan opleggen.
1: Er waren vanavond weer explosies te horen in Iraanse havens. Volgens verschillende bronnen zouden de Verenigde Staten enkele acties hebben uitgevoerd. Iraanse leiders zeggen in een eerste reactie dat de VS het tijdelijk staakt het vuren daarmee geschonden heeft. Een reactie van de VS is er voorlopig nog niet. En een rechter in de Verenigde Staten heeft zo net het tijdelijke wereldwijde handelstarief dat president Trump had uitgevaardigd van 10% illegaal verklaard. Trump voerde dat tarief in februari in nadat zijn eerdere handelstarieven voor andere landen door een rechter toen vernietigd werden. In Hartje Den Haag is vanavond een aanslag gepleegd op het partijkantoor van de linksliberale partij D66. Er werd een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen gegooid en die ontplofte. In het gebouw waren enkele mensen aanwezig, maar er vielen geen slachtoffers. De Nederlandse politie kon zo net een mogelijke verdachte oppakken. Er is een onderzoek gestart. D66 is de partij van huidig premier Rob Jetten. Bij een grote radicaal-rechtse betoging in september vorig jaar, in aanloop naar de parlementsverkiezingen, was het partijkantoor van D66 ook al het mikpunt van vandalisme. De Franse zanger Patrick Bruel ligt opnieuw onder vuur. Franse media laten vanavond 15 vrouwen aan het woord die hem beschuldigen van seksueel geweld en verkrachting. Vanuit Frankrijk meer uitleg door Frank Renaud.
3: Tegen Patrick Bruel, 66 jaar oud, lopen al 3 justitiële onderzoeken. 1 in België en 2 in Frankrijk. Hij wordt door vrouwen beschuldigd van seksueel geweld en verkrachting in de periode van 1997 tot 2015. 5 vrouwen hebben bij justitie een aanklacht ingediend. Nog eens 20 anderen hebben getuigenis afgelegd. De Franse nieuwswebsite Mediapart laat nu nog eens 15 vrouwen aan het woord. Ze hebben het over ongepast seksueel gedrag van de zanger, maar ook opnieuw over verkrachting of poging daartoe. In sommige gevallen zouden de vrouwen door Bruel zijn gedrogeerd, voorafgaand aan de verkrachting. De eerste misstanden zouden 35 jaar geleden zijn gebeurd, de jongste 7 jaar geleden. Patrick Bruel ontkent alle aantijgingen en zegt nooit vrouwen te hebben gedwongen tot seks.
1: In de Europa League en de Conference League, de tweede en derde voetbalcompetities in Europa zijn dat, kennen we de finalisten nu ook. In de Europa League heeft het Engelse Aston Villa van de Rode Duivels Tielemans en Onana zich geplaatst door Nottingham Forest uit te schakelen. En zij zullen het in de finale opnemen tegen het Duitse Freiburg, dat in de 8e finale race in Genk nog uitschakelde en nu te sterk was voor Braga uit Portugal. In de Conference League zijn de Rode Duivels Penders en Moreira uitgeschakeld met hun ploeg Straatsburg. Daar gaat de finale dus tussen het Spaanse Rayo Vallecano en het Engelse Crystal Palace uit Londen. Vanavond en vannacht overwegend droog, temperaturen rond 6 graden. Vrijdag start zonnig, nadien stapelwolken en tot 18 graden. Zaterdag ook eerst veel zon en dan tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. M&M Live.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Er waren vanavond weer explosies te horen in Iran. Volgens verschillende bronnen zouden de Verenigde Staten enkele acties hebben uitgevoerd. Iraanse leiders zeggen in een eerste reactie dat de VS daarmee het tijdelijke staakt het vuren geschonden heeft. Amerika beweert het omgekeerde. Volgens het Amerikaanse leger werden Iraanse aanvallen op verschillende schepen in de straat van Hormuz afgeslagen en werden de militaire installaties van waar die aanvallen kwamen onschadelijk gemaakt. De zogenoemde Risk Management Group van Volksgezondheid heeft samengezeten over het Hantavirus gisteravond op een Nederlandse cruiseschip. Daar zijn 5 besmettingen bevestigd, 3 mensen zijn overleden. Op het schip zijn ook 2 Belgische passagiers aanwezig. De Risk Management Group bekijkt nu welke maatregelen genomen moeten worden bij een terugkeer naar ons land. Straks communiceren ze daarover. De situatie is anders dan bij COVID, zeggen virologen, waarbij de kans op snelle verspreiding veel kleiner is nu. En de ervaringen van COVID helpen nu ook nog altijd, zegt virologe Erika Vliegen.
1: Er is, denk ik, het geheugen aan alles wat er in COVID gebeurd is, is nog wel recent genoeg om snel te kunnen schakelen. Ook nu zijn er achter de schermen voorbereidingen, gesprekken, wordt er in scenario's nagedacht van wat als dit, wat als dat. En dat is goed.
0: Real Madrid-speler Valverde heeft een hoofdletsel opgelopen en dat gebeurde na een ruzie met zijn collega-speler Tchouaméni op training. Het duo had woensdag al een eerste ruzie en donderdag ging dat over in een fysieke confrontatie. Daarbij zou Valverde gevallen zijn met zijn hoofd op een tafel. Hij moet nu 2 weken rusten. Real Madrid heeft de 2 spelers voorlopig geschorst en opent ook een disciplinaire procedure tegen hen. Het incident komt erg ongelegen. In het weekend is er de Clásico, de topwedstrijd tegen rivaal Barcelona. Er is ook echt gevoetbald. In de Europa League en in de Conference League, de 2e en de 3e voetbalcompetitie van Europa, kennen we na vanavond de finalisten. In de Europa League heeft het Engelse Aston Villa van Rode Duivels Yuri Tielemans en Amadou Onana zich geplaatst. Zij zullen het in de finale opnemen tegen het Duitse Freiburg, dat in de 8e finale Racing Genk nog uitschakelde. In de Conference League zijn Rode Duivels Mike Penders en Diego Moreira uitgeschakeld met hun ploeg Strasbourg. Daar gaat de finale tussen het Spaanse Rayo Vallecano en het Engelse Crystal Palace. Het is vannacht overwegend droog, minimaal rond 6 graden. De dag begint dan zonnig, nadien komen er wel wat stapelwolken en we halen maximaal tot 18 graden. Zaterdag veel zon en dan nog wat warmer met temperaturen tot 22 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

als misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn mensen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

Het is 2:00, een heel goede nacht. 14 nieuws met Matthijs Bijnens. Er waren donderdagavond weer explosies te horen in Iran. Dat was onder meer het geval in een aantal Iraanse havensteden. Iraanse leiders zeggen dat de VS het tijdelijke staakt het vuren geschonden heeft. Volgens het Amerikaanse leger werden Iraanse aanvallen op verschillende schepen in de straat van Hormuz afgeslagen en werden militaire installaties van waar die aanvallen kwamen onschadelijk gemaakt. Trump reageerde intussen ook op zijn sociaal netwerk. Hij riep Iran op om snel een vredesakkoord te ondertekenen. Als ze dat niet doen, zullen we nog harder en veel gewelddadiger toeslaan, schreef hij. Een rechter in de Verenigde Staten heeft het tijdelijke wereldwijde handelstarief dat Trump had uitgevaardigd van 10% illegaal verklaard. Trump voerde dat tarief tijdelijk in nadat zijn eerdere handelstarieven voor andere landen in februari al door een rechter vernietigd werden. De zaak werd deze keer aangespannen door 3 bedrijven die extra kosten hadden door die invoertarieven. Hoewel het vonnis beperkt blijft tot de 3 eisers, creëert het wel een precedent waardoor ook andere bedrijven de extra heffingen kunnen aanvechten. Trump blijft hoe dan ook dreigen met extra tarieven. Hij heeft de Europese Unie nog tot 4 juli de tijd gegeven om een handelsdeal met de VS goed te keuren. Dat zei hij na een telefoongesprek met commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Lukt dat niet, dan dreigen volgens Trump nog hogere invoertarieven. Het legendarische Londense warenhuis Harrods heeft tientallen mensen financieel vergoed voor het wangedrag van de inmiddels overleden eigenaar Mohamed Al-Fayed. Al-Fayed overleed in 2023 op 94-jarige leeftijd. Nadien meldden zich honderden vrouwen die in de periode tussen 1985 en 2010 het slachtoffer waren van misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Harrods riep vorig jaar een regeling in het leven om de vrouwen te vergoeden en zo'n 75 hebben nu een vergoeding ontvangen. Nog heel wat andere volgen later nog. De zaak kwam aan het licht nadat slachtoffers na de dood van Al-Fayed in een BBC-documentaire getuigden over het systematische misbruik en het wangedrag van Harrods topman. Het weer nog vanavond en vannacht vooral overwegend droog. Minima rond 6 graden. De dag begint zonnig straks. Nadien krijgen we stapelwolken en we halen maximaal tot 18 graden. Zaterdag wordt het mooi met zon en dan wat warmer ook. Maximaal tot 22 graden dan. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.